Je mag misschien mij doen, maar je moet eerst van alles op doen te zijn. Je moet van alles staan doen. Van de belichting, de klankversterking, de koers. Je moet van alles op doen.

back in time.

0: Belgische radio. Radio. Belgische radio. In Vlaanderen. Belgische radio. Radio. Belgische radio. In Vlaanderen. Belgische radio. Radio. Belgische radio. In Vlaanderen. Belgische radio. Belgische. Belgische radio.
1: Bent dat nog eens op? Probeer neemt dat nog eens op.

9 uur gepasseerd. Dit is vervangprogramma De Uitzone met als thema Oude Mannen Techno 2. DJ's Tropico, nee, weer niet Tropico. Tom Travolta en

Normaal op dit uur, Worldwide Grooves van de hoge emissiezone. Dit is een vervangprogramma. Dit is de uitzone met oude mannen techno. Met Tom Travolta en Chunk.

ineens op deze fantastische beats van Mike Dearborn. Even vermelden, u luistert naar Radio Centraal 106.7 DAB plus 10A streaming website uit Zomer.

Jullie luisterden naar Vinyl Only, de uitzonder exclusief tussen 9 en 11. DJ's Cenk en Tom Travolta.

Een fragment uit de eerste Company LP. Hier op Radio Centraal met vandaag Frigia's Monument, Evan Parker.

hebt geluisterd naar een bijna 2 uur durend gesprek met Evan Parker. Een van de pioniers Das Free Jazz. We gaan er zodra uit met de muziek die je op de achtergrond hoort. Evan Parker, John Edwards en Chris Corsano tezamen op de LP The Hara. Rest ons enkel nog het aankondigen van een black metal festival vanavond in de Nor. En volgende zaterdag zijn wij niet op uw radio te horen, omdat we ons dan ook weer in die Dekselse Nor bevinden. Namelijk op het jaarlijkse Bruismelkfestival. En dat festival gaat dus door in de Nor. Volgende zaterdag begint reeds om 3 uur 's middags. Met allerlei geweldige muzikanten, zoals daar zijn Limpefux, die het festival zal openen, Victoria Keddy, MV Carbon, DJ Grasshopper en DJ Mixmonster Menno als duo en nog heel wat anders. Check het uit op denor.be. Tot volgende week.

0: Where am I?
1: In the village.
0: What do you want?
1: Information.
0: Whose side are you on?
1: That would be telling. We want information.
0: Information. Information. You won't get it.
1: By hook or by crook, we will.
0: Who are you?
1: The new number two.
0: Who is number one?
1: You are number six.
2: Goedemiddag, beste luisteraars van Radio Centraal. Het wekelijks actualiteitenprogramma 5 na 12 of redactietijd. Drie zaken op het programma vandaag. Ik ga eerst bellen met Francine Mestrum, die we nog kennen uit de sociale bewegingen, zo vooral rond de wereld, het wereldeconomisch en dan het wereldsociaal forum en zo. In die periode heb ik die heel veel weten ageren. Zo. En zij had op Uitpers een artikel geschreven over Palantir. Dat is, ik weet niet of ik het juist uitspreek, misschien is het wel Palantir of zoiets. Dat heeft met kunstmatige intelligentie te maken, hè? Key. En er zit een bijzonder akelige wereldvisie achter dat bedrijf. En daar had zij een artikel over geschreven, dus daar gaan we het over hebben. Dan bel ik ene Bert van den Bossen uit Ekeren. Die is betrokken bij het parochiecentrum daar, wat ondertussen natuurlijk niet meer puur default is, maar waar van allerlei sociale verenigingsdingen gebeuren. En het bisdom heeft zo'n beetje besloten om dat te sluiten, het Ekershof. En dan bel ik nog met Nele van Hooijwegen van de Vlaamse Vereniging voor Studenten. Dat is zo'n overkoepelende belangenverdedigingsvereniging, als ik het goed begrepen heb, voor iedereen die studeert in Vlaanderen. En dat gaat dan over de aangekondigde besparingen op studiebeurzen. En dat is niet tof voor veel mensen, dus daar gaan we het met haar over hebben. Maar dus eerst een muziekje, terwijl ik naar Francine bel.

Zo, hier echt altijd die opgewekte dingen. Ik zal ook eens iets een beetje ingetogens afspelen. Maar ik heb gebeld naar Francine en ze neemt niet op. Dus ik ga even checken of er nog ergens berichten binnengekomen zijn over verhinderingen. En anders probeer ik het gewoon opnieuw natuurlijk. En ondertussen zet ik iets anders op dat dan toch wel wat opgewekter is.

Ja, en nu heb ik wel kunnen bellen, maar er zijn wat technische stroebelingen aan de andere kant. Dus er is mij gevraagd om over 3 minuten terug te bellen. En dat is dan zo net te laat om geen muziek meer op te zetten. Het wordt hier vandaag precies een muziekprogramma. Maar ik dacht, ik zal eens een keer wel zeggen van wie het allemaal is, want ik vergeet dat altijd. Dus ik ben begonnen met het tragische Vluchten kan niet meer van Frans Halsema en Jenny Arian. En dan heb ik de Tsarka gespeeld. De Tsarka, dat is van ene Rabbi Abu Khalil. Maar daar heb ik verder geen informatie over. Enfin, ik heb dat eens meegespeeld, vandaar dat ik het nummer ken. Ja, en dan ga ik nog iets moeten opzetten. Hè. En iets kort dan. Of, ja, nog eens iets van mijn broertje over het brommertje.

0: Zo. Het is, denk ik, gelukt. Ik heb Francine Mestrum aan de lijn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zo, u bent, als ik het mag samenvatten, u bent sociologe. Dat klopt toch, hè?
1: Ja, ja.
0: Ja. En betrokken bij allerlei sociale bewegingen ook.
1: Mondiaal. Mondiaal en vandaag ook minder Europees, maar ik ben vooral mondiaal bezig geweest, Wereld Sociaal Forum en dergelijke.
0: Ja, ja, vandaar herinner ik mij u. U schrijft nog altijd op een aantal fora, waaronder Uitpers en ja. Sample. En op Uitpers heb ik een paar weken geleden een artikel van u gelezen en dat ging over het manifest van Palantir. Spreek ik dat eigenlijk juist uit? Want...
1: Ja, ja, ik denk het wel, ja.
0: Ja, nu even, wie is of wat is Palantir?
1: Hoe zegt ze?
0: Wat is Palantir?
1: Palantir is een, eigenlijk ja, een zeer grote onderneming in de sector van de digitale sector en artificiële intelligentie. Het is eigenlijk bijzonder actief omdat een van de stichters van het bedrijf, die wel gekend is, Peter Thiel, die ook aan de basis lag van PayPal en dergelijke, zeer uitgesproken politieke standpunten heeft. Vandaar dat het Palantir is dat ook dat boek nu geschreven heeft met de voorstellen die dat bedrijf heeft, maar wellicht ook samen met andere bedrijven, voor hoe de wereld er in de toekomst moet uitzien. Zo bondig kan het echt wel samengevat worden.
0: Ja, dus zij hebben een manifest gepubliceerd.
1: Ja.
0: Met slechts 22 punten, dat lijkt overzichtelijk.
1: Ja, 22 punten, dat is het korte manifest. Maar om dat goed te begrijpen, moet je het boek lezen waar ze dat uitgehaald hebben. En dat heeft een goed inzicht in wat die bedrijven doen. Je kan je natuurlijk afvragen in hoeverre andere grote ondernemingen, ik denk dan bijvoorbeeld aan uiteraard Zuckerberg, en, maar ook Bezos van Amazon en dergelijke, in hoeverre die er ook achter staan. Maar als je de kern van dat boek goed begrijpt, dan kan je dat alleen maar samenvatten als dit is puur fascisme.
0: Ja.
1: Het gaat werkelijk zeer vers, zeer uitgesproken ideeën. En ja, je wordt er bang van.
0: Het is dan, als ik het goed begrijp, is het een soort non-fictie versie van 1984?
1: Ja, je zou het zo kunnen noemen. Weet je, ik heb vooral vergeleken met wat schrijvers als Umberto Eco destijds hebben als analyse gegeven van wat het fascisme is. Je kan ook verwijzen naar wat Mussolini zelf geschreven heeft in die periode. En dan zie je dat werkelijk perfect overeenkomt. Ik denk aan, ja, in eerste instantie aan zaken als de staat. In het neoliberalisme was de staat bijna uitgesloten. Die kon alleen reguleren om de markt goed te laten werken. In dat fascistische systeem komt de staat terug als centrale actor die alles moet reguleren. In functie van en in het voordeel van die bedrijven natuurlijk. Het middenveld moet weg, uiteraard. Trouwens, wat je ook bij ons vandaag ziet gebeuren. Het middenveld moet weg, wat niet betekent dat de samenleving gepolariseerd wordt. Absoluut niet. Die moet als één blok achter die staat gaan staan. En dat moet een cultureel hegemonische samenleving worden. Vandaar dat diversiteit weg moet, dat alle migranten weg moeten. Wetenschap moet weg. Je moet niet naar kennis proberen te zoeken. Je moet een geloof aanvaarden. En voor een geloof, zo zegt men in dat boek, heb je geen bewijsstukken nodig. Dat is werkelijk geloven, zonder meer. Collectieve waarden die ook door dat systeem zullen bepaald worden en waar je niet mag van afwijken. Een nationale identiteit huldigen op basis nog eens van die culturele hegemonie. Het is werkelijk angstwekkend wat er in dat boek staat.
0: Dus het gaat helemaal in tegen wat we toch ja, sinds de jaren 60 hebben zien opkomen. Zo diversiteit en verdraagzaamheid.
1: Nee, dat is helemaal weg. Dat is uitdrukkelijk, hè? Het is geen interpretatie, het staat er zo in, letterlijk.
0: Ja. En hoe zien zij dan de rol verder van de staat? De staat is dan eigenlijk alleen maar een soort van controlemechanisme of zoiets?
1: Uiteraard controle. Uiteraard is het controle, want je moet je hele bevolking kunnen controleren. Dat is wat vroeger, de analyses die vroeger al zijn gemaakt. Het surveillance, het controlekapitalisme. Maar het is heel belangrijk dat we goed beseffen dat het economische systeem, het kapitalistische systeem waar we uitkomen, dat nu helemaal aan het veranderen is. Die strijd is nog niet beslecht, hè? We zijn daar nog niet. Maar we zijn daar wel snel, we zijn zeer snel in die richting aan het gaan. En we komen in een ander soort kapitalisme terecht. Sommigen vergelijken dat met het mercantilisme van vroeger. Er zijn mensen die het vergelijken met periodes zoals die van de hoe heet het alweer, van de Nederlanders, de Oost-Indische Compagnie.
0: Ah, ja.
1: Maar ook wat we hebben meegemaakt in de tweede helft van de 19e eeuw. Toen spraken we niet van fascisme, toen was het een soort romantiek tegen de verlichting. Want daar gaat het eigenlijk over. Het zijn die verlichtingswaarden die weg moeten.
0: Mm-hmm. De staat moet dan toch ook nog wel iets doen. Ik bedoel, wij betalen allemaal belasting en met dat geld worden er dingen gedaan die van algemeen belang zijn, zoals wegen onderhouden, zal ik maar zeggen.
1: Ja.
0: Dat blijft dan toch nog wel?
1: Dat blijft zeker. Maar enkel en alleen in functie van dat centrale project.
0: Ja.
1: Dat door de staat wordt geleid in samenwerking uiteraard, in nauwe samenwerking met die grote bedrijven. Want kijk, we spraken heel makkelijk van de grote lobby's, de grote bedrijven die overal aanwezig zijn bij de Europese Unie, maar ook op mondiaal vlak. Vandaag is dat nog veel sterker het geval, maar het zijn wel andere ondernemingen. Het zijn niet meer de oliemaatschappijen, het zijn de bedrijven die bezig zijn in die sector van de artificiële intelligentie. Op de G7 van deze week, die afgelopen week er plaats gehad in Evian, waren al die mensen daar aanwezig. Sam Altman en dergelijke, die waren daar, die zijn bij de staatshoofden aanwezig voor het bespreken van onze toekomst.
0: En wat hebben die daar te zoeken?
1: Alles.
0: Ik bedoel, dat is toch geen publiek evenement? Ik kan daar toch ook niet naartoe?
1: Ik bedoel, zij werken aan de toekomst van hoe ons systeem, ons politieke systeem er moet uitzien in de toekomst. En dat betekent dus inderdaad dat het is afgelopen met het neoliberalisme, dat het is afgelopen met vrijhandel, want zij willen die handel volledig onder controle houden. En ook dat zie je vandaag al gebeuren met alle acties die ondernomen worden tegen China bijvoorbeeld. Zij zijn tegen vrije concurrentie. Zij willen anders onder controle. Het wordt een monopoliekapitalisme. Onder controle en onder leiding, zou ik zeggen, van die grote mastodonten zoals die van Elon Musk.
0: Ja, maar nu begrijp ik nog niet hoe dat die op de G7 terechtkomen. Dat is toch een bijeenkomst van politieke mensen? Is daar dan wel plaats ook voor?
1: Ja, maar kijk eens. Kijk, de politiek heeft uiteraard altijd samengewerkt met de grote kapitalistische bedrijven. Dat wordt gewoon omdat je die samensmelting ziet gebeuren tussen staat en bedrijfsleven, wordt dat nu nog veel sterker. Dus die bedrijven worden gewoon uitgenodigd. Je moet erbij zijn, want we gaan dit en dat bespreken.
0: Ja, nu u zegt...
1: De politici zijn daar niet onschuldig in, hè? Zij werken daaraan mee.
0: Ja, er is een enorm sterke verweving wel, zeker in de Verenigde Staten, tussen het staatsapparaat en de mensen die in die sector die theorieën verkondigen.
1: Ja. Ja, al die grote bedrijven vandaag komen uit de Verenigde Staten. Hè. Europa staat daarin nergens.
0: Nee, en... Maar ze doen er niet allemaal aan mee, hè? Want er was toch een tijd geleden ook zo'n bedrijf met artificiële intelligentie, die Anthropic, die zoiets hadden van, ja maar ons programma mag niet gebruikt worden voor massa toezicht of het autonome wapens. Dat waren zo wat de dingen waar dat zij een nee tegen zeiden. Hè?
1: Ja, maar je hebt daar twee dingen in. Hè. Het eerste is wat ik net zei. Al die grote bedrijven zijn of komen uit de Verenigde Staten. Dus de Verenigde Staten controleren de toegang van andere landen tot de producten van die bedrijven. Dat is wat we deze week hebben meegemaakt met het verbod op iets wat Anthropic heeft gemaakt. Het tweede is dat Anthropic eigenlijk een beetje... Ja, hoe moet je het noemen? Je zou het morele geweten van de sector hebben kunnen noemen. Zij wilden controleren wat op de markt zou komen en wat niet op de markt zou komen. Want daar heeft Trump meteen nee gezegd. Wij zullen meebeslissen. En Anthropic heeft meteen staart ingetrokken. Het was afgelopen. Dus Anthropic is nu wel volledig mee aan het werken met de andere grote bedrijven. In zoverre dat zij ook samen al aan het zoeken zijn naar zogenaamde sociale correcties, want zij weten natuurlijk dat die hele sector van de artificiële intelligentie heel erg nadelig zou kunnen zijn voor de werkgelegenheid. Dus ze zijn aan het zoeken naar oplossingen om die zwaarste gevolgen daarvan op te vangen. Nu, of daar ooit iets van in huis komt, daar twijfel ik sterk aan. Want weet je, met die ideeën over die culturele hegemonie sluiten zij een aantal mensen gewoon uit. Wat vandaag aan het gebeuren is met migranten, dat is werkelijk ook angstwekkend.
0: Ja.
1: Alleen in ons eigen land, maar ook Europees. Als je deze week gezien hebt wat in het Europees Parlement gebeurd is, de hele rechterzijde die opstaat en begint te scanderen, send them back, stuur ze terug. Het is werkelijk om kippenvel van te krijgen. Het gaat dus heel erg verder, het gaat momenteel heel erg snel. En dat moeten we beseffen. Dat moeten we beseffen. Want we moesten daar iets kunnen tegen doen. We hadden vorige week in Brussel een conferentie georganiseerd door Progressive International. Dat is een groep die het initiatief geweest is nog van wat Yannis Varoufakis heeft opgezet. Nu, die Progressive International doet interessant werk op mondiaal vlak. En zij werken nu samen met de Rosa Luxemburg Stichting en met nog een aantal andere organisaties. Dat was een conferentie van onderzoekers. Allemaal mensen uit de hele wereld die onderzoek doen naar precies die sector van de artificiële intelligentie. Niet alleen om dat onderzoek te kennen, dat die onderzoekers elkaar kennen om te kunnen uitwisselen, maar ook om alsjeblieft een antwoord vanuit de linkerzijde te bedenken. Want het gaat ver. En de antwoorden die wij vroeger hadden over wat we zouden kunnen doen, die zijn niet meer van toepassing. We moeten een nieuwe manier vinden om op die sector te reageren. En op de nieuwe politieke ontwikkelingen die daaraan vasthangen. Want, ja, nog eens, het is fascisme. Kortweg.
0: Ja, en in het politieke landschap is er niet veel links meer over, hè?
1: Nee, absoluut niet. Nog eens, het gaat heel snel. Morgen verliezen we waarschijnlijk nog eens Colombia. Peru is al verloren. Bijna heel Zuid-Amerika is verloren. Alleen Brazilië blijft nog over. Enfin, laat ons hopen dat het morgen in Colombia ook nog goed aflopen.
0: Ja, maar... en New York, hè?
1: Hoe zeg je?
0: En New York.
1: New York, absoluut. Nee, er zijn ook heel wat verzetsbewegingen en verzetshaarden. Dus alles is niet verloren, absoluut niet. Maar het is dringend dat de linkerzijde zich daarover buigt in plaats van elkaar te bevechten en in plaats van onderling ruzie te maken, maar van samen te werken en te zoeken naar gemeenschappelijke antwoorden. Het is echt heel belangrijk.
0: En is er iets uitgekomen?
1: Wat er is uitgekomen? Kijk, die onderzoekers kennen elkaar nu. En dat is heel belangrijk. Onderzoekers kennen elkaar. Zij kunnen nu hun gegevens uitwisselen. Er is afgesproken dat de samenwerking blijft bestaan en dat wij samen zoeken. En een organisatie zoals de Rosa Luxemburg Stichting, dat is een politieke organisatie. Die houdt zich niet bezig met onderzoek, die houdt zich bezig met politieke organisatie. Internationale vakbonden waren ook aanwezig. ITUC, superbelangrijk om via de vakbonden, die toch nog altijd de enige echt georganiseerde sector zijn in dat grote middenveld dat vandaag wordt bedreigd, die werken daar nu aan mee. Dat is zeer belangrijk. Er waren een paar belangrijke mensen aanwezig. Walter Bello, Jeremy Corbyn, Greta Thunberg. Die waren daar, die zullen die boodschappen mee uitdragen. Dus laat ons daar alsjeblieft mee samenwerken.
0: Ja. Wacht, ik dacht... Ja. Dus er is een aanzet tot samenwerking gezet, maar zo echt concrete scenario's of antwoorden zijn er voorlopig niet.
1: Nee, die zijn er nog niet. Die zijn er nog niet. Nee. Die zijn er nog niet. Maar er zijn heel veel verschillende antwoorden mogelijk. Hè. Neem iets heel eenvoudigs, maar wat een enorm grote rol zou kunnen spelen. Humor. Als je die hele sector belachelijk kan maken met podcasts, met BD, met tekenfilmpjes, met memes enzovoort, dat kan een enorm belangrijke rol spelen.
0: Ah ja, en...
1: Met ze echt in hun blootje zetten voor wat ze zijn en voor wat ze betekenen.
0: Ja, en je kunt zo'n dingen makkelijk genereren met artificiële intelligentie, hè?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Goed, ja, ik las ook dat vakbonden, als het aan Palantir ligt, dan worden die gewoon afgeschaft natuurlijk.
1: Natuurlijk.
0: Dus als er geen bescherming meer is voor werknemers, dan ziet het er bijzonder slecht uit. Maar ja, dat zien we in de Verenigde Staten ook al, waar mensen soms ook twee jobs hebben en dan nog niet rondkomen.
1: Dat nog niet rondkomen.
0: Nee.
1: Inderdaad. Dus die hele arbeidssector, het arbeidsrecht, je ziet het ook bij ons gebeuren. Hè? Bijna elke week dat er iets uit de bus komt om rechten af te bouwen, de pensioenrechten worden afgebouwd, mensen mogen flexijobs die worden ingevoerd, het hele arbeidsrecht wordt afgebouwd. Dat is al een hele tijd bezig. Dat was ook onder het neoliberalisme al bezig natuurlijk. Nu wordt dat versneld, dat hele proces. En zonder het te merken, kom je in een ander systeem terecht. En dat is het gevaarlijke van het hele geval. Omdat wij zo gewend zijn de afgelopen 30, 40 jaar al om te reageren op het neoliberalisme, om te reageren op de vrijhandel. En nu zeggen die mensen of die bedrijven zelf, we willen ook geen vrijhandel. Dus op plots sta je op dezelfde lijn. Dus je moet je antwoorden aanpassen. En dat ik vrees dat heel veel mensen of bewegingen dat nog niet beseft hebben. Want die bedrijven zijn ook tegen concurrentie. Dus het is echt, we moeten ons aanpassen.
0: Ja. Oké, we zullen er met Radio Centraal actief aan meewerken.
1: Alsjeblieft, ja.
0: Goed, dan bedank ik u voor het interview. En dan hoop ik u nog eens te mogen bellen.
1: Oké, graag gedaan. Tot ziens.
0: Tot ziens.

0: Goedemiddag, Bert van den Bossen. We kregen van jullie een persbericht vanuit Ekeren. En het is een beetje triestig, want het bisdom zou de parochie na 100 jaar, en dat is wel frappant dat het dan net 100 jaar is, uit de eigen zaal zetten. Kunnen we eens toelichten? Dus dat gaat over een parochiecentrum.
1: Dat klopt inderdaad. Net zoals op vele plaatsen in Vlaanderen heeft de Sint-Lambertus-parochie van Ekeren een parochie die ook al meer dan 850 jaar bestaat. We zijn eigen parochiezaal sinds 100 jaar. 100 jaar geleden zijn er dus een aantal parochianen daarmee gestart, waarschijnlijk op initiatief van de pastoor zelf. Ze hebben dan eerst een gildenhuis gebouwd, zoals dat noemde. En er zijn nog vele parochiezalen in Vlaanderen die ook nog altijd gildenhuis noemen. Die is gebouwd in drie etappes, want dat is dan telkens vergroot geweest. Dat is dan verbouwd geweest. Maar dus al 100 jaar onderhouden wij dat. Hebben wij heel dat zaakje gefinancierd, betaald, afbetaald en beheerd. Wij dachten altijd dat we heel goed bezig waren. Gezien dat het toch wel een goed draaiende parochiezaal is, die heel regelmatig gebruikt wordt, die staat geen ene avond leeg. Financieel ook gezond, want wij hebben 13 jaar geleden daar al eens een verbouwing gedaan van de waarde van een gezinswoning. Een viertal jaren geleden nog eens nieuwe daken voor ongeveer €68.000. En we hebben nu terug een buffer, een spaarreserve van ongeveer terug een gezinswoning.
0: Ah, ja.
1: Dus wat dat betreft geen probleem. De zaak wordt ook gerund door een groep vrijwilligers van de parochie. De gemiddelde leeftijd zo rond de 60 jaar.
0: Ah ja, dat zijn de goeie. Dat zijn de
1: voilà,
0: mensen die
1: onze generatie,
0: veel energie
1: de babyboomers,
0: hebben. En, ja.
1: De babyboomers. Dus ja. Geen enkel probleem. Maar inderdaad, anderhalve maand geleden is er iemand van het bisdom naar ons gestapt, heeft de vrijwilligers van onze parochiezale complex bijgeroepen voor een vergadering. Ze hadden niet het fatsoen om ook de parochie er zelf bij te betrekken. En daar hebben ze dus die mensen koudweg meegedeeld dat de werking van het Ekershof moet uitdoven.
0: En
1: Goed,
0: wat was de motivatie?
1: Wat is de motivatie? Eén, het is niet rendabel. Wij hebben aan zaalverhuur in 2024 ongeveer €13.000. Maar u moet ook weten dat wij ook nog een marge nemen op de drankverkoop. En dat we ook nog een aantal zaken in de omgeving van de parochiezaal die ertoe horen, zoals bijvoorbeeld parkeerplaatsen achteraan op een grote open ruimte, nog een achtergelegen lokaal dat we niet gebruiken, nog een woning naast de parochiezaal die we zelf niet gebruiken. Ja. En dan het ganse voorste gedeelte van dat parochiezalencomplex waar een café is, dat wij dat ook verhuurden. Ja. En ja, die opbrengsten als ze samen bracht dat meer dan genoeg op om jaarlijks altijd met een bonus af te sluiten. Maar ze vonden dus dat dat allemaal niet rendabel genoeg was. Nu, het is zo dat wij natuurlijk in de eerste plaats de eigen Ekerse verenigingen, of dat ze nu kerk zijn of niet kerk, zijn natuurlijk altijd wel aan de goedkoop bedrag laten gebruikmaken van die zalen. Hè.
0: Ja, ik neem aan, een parochiecentrum is toch ook geen commerciële instelling?
1: Voilà, dat is geen commerciële
0: geen
1: instelling.
0: Om te dragen.
1: Nee, ja. Dat hoeft ook niet. Hè, als ze maar geen verlies maken en een buffer aanleggen voor onvoorziene omstandigheden. Ja. Het is ook zo, de drankprijzen die zijn ook niet verschrikkelijk hoog. Hè. Wij willen ook wel de verenigingen die gebruik maken van de zalen, als die dan nog drank verkopen, dat ze er ook nog iets aan overhouden. Ziet je? Dus, maar het bracht allemaal volgens hun te weinig op. Dat was één. Twee, ze vonden ook dat die 60-jarige dat allemaal veel te oud was. En dat er ook geen nieuw was gewerkt aan verjonging. Al vinden wij, ja, als je veel te jonge mensen binnenneemt, die krijgen dan nieuwe beroepsuitdagingen, die hun gezinssituatie wijzigt. En na een aantal jaar zijn die toch weg. En dus nu zitten we dus echt wel met een groep stabiele vrijwilligers. Dat was twee.
0: Drie, ja, was ook inderdaad over die verjonging. Want zijn er dan wel verenigingen van jonge mensen die gebruik maken van die lokalen?
1: Absoluut, absoluut. Ja. Neem nu bijvoorbeeld in de Harmonie, daar zitten jonge mensen in. De toneelvereniging Kunst en Arbeid, raar maar waar, maar daar spelen heel wat jonge mensen bij, hè, zeg maar. Andere verenigingen die er gebruik van maken, zoals bijvoorbeeld de Ganzenrijders, daar zitten ook wel wat jongere mensen bij. Hè. Dus wat dat betreft geen enkel probleem, maar we doen dat ook wel bewust om daar niet al te veel mensen van de andere verenigingen in te stoppen, in die beheerraad, want die hebben daar natuurlijk die komen met een verborgen agenda, zijnde zo goedkoop mogelijk gebruik kunnen maken van de infrastructuur zal, maar dan is op het einde van de rit de pot leeg, ja. Is het gebouw versleten en zijn er geen reserves meer om het te onderhouden. Weet je, dus we hadden dat wel een beetje gescheiden om daar niet echt te veel mensen van verenigingen zelf bij te betrekken. Maar dus, dus drie was ook dat er inderdaad een renovatieverplichting is. Dat is correct, hè? Dus het is een niet-residentieel gebouw. Dus tegen 2050 moet dat koolstofneutraal zijn. En geleidelijk aan moet die EPC-waarde natuurlijk wel beter worden. Maar geen enkel probleem. Daarvoor hebben we onze financiële reserves. We waren van een gezinswoning. En het straffe is dat we die zelfs niet zouden mogen aanspreken om die renovatie te doen. Ja.
0: Hoezo?
1: Dan nog een. Ja, blijkbaar het is zo, dus die gelden die staan op de rekening van de parochiezaal. Maar inderdaad, we moeten daar dus afblijven.
0: En waarom?
1: Ja, maar waarom? Ja, goede vraag. Blijkbaar zouden we graag die reserves ook nog wel houden bij het bisdom. Om dan ja, eventueel er misschien andere dingen mee te doen.
0: Zeg, maar
1: Maar wij
0: mag ik
1: zien
0: eens
1: daar ook
0: vragen?
1: in.
0: Want jullie hebben toch al eerder renovaties gedaan? Dat was dan toch
1: Ja.
0: ook weer geld met datzelfde
1: Ja.
0: geld en
1: Ja.
0: dan was er
1: Ja.
0: geen bezwaar.
1: Dat was er geen bezwaar. Nu moet je weten, wij waren inderdaad brave en trouwe soldaten. Als die parochiezaal gebouwd is en ook daar de bankrekeningen zijn voor geopend, parochies hebben geen eigen VZW-structuur. Dus over heel het bisdom maakte die feitelijk onderdelen van een dikke, wat we noemen een decanale VZW. In het begin waren het allemaal de priesters die daar in de algemene vergadering in de raad van bestuur zaten. Op het einde waren dat natuurlijk vrijwilligers, leken. Hè. Maar een aantal jaren geleden heeft het bisdom beslist om al die decanale VZW's op te doeken en in te kantelen in twee eerst private stichtingen. Nu zijn het stichtingen van openbaar nut, Vicariaat Antwerpen en Vicariaat Kempen. Dus gaat je kijken naar wie er eigenaar is op het kadaster? Of gaat je kijken bij de bank op wiens naam die rekeningen staan? Ja, dan zult je zien dat die altijd op naam van de Stichting van Openbaar Nut, Vicariaat Antwerpen, staat. Ja. Dus uiteindelijk, à la limiet, beslissen zij, hadden zij dus de vinger op de knip. Ja. We zijn dus inderdaad daar braaf en misschien zelfs een stukje naïef in geweest. Maar ja, zo werkt het over het hele bisdom en zo werkt het over heel Vlaanderen. Dus zij bepalen ook wie dat er op die rekening volmacht krijgt, welke bedragen je mocht, over welke bedragen je mocht beschikken en over welke bedragen je niet mocht beschikken. En dus zij zeggen, ja, sorry, aan die spaarreserve wordt er niet aangekomen. Ja. Goed. Dus dat was argumentje nummer drie. En argumentje nummer vier was ook ja, aan de voorbouw van onze parochiezaal, want dat is een vrij groot complex. Hè. Er bevindt zich ook een café, dat is er al 65 jaar. En de laatste uitbater waar we het aan verhuurd hadden, de BV Hagelkruis, dat is 6 maanden geleden failliet gegaan. Dat neemt ons kwalijk. Ook goed, de horeca heeft het moeilijk in deze periodes, in deze tijden. Dus ja, oké, is die failliet, dan gaan we het ofwel, kunnen we het ofwel zelf uitbaten. Gebruiken we die ruimte voor iets anders? Is het een extra zaal? Of zetten we er inderdaad een andere uitbater in? En, dus, en dan het vijfde argument was, ja, jullie halen precies wel veel geld uit inderdaad verhuring van al die onroerende goederen rond de parochiezaal. Ja, we zeggen ja, inderdaad, wij beheren dat op een economische manier. Hè. We laten dat niet verloren gaan. Voilà, kijk, en iedere euro die we op die manier binnenkrijgen, dat is geen euro die we moeten aanrekenen aan de Ekerse verenigingen. Voilà. En dat waren dus de vijf argumenten waarmee dat ze dus afkwamen. En ze willen dus die parochiezaal niet verkopen. Hè. Ze willen ze ook niet afbreken. Maar ze willen ze de werking laten uitdoven en men heeft dus een tweetal scenario's naar voren geschoven, bovenop ze helemaal plat te leggen. Dat is één, jullie stichten met de parochie zelf een VZW. Hè? Jullie nemen de parochiezale complex in erfpacht en jullie betalen daarvoor een erfpachtvergoeding. Okay. Maar nu een
0: En
1: straffe eraan
0: is dat een
1: is.
0: optie?
1: Laat ons zeggen, eerst en vooral. Wij zouden die erfpachtvergoeding moeten betalen voor een pand dat we zelf gebouwd hebben en zelf gefinancierd hebben. Hè. En die erfpachtvergoeding die zal zelfs niet naar de parochie terugvloeien, maar die zal dus inderdaad aan binnen een of andere, naar een of andere structuur binnen het bisdom gaan. Dat is al één en twee.
0: Ja, wacht eventjes. Maar dan zou de renovatieplicht niet meer voor jullie zijn, maar voor hen.
1: Nee, dan zou de renovatieplicht inderdaad zijn voor inderdaad die nieuw op te richten VZW binnen de parochie. Straffen is dat we dus onze spaargelden van de parochiezaal niet zouden meekrijgen. Dus we zouden dus echt van nul moeten beginnen, ja, en onszelf terug in de schulden steken voor onze eigen parochiezaal te renoveren. Daar waar dat er dus inderdaad een serieuze spaarpot klaarstaat om dat te doen. Ja. Dat is één optie. Tweede optie is dat ze het parochiezale complex in erfpacht zouden geven aan een derde. Ja. Die zou inderdaad ook weer die renovatieverplichting op zich moeten nemen. En twee, de erfpachtvergoeding dat die zou moeten betalen, zou ook weer niet terug naar de parochie vloeien, maar zou ook binnen een structuur van het bisdom blijven. Dat zijn dus eigenlijk voor ons twee opties die not-done zijn. Hè. Wij willen gewoon de werking zoals het er nu is, onder de paraplu van nu de private stichting Vicariaat Antwerpen, gewoon willen blijven verder zetten, eventueel aangepast. Hè. Als ze dat café niet willen, oké, dan kan daarover gepraat worden, hè. Dan kunnen we er andere ontmoetingsruimte van maken. Hè. Maar het is zo, we hebben al ondertussen ook wel onze antennes uitgestoken. In Braschaat moeten er ook twee parochiezalen hun deuren sluiten. Parochiezalen die ook goed draaien, namelijk de Eekhoorn in Braschaat-Rustoort en de parochiezaal de Driegem in Braschaat-Driehoek. En in Merksem zouden er ook twee parochiecomplexen moeten sluiten, namelijk de Kring en de Garve. Maar
0: Nee.
1: wat is ons naar. Wat ze ons naar voorschuiven als zijnde, dus oké, dat zijn de oplossingen, ja, die zijn voor ons gewoon onacceptabel.
0: Ja, en kunnen jullie dan in beroep gaan of zoiets? Bestaan er binnen de kerkelijke structuur, ja, zijn er inspraakkanalen waar je zoiets kan aanvechten?
1: Wel, het eerste wat we gedaan hebben, dat is natuurlijk een brief gestuurd naar de bisschop. En naar de twee vicarissen, want dus het bisdom Antwerpen is gedeeld in twee vicariaten, of eigenlijk zijn er drie, maar twee territoriale, een vicariaat Antwerpen, een vicariaat Vlaams-Brabant.
0: Ja, en
1: Dat
0: momentje,
1: vicariaat Kempen.
0: was dat dan een brief van jullie alleen, of hebben jullie
1: Ja,
0: dat collectief
1: nee.
0: gedaan met die andere
1: Dat was
0: parochiezalen?
1: dus een brief van ons alleen, dus namens het parochiebestuur Sint-Albertus Ekeren en namens dus de beheerraad van het Ekershof, onze parochiezaal. We hebben die gestuurd, gevraagd om ons te antwoorden voor een bepaalde datum. Dat hebben ze ook gedaan. En daar hebben ze dus eigenlijk gezegd van kijk, we gaan het nog allemaal een keer terug erbij kijken. Dat is één. Twee, dan hebben we dus ook een online petitie opgestart. En ook een verleden week trouwens. Pas nog maar. Dat loopt dus nu een week. En ook een petitie op papier voor de mensen die digitaal niet mee zijn. Maar die digitale petitie die is ondertussen al 1000 keer getekend. Wat dat feitelijk wij nog wel heel goed vinden, want op het platform petitie.be is dat nu denk ik de grootste petitie en ook denk ik de meest actieve. Ja. En dan natuurlijk, de mensen die digitaal niet mee zijn, hebben dus inderdaad papieren documentjes klaargelegd. Achteraan in de kerken, niet alleen onze kerk, maar ook nog de andere kerken van Eker. Ja. Ook op activiteiten van de verenigingen ligt die. En ja, daar zijn we dus ook nog altijd mee bezig. Ik denk dat we al gemakkelijk, denk ik, toch wel aan lasten samen misschien wel aan 1200, 1300 handtekeningen zitten.
0: Ja, en plannen jullie ook nog iets gemeenschappelijks? Want het is toch blijkbaar, het gaat niet alleen over jullie, het is blijkbaar een trend binnen de kerk om dat vastgoed, ja, om daar iets mee te gaan doen, dat eigenlijk minder toch aansluit bij wat ik zou denken dat een parochiecentrum moet zijn, dat een sociale functie heeft en een maatschappelijke functie. Zijn jullie van plan om daar samen met de andere gedupeerden of potentieel gedupeerden nog iets over te ondernemen?
1: Ja, wel, het is zo. Wij nemen natuurlijk ook, we hebben ook al wel contact opgenomen met de mensen in Braschaat. Bij één parochiezaal is het te laat. Daar is het inderdaad dus in erfpacht gegeven, blijkbaar aan een derde organisatie. De tweede parochie die is nog zelf aan het onderhandelen om te bekijken of dat ze inderdaad dan toch wel een eigen VZW zouden oprichten. Twee, natuurlijk moeten ze dan wel de fondsen bij elkaar zitten spokkelen. Ja. Maar het moet natuurlijk wel gedragen worden door de verenigingen die gebruik maken van die parochiezaal. Want zij mogen daar ook niet aan hun spaargelden komen. Zij moeten ook van nul beginnen. En zij gaan natuurlijk ook aan de verenigingen moeten vertellen dat de huurprijzen maal 2, maal 3 zullen gaan. En ook voor de parochie zelf, als ze gebruik maakt van haar eigen parochie, zal ze ook mogen betalen. En want het is zo, wij hebben heel schappelijke prijzen. Ja. zelfs voor mensen die het privé wel eens willen huren. En als de parochie natuurlijk zelf gebruik maakt van onze parochiezaal, ja, dan moeten wij natuurlijk niks zelf betalen voor onze eigen zaal. Hè. Hoogstens natuurlijk een drinkverbruik zoals iedereen. Wat we wel gedaan hebben ondertussen, dat is de gebruikers van ons parochiezalencomplex bij elkaar geroepen. En dus we hebben verleden week donderdag hebben we alle verenigingen die gebruik maken van onze zalen bijeengebracht op donderdagavond. We hebben nu gezegd dat de vork in de steel zat. Gewoon natuurlijk grote verontwaardiging. Maar dat gaat dan over bijvoorbeeld de harmonie die al 200 jaar bestaat. De toneelkring die dit jaar ook 100 jaar bestaat. De gezinsbond en het Davidsfonds die al over de 100 jaar zitten. We hebben daar Okra. We hebben daar Samana. We hebben daar de gezinsbond. We hebben daar het Rode Kruis. We hebben daar de ganzenrijders. We hebben daar de carnavalsvereniging. We hebben daar de vaderlandslievende verenigingen. We hebben daar een paar scholen. Die ook gebruik maken van onze zaal.
0: Ah
1: En
0: ja.
1: zelfs het district Ekeren maakt ook gebruik van onze parochiezaal, omdat we de grootste parochiezaal zijn. En het is maar een eigen vrij klein cultureel centrum. Dus verontwaardiging over de ganse lijn natuurlijk. En iemand kan dus begrijpen waarom het bisdom zoiets doet. Nu, oké, er is die renovatieverplichting. Kan die begrijpen, daar moet iedereen zich aan houden, maar geen enkel probleem. Wil nu het bisdom. Inderdaad een grote pot geld aanleggen. En betekent dat ja, ze publiceren ook hun cijfers, de VZ2 Bisdom Antwerpen, die zijn publiek, dus die hebben al een vrij grote spaarpot met toch wel heel veel nullen. Hebben die nu schrik dat ze in de toekomst al hun beddes van priesters zelf gaan moeten betalen? Daar wat dat dus nu gebeurt door het ministerie van Justitie. En willen zij daarvoor een reserve aanleggen? God zal het weten. Maar alleszins, kijk. Wij zijn met de parochie al een keer onteigend geweest. Namelijk einde de jaren 1700, begin de jaren 1800. Dat waren dan de Fransen en Napoleon. Hè, die alles van onze parochie toen verkocht heeft. Dus alles hebben we nadien terug stilletjes aan opgebouwd. En nu worden we blijkbaar een tweede keer onteigend. En dan ook door je eigen bisdom. Ik had nu wel eerder zo'n démarche verwacht vanuit de vrijzinnigheid. Maar toch niet van de eigen familie.
0: Nee. Ja. Dus, maar het is nog hangende zo. Maar nu eventjes, u zegt dat het voor één parochiecentrum al te laat is. Dat dan aan een derde partij. En wat gaan die daar dan mee doen? Wat maken die daar? Wat doen die daar? Ah ja, wordt dat dan een soort van, ik weet het niet.
1: Wat ze daar in Mercia juist gaan doen, dat weet ik natuurlijk niet. Het rare was natuurlijk wel dat die vereniging dan gevraagd heeft aan de parochievrijwilligers, die er nu zijn uitgezet, om ook wel aan boord te blijven. Dat hebben die natuurlijk wel categoriek geweigerd. Ja, die hebben gezegd dan kijk, we worden hier met onder zachte dwang uitgezet. Jullie moeten dan niet denken dat wij hier nog gaan achter
0: Nee.
1: de deur komen staan, gaan komen poetsen. Gaan deuren openen en sluiten. Hè? Want het is zo, dat is iedere avond dat er daar wel iemand moet paraat staan om de deur te openen, om de deur te sluiten. Ook overdag, want er zijn ook verenigingen die overdag gebruik maken van die zaal. Ja, er moet ook wel iemand zijn om te openen en te sluiten. Er moet daar gepoetst worden.
0: Ja.
1: Ja. De vuile handdoeken. Bij ons is er ook nog altijd iemand die die vuile handdoeken mee naar huis neemt. Die gewassen en gestreken dan terugbrengt. En zonder daar ook maar 1 euro voor aan te rekenen. Ja, dat zijn gouden vrijwilligers. Ja, zo'n mensen moet je ook hebben. Ja, wat gaan ze ermee doen? Dat is natuurlijk koffiedik kijken. We weten wel, maar we gaan die mensen hier niet verbranden. Het is zo, het bisdom is zelf gaan leuren met onze parochiezaal. Zij waren blij, voordat ze het ons gecommuniceerd hebben, waren ze blijkbaar al 4 maanden in onderhandeling met een derde partij. En de mensen van het bisdom zijn zelf gaan zeggen van kijk, als u wil, die parochiezaal die komt binnen 4 maanden ter beschikking. Die mensen kennen ons, want wij kennen die mensen ook, maar ze hadden dus spreekverbod gekregen van het bisdom om ons in te lichten. Dus wij waren inderdaad daar toch wel even heel kwaad voor in het begin. Maar het is uitgekomen, we weten dat zij zeker niet de eerste stap gezet hebben.
0: En wat zijn zij daar dan mee van plan?
1: Ja, ik ga die mensen ook niet verbranden, want stel dat de zaak niet doorgaat, dan
0: Nee, nee,
1: worden
0: nee.
1: die natuurlijk zeker met hek. Maar zij zouden feitelijk vooral ook de grote zaal willen gebruiken op zondag. Ja, maar natuurlijk op zondag wordt die zaal ook wel, toch wel intensief gebruikt. Er zijn verschillende verenigingen die die grote zaal eigenlijk voor een gans weekend meteen afhuren, van vrijdagavond tot zondagnamiddag. Dan zal dat al bijna niet meer mogelijk zijn. Hè. Niet alleen de activiteit zelf, maar je hebt ook nog een keer een opbouw van activiteiten, je hebt een afbraak van activiteiten. Die is er ook natuurlijk nog, hè. Zie je. Dus wij zagen de activiteit waarvoor dat dus de eventuele overnemer die zaal wil gebruiken, of ons zalencomplex wil gebruiken, helemaal niet verenigbaar met de activiteiten die momenteel doorgaan in de zaal.
0: Ja, want dat is toch wel een heel specifiek soort vastgoed, hè? Want daar zit een zaal en een dit en een dat. Dat is een heel
1: Ja.
0: complex. Al ja, ik
1: Dat
0: neem aan, als
1: is.
0: je dat zelf gaat uitbaten, dan moet je toch eigenlijk voor ieder onderdeel wel een bestemming hebben. Anders dan kan het nooit rendabel worden.
1: Ja, het is zo. Dus momenteel bestaat dat complex uit één grote zaal met toog en keuken en podium. En dan nog wat een kleinere zaal ook met toog. En dan bovenaan op het eerste verdiep nog aan twee andere kleine zaaltjes. Dat is nog maar de achterbouw. En dan in de voorbouw hebben we vooraan dus het café met ook een keukentje aan, met een toog met sanitair. Op het eerste verdiep ook weer een zaal met toog, met keukentje, met sanitair. En dan op het tweede verdiep vooraan hebben we ook nog drie kleine vergaderlokaaltjes en zelfs een aaltjes en zelfs een appartement. En daar is een appartement voorzien voor de conciërge als het moet. Ja.

0: op te noemen van één andere profzaal in de buurt. Maar ja, daar zitten ook al dit soort van verenigingen in. Hè. Het is een beetje gek om in één profzaal twee okra's te hebben en twee samanas. Hè. Dan kunnen ze beter gewoon bij ons hun merking opdoeken. Hè. En u weet, een Vlaming leeft graag onder zijn kerk door. Die uitdrukking is er niks voor niks. Hè. En om twee verwees men ook de verenigingen door naar commerciële zalen, maar dat zijn zo eerder zalen waar de Lions en de Rotary Club vergadert, waar er wijnproefavonden door en wijnclubs vergaderen. Dus dat is toch wel van een totaal andere
1: sfeer, zullen we
0: categorie. Voilà, voilà, voilà, voilà.
1: ja, ja, dat is toch bizar, want allee, wat vindt het bisdom dan dat de missie is van hun werking of zo? Eigenlijk zou ik graag het bisdom hierover eens contacteren om te vragen wat dan zo de lange termijnvisie is.
0: Ja, het is zo, blijkbaar vinden zij dat niet meer hun taak om het verenigingsleven onderdak te bieden. Hè. Blijkbaar vinden ze het ook niet meer belangrijk dat mensen samenkomen. Of is het alleen op zondagmorgen tussen 10 uur en 11 uur? Hè. Maar dan zijn we toch wel een beetje ontgoocheld, want veel van die verenigingen zijn in de tijd ook opgericht geweest door de parochie, door de pastoor. Hè. Ik zeg zo maar, de okra's, de samanas, maar ook de alle jeugdbewegingen. Ja, want vergeet niet dat ook in Bisdom Antwerpen er ook veel jeugdbewegingslokalen, ja, op gronden staan van parochies en bisdom. Op vele plaatsen was dat gratis en voor niks. Okay, dat de parochie dan niet opdraait voor de kosten, zoals de brandverzekering of het water, de gas en elektriciteit voor dat jeugdlokaal, dat vinden we dan maar wiedes. Maar blijkbaar is dat dus ook een afgelopen verhaal. En zou de bisdom blijkbaar toch ook wel graag nog eens wel bij de jeugdbewegingen aan de kassa passeren.
1: Ja, kijk. Er zijn natuurlijk veel inkomsten. Ik weet niet of het dat nu zoveel verschil maakt, maar vroeger zaten de kerken vol en we gooiden allemaal muntjes in de mandjes. Hè?
0: Ja. Dus, maar nu, het is zo, je moet wel twee dingen onderscheiden. Dat is, we hebben enerzijds dus, de kerk. De kerken, de kerkgebouwen, die worden beheerd door een openbare instelling, genaamd de kerkfabriek, met het bestuur van de kerkraad. Okay, ja. Het is zo, die kerkgebouwen, van wie zijn die, van wie is daar de eigenaar van? Dat kan de gemeente of de stad zijn, dat kan de VZW zijn, of dat kan de kerkfabriek, de kerkraad zelf zijn.
1: Ah ja, en soms is het zelfs gemengd, want bij de kathedraal is er een stuk dat door de stad wordt beheerd en een stuk waar de stad niks mee te maken heeft. Ja.
0: Voilà, je hebt een toren en je hebt de rest. Voilà. Daar komt op neer. De toren van de kathedraal is eigenlijk ook het Belfort, hè, van hier in Antwerpen. Ja. Het is zo, dus voor dat kerkgebouw te beheren, dus ongeacht wie dat eigenaar is, is er dus de kerkfabriek. Bestuur is dan de kerkraad. Hè. Dus een deel wat u zondags in die mand gooit, dat gaat dus naar die kerkfabriek. Als u een uitvaart hebt of een huwelijk, dan moet u betalen en een deel daarvan gaat naar de kerkfabriek. Staan er in de toren gsm-antennes? Ja, dan gaat de huur daarvan naar de kerkfabriek. Ja. Maar zij moeten natuurlijk ook wel instaan voor bijvoorbeeld het onderhoud van het kerkgebouw. Alles kopen wat er nodig is voor de vieringen. Dus de gaande van de hosties, de miswijn, de liturgische gewaden, de bloemetjes die gezet worden. Zij laten het orgel onderhouden, de water, de gas, de elektriciteit, eventueel laten poetsen. Ja. Dat is allemaal ten laste van de kerkraad, de kerkfabriek. En natuurlijk, als daar tekorten zijn, dan moet natuurlijk de gemeente wel bijleggen. En daar vind ik natuurlijk een schoentje en ook de druk op zowel bisdom als plaatselijke kerkfabrieken, om toch wel eens na te denken over de bestemming van al die kerkgebouwen. Van, moeten we die nog wel allemaal open houden? Kunnen we die A ook niet gewoon sluiten? Of B, kunnen we daar geen herbestemming of medebestemming aan geven? Dus ja, herbestemming,
1: totale zoals functie. Zoals dat de restaurant daar, hoe heette het? De Jane? Dat
0: ja, maar dat is nu, ja, maar dat is nu weer in een kapel van een militair ziekenhuis. Dat was niet
1: dat is weer iets anders. Oké.
0: Okay. Weer iets anders, ja, oké. Okay. Want je hebt ook nog kerken die toebehoorden aan kloosters die geen parochiekerk waren. Nee. Ja. Dat is ook weer een ander verhaal. Maar dus een totale herbestemming. Dus dat wil dus zeggen dat ze dus aan de eredienst onttrokken worden in het Nederlands, in het gangbaar Nederlands ontwijd worden, maar dus aan de eredienst onttrokken worden. Dan krijg je een totaal andere bestemming. Of inderdaad een medegebruik in tijd of in ruimte. Zoals bijvoorbeeld, als ik me niet vergis, de parochiekerk in Hoven of een van de kerken in Hoven, daar wordt nu een deeltje gebruikt door het planetarium. Daar staat het planetarium van Volkssterwacht Uranus in. Of in tijd dat er bijvoorbeeld ook veel meer concerten

0: plotselingen in doorgaan.
1: Ja, of
0: Dit
1: gedeeld gebruik, lijkt dat de
0: gedeeld
1: Rubik.
0: gebruik.
1: Mijn Eritrese cursisten gaan allemaal naar de paardenmarkt en de Oekraïners
0: Ja.
1: gaan allemaal naar de Amerikalei. Dat zijn dan
0: Klopt,
1: geen
0: ja.
1: katholieken, hè? Dat zijn wel
0: Nee,
1: christenen, maar ja.
0: ook in Ekeren hebben wij dus in de Sint-Laurentiuskerk van Ekeren Schoonbroek. Daar is ook staat ook een iconostase. En daar komt de Nederlandstalige orthodoxe gemeenschap van Antwerpen samen. Dat zijn niet Russisch-orthodoxen of Grieks-orthodoxen of Roemeens-orthodoxen. Dat zijn gewoon orthodoxen. En de viering is in het Nederlands. En u kan dat als Nederlandstalige perfect begrijpen en ook volgen en meezingen als het moet. Ja. Maar dat is dus een totaal ander verhaal. Hè. Dus het verhaal van de parochiezalen en jeugdbewegingslokalen en andere complexen die op gronden van de parochies op is ontstaan, dat is eigenlijk een totaal ander verhaal.
1: En dat is nu heel erg aan het evolueren dan. Ja.
0: Ja, absoluut.
1: Ja.
0: Maar ik zeg het, ik ga nog niet zeggen dat we dus op rampkoers liggen met het bisdom. Eigenlijk is het dat al wel. Hè. Liggen we wel op rampkoers met het bisdom. Pijnlijker is ook nog, ja, wij zijn dus de zondagskerk voor de pastorale eenheid Oscar Romero. En wat is een pastorale eenheid? Dat is een samenwerkingsverband van verschillende parochies. Hè. En de vijf parochies, nu nog vier van Merksem, drie parochies van Ekeren. Dan Hoeven, Stabroek, Zandvliet en Berendrecht. Wij vormen allemaal samen de pastorale eenheid Oscar Romero. En wij zijn dus de zondagskerk, zoals men dat dus noemt. Dus daar is het in principe iedere zondag een eucharistievering. Geen woord- en communiedienst. Ja. Maar een van die zaken, om dat te kunnen zijn, was ja, moet in de omgeving wel een parochiezaal zijn. Ja, nu willen ze sluiten, dat is al één. Twee, in heel die pastorale eenheid is er geen enkele actieve priester meer. Nee. Dus we doen het met ofwel gepensioneerde priesters, ofwel met leken die dan voorgaan in woord- en communiediensten. Ja.
1: Maar
0: Het
1: mogen die de
0: is zo.
1: communie uitdelen?
0: Ja. Het enige wat ze niet mogen doen, dat is dus de hosties consacreren.
1: Inderdaad, en wie
0: Maar
1: doet dat dan?
0: het is zo, dat wordt dan bijvoorbeeld op zaterdagavond gedaan bij ons in de kerk. Nee,
1: Ah ja.
0: dan is er is wel een eucharistieviering en dan worden er altijd wat extra hosties geconsacreerd. Maar als er dus bijvoorbeeld een gepensioneerde priester of een rondtrekkende priester een viering doet, ja, die kan natuurlijk dan wel hosties geconsacreren. Dat is geen enkel probleem. Ziet je? Maar het tweede puntje is ook, we hebben dus al een aantal jaren ook bij ons in Ekeren geen vastbindende priester meer. Er zou blijkbaar in juni en september zouden telkens dan een priester van Nigeriaanse origine benoemd worden bij ons in de parochie en gehuisvest worden ook in de pastorij van Sint-Lambertus. Het zal natuurlijk wel spijtig zijn voor die mannen als die naar Ekeren komen en het kot in brand staat, wij er niet van spreken. Hè. Het zou niet zo leuk zijn voor hen, denk ik. Maar bon, oké, ik zou het spijtig vinden voor die twee priesters dat die
1: Zijn er
0: terechtkomen in
1: twee?
0: de parochie. Het zou nog twee zijn, ja. Het zou spijtig zijn moesten die bij ons terechtkomen,
1: Ja.
0: omdat ja, bij een half dode of doodgenepen parochietje
1: Zieltogende. Ja.
0: dan in
1: Ja,
0: het
1: en
0: nog in hun
1: inderdaad
0: leven.
1: ook, zoals u zei, van eigenlijk, jullie waren eigenlijk zo'n beetje jullie aan het voorbereiden om het 100-jarig bestaan te gaan vieren, neem ik
0: Ja,
1: aan.
0: dus inderdaad, dus die parochie zal bestaan in 2027, 100 jaar. Ja, we gingen dat ook wel vieren natuurlijk. Ook met aan het district vragen om ontvangen te worden op het districtshuis. Dat is met al uw lerende verenigingen zo, dat die dat kunnen vragen. Dus we waren dat ook zeker van plan. Maar ja, dan krijgen we natuurlijk wel een koude douche over ons heen. Wat dat niet zo leuk is. Vooral voor de vele vrijwilligers, die al sommige verschillende decennia's zich inspannen voor onze parochie en voor de katholieke kerk in het algemeen. Daar zijn er zelfs bij waar het zelfs al overgeërfd is van vader op zoon of van moeder op dochter. Ja. Dat zijn generatievrijwilligers, zou ik zeggen. Die hebben dat dus met de paplepel ingelepeld gekregen, of dat zit in hun DNA. Ja. En zulke mensen. Zitten ze dan ja, bij het grof huisvuil, zitten ze aan de deur. In Braschaat heb ik iemand horen vertellen van kijk, als de zaak hier doorgaat, zien ze mij nooit meer in een kerk.
1: Ja, die raken ontheemd dan, hè. Goed, maar enfin, het is nog niet zo ver. Misschien keert het tij nog met vereende krachten. En,
0: Absoluut.
1: Oké. Bedankt voor het interview, Bert
0: Graag
1: van den
0: gedaan.
1: Bossche. En houd ons op de hoogte, hè?
0: Zullen we zeker doen. En ik nogmaals dank u wel, Radio Centraal, voor de interesse in ons persbericht. Leuk dat jullie dat ook wel willen opvolgen. En we houden jullie zeker op de hoogte. En jullie zijn altijd met Radio Centraal welkom in Eker.

Ja, de doorverbinden is weer niet gelukt. Dus ik zal toch nog een... Het wordt nogal een heel muzikaal beladen programma vandaag, maar ik zal toch nog een muziekje moeten opzetten. Voilà. Ah. Ah, nee. Ja, ik zal u straks... Ik ga u dat papier pakken. Ik bel u over het eten.

0: Ja, maar nu niet, hè. Dat is sweet, hè. Ja, ik ben een beetje, het is een beetje chaotisch. Ja. Goed, ik ga je doorverbinden. Ja, en aan de lijn, Dunja Shahali?
1: Yes.
0: Inderdaad, gelukt. Dus wie ben jij?
1: Ik ben Dunja Shahali, ik ben integratiebegeleidster bij het Rode Kruis Opvangcentrum te Linkeroever. Wij zitten op de Beatrijslaan 100.
0: Ah ja.
1: En wij vieren vandaag Wereldvluchtelingendag. Of wij brengen toch extra aandacht rond het thema, rond het vluchtelingenthematiek.
0: Ja, en die Wereldvluchtelingendag, is dat precies op 20 juni?
1: Ja, dus dat is elk jaar, klopt, op 20 juni, internationaal. Ook het Rode Kruis zoekt echt naar een geschikt thema om samen met alle andere Rode Kruis opvangcentra binnenin Vlaanderen en België eigenlijk een overkoppelend thema te vinden om extra aandacht toch over het vluchtelingenthematiek of te brengen. Dus en vandaag organiseren wij ook een feest binnenin het centrum, zetten wij onze deuren open, is het de grote open deurdag van dit jaar, om externe, om buurtbewoners, vrijwilligers, ex-bewoners die verbleven zijn in het centrum uit te nodigen om nog eens een kijkje binnen in het centrum te nemen.
0: Ah ja, ja, en jullie treffen het met het weer, zullen we maar zeggen, of het had iets minder gemogen.
1: Wat lief?
0: Jullie treffen het met het weer, of het had iets minder gemogen, ja. Misschien. Zeg maar, je zegt ex-bewoners, dat vind ik wel heel interessant. Dus er zijn mensen die bij jullie vertrekken en die toch betrokken blijven of af en toe nog eens langskomen of zo?
1: Ja. Zeker en vast. Wij hebben verschillende vrijwilligers die verbleven zijn in dit centrum, die nadien terugkeren en graag hun schouders mee onder dit centrum willen zetten aan de hand van vrijwilligerswerk of voornamelijk vrijwilligerswerk eigenlijk. Dus dat is altijd wel heel fijn om te zien en ook op open deurdagen als vandaag zijn ze op alle aanwezig. Dus dat wil ook wel zeggen dat het verblijf in dit centrum wel een impact op hun leven heeft gemaakt en dat ze dat ook zo niet willen loslaten, vermoed ik.
0: Ja, en toch geen al te traumatische, want dan zou je zeggen, ik kom hier nooit meer terug, hè?
1: Nee, klopt inderdaad. Dat is inderdaad wel een mooi signaal dat ze uitsturen, dat ze terugkomen. Vaak ook herinneren ze zich dan ook nog specifieke begeleiders en dan vragen ze ook nog altijd om de groeten te doen aan bepaalde begeleiders die hier toen werkte. Dus dat is ook wel fijn om te zien dat het contact toen zo positief was en dat zij ook blijven terugkeren.
0: Ja, even een dienstmededeling. Er probeert iemand te bellen naar de radio. Als die persoon mij nu hoort, ik kan natuurlijk niet opnemen, want ik ben hier alleen. Goed, er is een paalgesprek. Jullie hebben dingen te doen tussen 2 en 7 en het panelgesprek. Wat houdt dat precies in en hoe laat is dat?
1: Het panelgesprek start om 3:30 bij ons in het salon eigenlijk, dus dat is binnen in het centrum ook, waarbij dat we een moderator hebben uitgenodigd om het gesprek in goede banen te leiden. Het zal vooral gaan over het vraagstuk van hoe kan je eigenlijk onze bewoners of asielzoekers ondersteunen om een plekje te vinden binnen de maatschappij, om hen te helpen om een netwerk uit te bouwen, werk te vinden, vrijwilligerswerk uit te voeren. Al die zaken, maar ook Nederlandse les te volgen om echt te zien dat zij een plekje vinden binnen in de samenleving en zo verder kunnen bouwen aan hun toekomst. Dus we hebben elk verschillende experts binnen het werkveld uitgenodigd om elk vanuit hun werkmethode en hun ervaring te spreken en samen met de moderator ook die dat dan nog in goede banen zal leiden.
0: En wie zijn die experts?
1: Tumult is daar één van. Dus dat is een vrijwilligerswerking die zich echt inzet op wat kwetsbaardere jongeren om hen te activeren om vrijwilligerswerk te doen. Dus Tumult. Dan ook Atlas zal deelnemen aan het gesprek. Dus Atlas is gekend als het migratiekantoor eigenlijk in Antwerpen die ook Nederlandse lessen aanbieden aan, maar ook heel veel andere zaken aanbieden voor.
0: Ja. Even corrigeren, want ik ben leerkracht Nederlands voor volwassenen. Ah, ja. Dus zij geven zelf geen lessen, maar zij zijn zo'n distributiepunt. Hè? Van daaruit worden mensen dan door.
1: Ja, dat is inderdaad waar. Ja, klopt. Dus Inderdaad. Dus Atlas zal ook mee aanwezig zijn. En dan Visit Migranten van de Wereld zal ook deelnemen aan het gesprek. Dus zij organiseren ook verschillende activiteiten om zowel voor jong en oud, voor elk dat het VZW Migranten van de Wereld staat hier dus in voor verbinding. Zij organiseren bijvoorbeeld activiteiten binnen in het centrum, binnen in ons centrum, om jongeren eigenlijk in contact te brengen met de jongeren van ons centrum. Maar zij zullen ook wel nog iets meer uitleg geven over hoe dat zij dat juist binnen hun werking organiseren. Dus zo hebben we eigenlijk verschillende sprekers.
0: Ja. En die VZW Migranten van de Wereld, is dat iets Antwerps of is dat iets Vlaams? Of?
1: Dat is een goede vraag. Dat is volgens mij een Antwerpse organisatie, maar daar kan ik niet mee 100% zekerheid op zeggen in hoeverre dat ze hun activiteiten verspreiden. Dus dat kan ik even niet 100% zekerheid.
0: Nee, ik had er nog nooit van gehoord van vandaag.
1: Ja, wij komen eigenlijk ook elk weekend organiseren ze dus activiteiten binnen ons centrum voor de jongeren die zij uitnodigen, maar ook onze jongeren binnen het centrum mogen eraan deelnemen. Dat is wel heel fijn om te zien.
0: Ja, dus er blijft zo verbondenheid bestaan tussen jullie plek en dan andere plekken die van belang kunnen zijn voor mensen die zich hier aan het nestelen zijn.
1: Ja, klopt. Ja. Inderdaad, en dat is eigenlijk ook de opzet van mijn rol, ook als integratiemedewerker, is echt zien van hoe kunnen we die verbinding wel opzoeken en handhaven. Want er zijn heel veel interessante organisaties die mogelijk met andere thematieken bezig zijn, maar die dan toch wel een aansluiting kunnen vinden bij onze bewoners, bij ons centrum. En dat het, ik wil ook soms een beetje vanuit buiten een hokjes denken, kijken en gewoon echt, mensen die specifieke initiatieven of mensen uitnodigen om te kijken van hoe kunnen we toch samenwerken, hoe kunnen we toch ook, hoe kunnen we echt tot de brug zijn van het centrum naar andere initiatieven toe, om echt tot die wisselwerking tussen de buurt wel te garanderen. Dus dan kan ik super breed gaan. We hebben bijvoorbeeld een theatermaker die een tijdje terug naar het centrum is gekomen en ook met onze bewoners een voorstelling heeft gemaakt. Het was ook een volledig succes. Heel fijn dat hij ook die stap naar ons heeft genomen. Onze bewoners hebben daar heel veel aan gehad. Dan hebben we dat ook kunnen die voorstelling kunnen brengen in het bos. Het cultuurcentrum in het bos op het eilandje, dat was ook een heel fijne samenwerking. Dus om maar een voorbeeld te geven dat er echt heel veel dingen mogelijk zijn.
0: Even een vraagje, maar dat is misschien niet echt iets waar jij dan mee bezig moet zijn. Ik heb toevallig vorige week een interview gehad over het nieuw Europees Migratiepact. Is dat iets waar jullie direct de gevolgen van ondervinden? Of is dat echt uw ding niet? Want ik bedoel...
1: Dat is echt eerder... Ik kan daar eigenlijk ook zo niet... Dan ga ik eerder...
0: Dat hoeft niet, hè. Dat is niet waar ik u over bel, hè. Dus,
1: Nee, het is dat. Ik wil me eigenlijk vooral echt gewoon momenteel focussen op het programma voor vandaag in Wereldvluchtelingendag van vandaag. Hoe concreet dat het pact impact zal hebben op ons centrum, daar kan ik nu ook zo niet echt op antwoorden. Nee. Dat zal de toekomst wel laten uitblijken. Mm-hmm.
0: Maar is dat iets wat leeft bij de mensen die bij jullie wonen? Volgen die dat? Weten die dat? Maken die zich daar ongerust over?
1: Het leeft natuurlijk wel. Er zijn ook wel... We worden er ook zelf wel als medewerkers van op de hoogte gehouden. Ja. We gaan gewoon verder natuurlijk. En we zien dat het inderdaad toekomstgewijs een impact zal hebben op onze dagelijkse werking. Sensibiliseren en informeren hoort natuurlijk ook wel bij onze rol.
0: Dus, Oké. Zeg, en dan nog iets, want ik vroeg daarnet specifiek of dat het Wereldvluchtelingendag is op de 20e, omdat ik zie dat er volgende week zaterdag ook een Wereldvluchtelingendag is. En daar zijn jullie ook bij betrokken, dus ik denk, het kan zeker geen kwaad dat ik dat vermeld. Hè. Dat is iets, het is dan op Stuivenberg te doen en jullie gaan daar dan aanwezig zijn, maar ik weet niet precies waarvoor.
1: Ja, dus Vluchtelingenwerk Vlaanderen heeft eigenlijk verschillende organisaties uitgenodigd om ook aandacht rond dit thema te brengen. Oorspronkelijk ging het op deze datum plaatsvinden op vandaag, maar wegens verschillende redenen hebben ze besloten het 1 week te verschuiven. Dus het zal inderdaad volgende week zaterdag 27 juni op de Stuivenberg zitten plaatsvinden. En er zijn heel veel verschillende organisaties bij betrokken die met specifieke doelgroepen samenwerken, die graag ook gewoon net iets meer aandacht rond dit thema willen brengen en meeschouwers onder het project van Vluchtelingenwerk Vlaanderen willen plaatsen. Dus er zal ook een heel rijk programma zijn. Wat wij specifiek zullen doen, wij zullen enkele Palestijnse bewoners hebben wij gevraagd om een heerlijke maaltijd te voorzien van, voor een 100-tal mensen. Dus er zal heerlijk makluba gemaakt worden met verschillende lekkere sausjes en dips. Dus wij zullen vooral de catering mee voorzien. En dan hebben wij ook een paar creatieve bewoners die een streepje muziek zullen brengen die dag.
0: Oké. Goed, dat klinkt als een...
1: Zeker ook een heel fijn initiatief en een hele fijne dag. Dus ik zou zeker zeggen, als je die dag nog niks op je agenda hebt staan, kom zeker langs de Stuivenberg zitten. Er zal ook nog heel andere dingen voorzien worden van boekvoorstelling.
0: Ja, ook inhoudelijke dingen, hè? Ik zag het.
1: Ja, voilà. Dus het zal echt een heel rijke, mooie dag zijn, ook de 27e. Dus ik zou die zeker ook in uw agenda plaatsen.
0: Dat is goed. Oké, veel succes vandaag en bedankt voor je beschikbaarheid, zo à la minuut nog, voor dit gesprekje.
1: Ja, geen enkel probleem, geen enkel probleem. Bedankt om onze kans te geven, om toch iets te kunnen vertellen over vandaag. Merci.
0: Dag.
1: Goed.

0: Zo, Boudewijn de Groot. Goedemiddag, Nele van Hooiwegen.
1: Goedemiddag.
0: Jij hoort bij de Vlaamse Vereniging van Studenten?
1: Dat klopt, inderdaad.
0: En wat is jouw rol daarin en wat is die organisatie precies?
1: Ik ben dus voorzitter bij de Vlaamse Vereniging van Studenten. En we hebben eigenlijk een drieledige functie. Wij zijn eigenlijk een koepelorganisatie van alle studentenraden van hoger onderwijsinstellingen. Wij ondersteunen die ook. Wij bieden ook vormingen aan. En wel het meest relevante voor dit interview is dat wij dus ook aan beleidsvorming doen. Dus wij maken standpunten op. Wij gaan in gesprek met politici, met parlementariërs, met de minister. Om eigenlijk zo te proberen dat het hoger onderwijsbeleid afgestemd is op de noden van studenten. Wij vertegenwoordigen dus alle studenten aan de Nederlandstalige hoger onderwijsinstellingen in Vlaanderen en Brussel. En wij vertegenwoordigen ook toekomstige studenten, want dat is belangrijk dat ook de drempels naar het hoger onderwijs worden weggenomen, zodat iedereen die dat wil ook effectief kan verder studeren. Dat is het zo'n beetje in het kort.
0: Ja, je zegt Nederlandstalig, dus al die opleidingen die tegenwoordig in het Engels doorgaan, die horen daar dan niet bij?
1: Die horen daar wel bij, omdat ze aan Nederlandstalige hoger onderwijsinstellingen.
0: Okay. Ja, natuurlijk.
1: Gewoon in Brussel vertegenwoordigen wij bijvoorbeeld ook de studenten van de VUB, of die van de KU Leuven, of EHB, of Odyssee en al die andere campussen die daar zijn. Ja.
0: Ja. En hoe zit het momenteel met de toegankelijkheid van ons hoger onderwijs zo op, in vergelijking met de buurlanden, zullen we maar zeggen, of Europees gezien?
1: Dat is een beetje moeilijk, omdat onderwijssystemen zijn sowieso moeilijk te vergelijken. Op dit moment is het op sommige vlakken wel nog oké. Maar zeker ook niet voor alle groepen studenten. Dus ik denk dat dat ook wel een belangrijk onderscheid is om te maken. Als we bijvoorbeeld kijken naar de toegankelijkheid van studenten met diverse etnisch-culturele roots, dan zien we nog altijd dat een veel kleiner percentage daarvan doorstroomt naar het hoger onderwijs. En zo van die zaken. Ook als we bijvoorbeeld kijken naar beursstudenten, is het nu ook moeilijker geworden om een studietoelage aan te vragen. Dus op die manier is het eigenlijk gewoon heel moeilijk om het te vergelijken met de buurlanden. Ja.
0: Ik lees af en toe zo over de Verenigde Staten. Mensen die moeten daar een lening aan gaan om te studeren die ze eigenlijk de rest van hun leven afbetalen. Dat is waanzin. Zover is het bij ons nog niet.
1: Nee, en gelukkig maar ook. Ik denk dat dat ook gewoon belangrijk is om te benadrukken. Dat is ook niet het onderwijssysteem dat we als voorbeeld zouden moeten nemen. Want bijvoorbeeld in de Verenigde Staten zie je dan ook wel dat je opleidingsniveau grotendeels bepaald wordt door waar dat jij geboren bent. Hè? Dus door de economische middelen van je familie. Omdat bijvoorbeeld zelfs studiebeurzen daar, die zijn niet gekoppeld aan het inkomen van de ouders van studenten, maar enkel aan de prestaties van studenten. De studenten die heel goed scoren, die krijgen daar een studietoelage. Maar dat zijn dus ook wel vaak al studenten die uit rijke gezinnen komen. Niet altijd, maar vaak wel, omdat dat ook de jongeren zijn die bijvoorbeeld extra bijles krijgen, extra ondersteuning, een rustige kamer hebben om te studeren. En dat maakt allemaal zo een groot verschil. Zeker in het hoger onderwijs.
0: Ja, en als die helemaal niet nodig hebben, waarom krijgen die dan een studiebeurs? Ja, dat is gewoon het systeem daar.
1: Dat is het systeem daar. Dat draait rond prestige, rond merit-based. Dus op basis van hoe goed dat je doet, krijg je al dan niet nog extra ondersteuning. Dat zijn eigenlijk ideologische keuzes. Afhankelijk van wat dat je vindt dat het hoger onderwijs moet zijn, is dat wenselijk of niet. Hè? Als je bijvoorbeeld vindt van het hoger onderwijs, dat moet echt elite onderwijs zijn, waarin dat enkel de top zoveel procent of zo bijvoorbeeld verder studeren, ja, dan is dat natuurlijk een systeem dat in lijn ligt met wat je wilt. Maar ik denk dat het bij ons in Vlaanderen, met onze economie, wel duidelijk is dat wij gewoon heel veel hoogopgeleide nodig hebben. En dat we dus zeker niet naar zo'n systeem moeten gaan.
0: Nee.
1: Omdat de economie ook gewoon ja, die kennis nodig heeft. Hè.
0: Mm-hmm. Je zou ook kunnen zeggen, gewoon helemaal geen studiebeurzen natuurlijk. Dan wordt het pas echt elitair, denk ik. Hè?
1: Ja, inderdaad. Want ik denk dat ongeveer een kwart van alle studenten momenteel recht heeft op een studietoelage. Dus als die zouden wegvallen, dan zou dat echt voor een enorm verschil zorgen. Ook qua hoogopgeleiden en zo, aantal hoogopgeleiden in onze samenleving.
0: Mm-hmm. Nu, ik bel jou natuurlijk specifiek omdat onze minister van Onderwijs een goed idee had voor een besparingsronde. En dat ging dan over de studiebeurzen. Wat is net het plan?
1: Ja, dus vorige week is het in het parlement gestemd geraakt dat je nu enkel nog een studietoelage krijgt als je minimum 54 studiepunten opneemt en onder de 30 jaar bent. Er zijn wel uitzonderingscategorieën voorzien, zoals bijvoorbeeld omwille van medische redenen, werkende studenten, jonge mantelzorgers, studenten met een functiebeperking.
0: Mm-hmm. Mag ik alles vragen, want niet iedereen weet wat dat is. Ja. Wat is studiepunten opnemen?
1: Dus elk vak heeft een aantal studiepunten. En die studiepunten zijn eigenlijk een uitdrukking van hoeveel werk dat zo'n vak is. Dus voor elk studiepunt rekenen ze tussen de 20 en de 25 uur werk.
0: En dan per jaar?
1: Ja.
0: Op jaarbasis, ah ja,
1: ja
0: oké. Okay.
1: Op jaarbasis, inderdaad. En een voltijdsjaar is dus 60 studiepunten of 60 keer 20 tot 25 uur werk.
0: Ah ja, en dat is dus niet alleen het bijwonen van de lessen, maar ook wat wordt ingeschat dat je daar dan verder nog aan tijd insteekt.
1: Ja, inderdaad.
0: Ah ja.
1: Dus, studeertijd, tijd om opdrachten te maken of groepswerken, zo van die zaken, ja.
0: Ja, studentenfuiven horen daar niet bij, neem ik aan.
1: Pardon?
0: Fuiven hoort daar niet bij, neem ik aan.
1: Nee, inderdaad. Het gaat dus echt wel enkel om leeractiviteiten en bijvoorbeeld niet om uitgaan of bijvoorbeeld de verplaatsingstijd van en naar de les zit daar ook niet bij.
0: Ah, ja.
1: Dus het is echt enkel het studeeraspect.
0: Mm-hmm. En nu zou dat, je zou minstens, dus er zijn mensen die dat niet doen, die hebben geen 60 uur. En ik denk nu meteen aan mijzelf, ik heb een kandidatuur gedaan waarbij ik dingen kon. Ja, een kandidatuur, een bachelor is dat dan tegenwoordig. Waarbij ik dingen kon spreiden over 2 jaar. En ik had toen het eerste jaar heel veel gepakt en het tweede jaar had ik dan veel minder. Maar dan zou ik dus gewoon geen beurs meer krijgen.
1: Wel, als het is omwille van uw opleiding dat je geen 54 studiepunten kan opnemen, dan krijg je wel een uitzondering. Dus bijvoorbeeld. Ik zal mezelf even als voorbeeld gebruiken. Ik zit nu in mijn laatste jaar. Ik heb nog een thesis en nog 1 vak. Dus dat zijn in totaal 26 studiepunten. Als ik recht zou hebben op een studietoelage, zou ik wel nog altijd mijn studietoelage krijgen, omdat dit het einde is van mijn opleiding.
0: Ja, er is veel.
1: Van mijn masteropleiding.
0: Ja.
1: Dus, ja,
0: er valt verder niks te doen, Laura.
1: Ja, voilà, inderdaad. Dus ook bijvoorbeeld, stel dat je gebuist bent door een vak, voor een vak en dat je daardoor geen stage kan of mag afleggen of zo, of dat je stageplaats last minute afgezegd is geweest, ook om die redenen zou je normaal gezien wel onder een uitzondering moeten vallen.
0: Mm-hmm. Ja, maar je hebt natuurlijk ook andere mensen. Ik ken ook iemand die het spreidt, omdat die tegelijk werkt. En
1: ja.
0: Voilà.
1: Ja, dus voor werkende studenten worden er ook uitzonderingen voorzien. Maar dat is enkel voor studenten die eigenlijk aan het begin van een academiejaar kunnen aantonen dat zij voldoende uren zullen werken. En daar zit dan volgens ons als organisatie eigenlijk het probleem, omdat je steeds meer studenten hebt die werken met dag- en weekcontracten. En zij kunnen niet op voorhand aantonen dat zij voldoende uren gaan werken. En omdat dat voor die hoger onderwijsinstellingen veel te veel administratie is om dat achteraf te gaan checken. En ook, wat doe je dan met iemand die achteraf blijkt niet voldoende uren heeft gewerkt, maar wel uitzonderingen heeft gekregen en zo. Allee, dat is gewoon een heel complex iets, maar al die studenten gaan uit de boot vallen als zij geen 54 studiepunten opnemen.
0: Ah ja, wie heeft er nu als student een vast contract waarin dat je kunt zien wat dat je een jaar lang gaat verdienen of hoeveel tijd dat je er gaat insteken? Studentenjobs zijn toch altijd al zo'n beetje. Enfin, het is toch niet zelden als een gewoon contract, hè?
1: Nee, inderdaad. En dat is ook heel moeilijk. Ik heb bijvoorbeeld zelf ook vrienden die bijvoorbeeld als maaltijdcourier of zo werken. Die werken met dag- of weekcontracten die meer dan een fulltime werkten, omdat zij hun studies volledig zelf hebben moeten betalen en op niets van faciliteiten voor werkstudenten ook recht hadden. Dus die zouden nu ook geen recht hebben gehad op een studietoelage. Nu, die persoon over wie dat ik het nu heb, die is zelfs met zijn studietoelage moeten stoppen omwille van financiële redenen, omdat die het gewoon niet meer rond kon krijgen. En dat zijn nu ook voorbeeld studenten die nog slechter afgaan zijn.
0: Ja, hoeveel mensen zullen er, denk je, getroffen worden? Want het is natuurlijk wel de bedoeling dat er mensen uitvallen. Dat is heel het idee van de besparing.
1: Het is heel moeilijk om te berekenen hoeveel mensen dat er effectief getroffen zullen worden. Maar om de besparing te halen, die 34 miljoen... Als je die 34 miljoen deelt door de gemiddelde studietoelage, dan kom je uit op 16.000 mensen. Dus er zouden 16.000 studenten hun studietoelage moeten verliezen om deze besparing te halen. En als de besparing niet gehaald wordt, wat waarschijnlijk het geval zal zijn, waarom worden deze maatregelen dan genomen?
0: Ja, ja. Ja, we kregen hier ook een persbericht over. Van de PvdA, die zich afvraagt waarom een partij als Vooruit, die dan toch heet sociaal te zijn, dit voorstel mee goedgekeurd heeft. Maar daarin ging het over grotere cijfers, maar dat is misschien een beetje een dramatische overdrijving. Zij hadden het over 20.000 studenten die getroffen zouden worden.
1: Ja, dat is dus de maximale inschatting, de maximum inschatting die wij ook hebben gemaakt.
0: Ah ja.
1: Als je kijkt naar de gemiddelde studietoelage, gaan het 16.000 studenten zijn. Maar waarschijnlijk zijn dat ook wel veel studenten die niet de gemiddelde studietoelage hebben, maar iets minder, omdat die minder studiepunten opnemen. Dus als je dan bekijkt, dan kom je eerder richting die 20.000. Dus het gaat ergens tussen de 16.000 en de 20.000 studenten zijn die hun studietoelage eigenlijk kwijt zouden moeten geraken om aan deze besparing te geraken.
0: Ja, want nu zei je ook iets van mensen met minder studiepunten krijgen een lagere studiebeurs. Dat klopt.
1: Ja. Ja. Dat is nu dus al dat je studietoelage wordt berekend op basis van het aantal studiepunten dat je opneemt. Dus een van de neveneffecten van deze maatregel zou ook kunnen zijn dat er meer studenten 54 studiepunten opnemen. Dat zij bijvoorbeeld iets slechtere slaagcijfers hebben, omdat ze eigenlijk meer opnemen dan ze aankunnen. Waardoor dat ze het jaar daarop terug een vak gaan moeten opnemen. Wat dus betekent dat die studenten langer over hun studies gaan doen, maar ook grotere studietoelagen krijgen.
0: Ja, ja, ja. Inderdaad. Ja, dat zijn dingen die jullie onmiddellijk zien gebeuren zo natuurlijk. En daar heeft de minister niet over gedacht? Of hebben jullie dat niet tegen haar gezegd?
1: We hebben dus samengezeten met het kabinet van de minister en wij hebben deze uiteenzetting ook gebracht tijdens een hoorzitting in het Vlaams parlement voor de commissie onderwijs. Spijtig genoeg was de minister daar zelf niet op aanwezig, dus rechtstreeks hebben we het daar niet kunnen zeggen. Onrechtstreeks hebben we zeker wel die boodschap tot bij haar kunnen brengen, maar daar is eigenlijk niet echt een reactie opgekomen. Het was duidelijk dat die besparing op de studietoelage er zou moeten komen. Dus het tweede waar dat we ons dan op hebben gericht is om te kijken naar die uitzonderingscategorieën, zodat er zo min mogelijk studenten uit de boot zouden vallen natuurlijk.
0: Mm-hmm. Dus jullie hadden twee grote opmerkingen. Ten eerste die opmerking dat mensen zich gaan overladen en dan buizen en langer over hun studies doen. En dan het tweede, dat was een bijsturing door jullie dan van de toen voorziene uitzonderingscategorieën, dat klopt?
1: Ja, maar ik denk dat het grootste punt van al gewoon is, waarom besparen op die studietoelage? Als we kijken naar het hoger onderwijs in Vlaanderen, dan zien we eigenlijk dat het percentage studenten wiens ouders uit de arbeidersklasse komt niet is toegenomen. Dus dat betekent dat er eigenlijk op dit moment in ons hoger onderwijs al geen sociale mobiliteit is. Het opleidingsniveau van je ouders is nog altijd het meest voorspellende kenmerk of dat jij een diploma hoger onderwijs zal halen, ja of nee. Die studietoelage is eigenlijk een van de weinige mechanismes in ons hoger onderwijs om dat toch een beetje te proberen compenseren. En nu wordt daarop bespaard. Dus er was al geen sociale mobiliteit. Het was al bijna break-even. Maar we zijn echt bang dat door deze besparingen dat de sociale kloof gewoon alleen nog maar nog groter gaat worden.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk dat dat onze grootste opmerking gewoon is. Waarom op die studietoelagen, als dat eigenlijk al een van uw enige mechanismes is om sociale ongelijkheid op te vangen, om die herverdeling binnen uw samenleving te regelen.
0: Mm-hmm. En hadden jullie een alternatief? Hebben jullie gezegd van jullie kunnen beter hier en hier op besparen? Of,
1: Wij hebben zelf niet echt een alternatief uitgedacht, dan nog niet. Daarvoor zijn we ook een beetje in snelheid gepakt geweest. De eerste keer toen wij hoorden dat er op de studietoelage bespaard zou worden, was al eind september. En sindsdien is dat dossier eigenlijk al lopende. Maar toen in september was de beslissing eigenlijk al gemaakt van het moet 34 miljoen zijn op de studietoelage.
0: Mm-hmm. En weten jullie op basis waarvan dat model is uitgewerkt? Gewoon cijfermatig?
1: Ja, dat is dus eigenlijk gewoon, ze hebben gekeken naar de studievoortgang van studenten op basis van hoeveel studiepunten dat zij momenteel opnemen. En dan hebben ze gezien dat studenten die minimum 54 studiepunten opnemen, dat zij een snellere studievoortgang hebben. Maar daar zitten wel wat problemen in die logica. Dat is eigenlijk daar een oorzakelijk verband in zien die er niet per se is. Want wie kan er geen 54 studiepunten opnemen? Dat zijn studenten met een functiebeperking, die over het algemeen een tragere studievoortgang hebben. Dat zijn mensen die superveel moeten werken. Die bijvoorbeeld minder tijd hebben om aan hun studies te spenderen, of ook gewoon veel andere zorgen hebben, zoals financiële zorgen.
0: Ja.
1: Dus dat zijn eigenlijk al studenten die, waarvan dat de kans groter is, dat die omwille van bepaalde kenmerken een lagere studievoortgang hebben.
0: Ja, dus haar redenering was van, ja, mensen die minder punten opnemen, die doen dat omdat ze een beetje willen vlieren, fluiten en lanterfanten tussendoor. En dat moet eruit zo, iedereen moet hard werken.
1: Ja, dat was heel duidelijk de boodschap van de minister, dat studeren terug een voltijdse aangelegenheid moet zijn. Dat klinkt allemaal mooi in theorie, maar in de praktijk betekent dat gewoon, ja, dat er mensen uit de boot vallen. Hè. Zoals bijvoorbeeld die studenten die werken met interimcontracten.
0: Ja.
1: Want je kunt niet en 30 uur per week werken, bijvoorbeeld, en nog eens 40 uur per week spenderen aan je studies. Dat is gewoon fysiek onmogelijk. Je houdt dat misschien heel even vol, maar daarna is de kans dat je in een burn-out belandt ook enorm groot.
0: En wat is nu het idee? Zijn er al mensen die dat doen, een studielening aangaan? Ik vind dat echt een absurd idee, maar bestaat dat al bij ons?
1: Ik denk het wel dat dat al bestaat, maar ik denk niet dat dat echt al een grote markt voor is. Ik heb het alles in zelf nog niet echt gehoord.
0: Nee. Want ja, je hebt natuurlijk dan ook het effect dat mensen die zo'n lening aangaan, dat die natuurlijk, ja, die gaan iets studeren waarvan dat ze zeker weten dat ze daar een job in hebben. Die gaan geen creatieve dingen studeren of naar onderzoek trekken of zoiets. Dat is, dat maakt dat de studiekeuzes veel marktgerichter worden. Ja.
1: Ja, dat is dus mogelijk een van de neveneffecten van deze maatregelen inderdaad. Dat is spijtig of zo, dat een studiekeuze vooral daarvoor wordt ingegeven, omdat er altijd meerdere elementen zijn die meespelen in een studiekeuze. En tuurlijk is het economisch aspect daar één van. Wij vinden het als studentenvereniging ook gewoon wel belangrijk dat persoonlijke interesses van een student, dat die daarin ook wel een rol kunnen spelen. En dat het dus bijvoorbeeld niet alleen maar omwille van economische belangen is.
0: Mm-hmm. Nu, het is goedgekeurd ondertussen, het voorstel.
1: Ja, klopt.
0: En dat is het dan. Ik bedoel, kunnen jullie daar nog iets tegen beginnen? Willen jullie daar nog iets tegen beginnen? Denken jullie daar nog over na?
1: Dus het is nu goedgekeurd en bekrachtigd door de regering. Dus nu moet dat nog in het staatsblad verschijnen.
0: Ah ja.
1: Vanaf dat dat gebeurd is, kan je eventuele verdere stappen ondernemen. Wij zijn dat momenteel ook wel aan het bekijken om te zien welke juridische stappen dat wij zouden kunnen ondernemen. Ook gewoon omdat het heel verwarrend was voor studenten. Zij konden bijvoorbeeld sinds 2 juni nu al een studietoelage aanvragen. En ja, de nieuwe regels zijn ja, bijna 2 weken daarna pas gesteld.
0: Ah, ja.
1: Dus dat is ook gewoon heel verwarrend, want ja. Op de site van de Vlaamse overheid stond er dan bijvoorbeeld ook van ja, deze nieuwe regels gelden, maar wel onder voorbehoud van een stemming. Dus allee, hoe kun je dan als student echt rechtszekerheid hebben bijvoorbeeld? Dus daarom dat we om die elementen wel gaan bekijken of dat we verdere stappen kunnen ondernemen.
0: Ja, ja, ja. Er komen uit datzelfde mysterie nog wel maatregelen die voor verwarring zorgen, omdat het helemaal niet duidelijk is wat wanneer dan geïmplementeerd zou worden. Ja. Tja. Oké, okay, dus ja, ik heb alles van jou gehoord wat ik wilde horen. Wil jij zelf nog iets toevoegen?
1: Niet direct iets, behalve heel veel succes aan alle studenten die momenteel nog examens hebben. Heb je zelf een studietoelage? Ben je bang dat je nu niet meer in aanmerking zou komen? Stuur een berichtje naar je lokale studentenraad. Stuur een berichtje naar ons als VVS. En ga naar je sociale dienst. Daar zitten er ook mensen die jou kunnen helpen. En dan samen met al die actoren kunnen we bekijken of dat jij in aanmerking komt voor een uitzondering of niet. Ik denk dat dat nog het belangrijkste is om mee te geven.
0: Oké. Bedankt, Nele van Hooijwegen. En tot bij gelegenheid.
1: Ja, super. Bye.

From that chin is all within that dream.

0: geluid maak, want anders hebben de luisteraars niks. Hè? Als ik geen geluid maak, dan valt het dood natuurlijk. Dus stilte, ja, stilte. Maar dan gaan ze doordraaien naar Minerva of nostalgie. Radio Centraal. Wij staan deze avond centraal in de kortste nacht, 19 juni 2026. Praat nu maar wat aan elkaar. Ga even kijken. Ik kan wel meer met playlist of nieuw doen, maar het is 12 uur. 12 uur. Oh, er is ook een jarige in ons midden. Gaan we gewoon langzaam
1: zijn leven zingen. Ja, want dat horen ze rond op de radio. Oké?
0: Die meneer met zijn bril hier, die is jou.
1: Ja? Oké? Ja?

nog een jaar is ook, dus er nog jaar is. Oké, okay, nou dan mag ik zingen dan. Oh, ik heb hier een magische stem.

106 FM. We zijn ook op de 10 DAB+. Het lijkt dat het nu stilte is, maar...

0: Paris groeten. De volgende zet zich helemaal klaar. Wij zien een heel lange piano-achtig. Maar het is echt heel lang, hè?
1: Ja. Bijna 2 meter, denk ik.
2: 2 meter?
0: 2 meter. We zien een 2 meter witte piano. Wij denken wel met de standaard akkoorden. Op dit moment wordt de 220 volt nog aangesloten. En wie mogen we verwachten? Weet u de naam van de persoon die de volgende is? Ja, een beetje.
3: Debbie Strijbels trio.
0: Trio, dus doe jij daar ook aan mee? Ja, en dan zien we al 1, 2 en een trio is normaal met 3. Daar is ook een derde. Het is een persoon die een instrument vasthoudt dat vooral in de 20e eeuw bespeeld werd. Het heeft zijn hoogtepunt gekend wanneer het dan ook elektronisch geworden is en elektriciteit voor ieder bij jullie thuis ook aanwezig was. Het rijmt op haar. Ja. We hebben een piano, het rijmt op haar. Een gitaar.
2: Basgitaar.
0: Oké, dus het is aan jullie nu eigenlijk. Hè. Wij moeten die microfoon toedoen gewoon. We laten die nog open, maar dat is de eerste schuif. Dus vanaf dat jullie onze
4: stemgeluid,
0: geluid, aanwezigheid of andere...
4: De bijna kortste nacht.
0: Een klein detail hier. Het is een basgitaar. Wij denken dat die in de lagere frequenties zit. Maar die heeft dus ook 5 snaren. We zien ook verschillende toetsen. 4. We zien ook... ik heb mijn bril niet op. We zien ook verschillende toetsen. We denken dat dit trio vooral in een harmonische bijeenkomst gaat komen. Hoe noemen ze dat? Melodieus? Ritmisch?
5: Magnifiek.
0: Magnifiek.
5: Oké.
6: When you take an unfamiliar path, you're going to find that people are bewildered by it, or wonder why you aren't doing what you did. Or why aren't you doing what other people do? But one of my principles, which is very important to me, is I have never tried to build a career.

0: communie.
1: Goedemorgen, weer Radio Centraal hier, beste luisteraars. Tijd voor de communie, tijd voor een meer dan hete klanksensatie. Twee uur lang, van 10 tot 12 hier met uw onderbezweten eerwaarde, Die Ego. Ik moet me nog even deels klaarzetten, dat betekent de concrete koffie zetten. Maar er staan al twee prachtplaten klaar voor jullie om te ontwaken in deze alweer voorhete, hel, zeg maar wel aangename hel. Ik had nooit gedacht dat het zo fijn zou zijn. We hebben hier Daniel Schmidt, de Berkeley Gamelan, vervolgd door John Coltrane. Tot zo.

En zo blijft hij nog even doorgaan, John Coltrane. Een klassieker natuurlijk. Altijd op zoek naar dat je net hem net niet kon grijpen. Een heel mooie gewoonte. Iets dat we wel meer mensen zouden mogen bereiken. Alleen als dat gebeurt door militaire leiders of bloedzuchtige presidenten, ja, dan eindigt het in via bloedvergieten. Maar met de saxofoon in de hand, een ander instrument, kan het wel eens een mooi resultaat opleveren. Zo ook de vorige artiest waarmee we deze communie openden, Daniel Schmidt, een componist, Amerikaanse componist, die in de jaren 70, 80 een eigen versie van Javaanse gamelan had ontworpen, ontwierp. De American gamelan of Berkeley gamelan, er zijn verschillende namen voor. Die dus, dat is tot een herinterpretatie van millennia oude muziek en leiden. Daniel Schmidt dus. Het was zijn tweede album, hij heeft niet zo heel veel uitgebracht. Een heel mooie titel ook, ABS Firma. Het zou een boomachtige zijn, met die typische grote Amerikaanse bomen die precies tot aan de hemel reiken. In ieder geval, terug een heel lang stuk van een plaat die ik een paar keer heb laten horen met jullie. Ik heb me voorgenomen om alle zijdes met jullie te delen, omdat ik het toch heel erg de moeite vind. De Analog Mountain, Mountain Analog. Nu ben ik aan het twijfelen. Nu is het Mount Analog, ja. Door Bill Laswell en PST. Bill Laswell, jullie wel moeten hebben gekend, bekend. Bassist, producer, staat op zwart elke plaats die er is uitgebracht geweest, zowaar. En dan PST, een meer obscure Tsjechische experimentele artiest. Maar er staan ook andere mooie namen op, zoals Henry Kaiser en Anna Clementi. En we gaan nu luisteren naar een heel lang stuk, geïnterpreteerd door Henry Kaiser. Van op deze mooie plaat Mount Analog. En dat was ter herinnering de vermusicalisering van een onafgewerkte roman van ene René Dumas. Voilà. En dan gaan we nu in gang zitten. Net op tijd.

Henry Kaiser hoort u hier aan het werk, staat op de tweede plaats, de C kent wel te verstaan, van prachtige dubbelaar Mount Analog, onder de auspiciën van Bill Laswell en PST. Mount Analog, een ode aan de onafgewerkte roman van René Dumas. Over een onzichtbare berg die enkel te bezichtigen, te beklimmen, te ervaren is, mits kennis van obscure praktijken en andere aangelegenheden. Een heel mooie metafoor voor het leven. Een beetje de Achilleshiel van de idealist misschien wel. Maar kijk, in deze toch wel harde tijden zit, misschien loont het wel de moeite om te geloven in dingen die er niet zijn. Zoals een onzichtbare berg, misschien zoals liefde. Of gezond eten, voor goede muziek in Antwerpen, ook moeilijk. In ieder geval, we gaan over naar een ander lengstuk. Ik moet bekennen dat ik iets minder aanwezig ben. Dat heeft een eenvoudige reden. En dat is dat ik als pastoor van deze maatschappij net iets te veel werk heb. En dus tussen die lange stukken door het nodige moet doen. Ja, zo onmagisch kan het zijn ook soms hier op de communie en op Radio Centraal. Maar kijk, de intentie is er, we zijn er, we doen wat we kunnen. Hier volgt dus J.D. Emmanuel, nog zo'n gozer die zich graag laat gaan op analoge synths in combinatie met heilzame muziek. Muziek voor heilzame doeleinden. J.D. Emmanuel, Transformation 1. Vorige week kant A, nu kant B.

J.D. Emmanuel naar een andere sound wizard, klankmeester. Jan de Vrode, van eigen bodem dus, bracht onlangs een soloplaat uit. Eerst in lange tijd getiteld Baghali, dat is een referentie naar een klassiek Iraans rijstrecept. En zijn artiestennaam is Jan met dubbel A. Altijd speels, altijd inventief, altijd onverwacht. Want zeker de moeite, zeker om hem live te zien, daar hij ook vaak samenwerkt met zijn partner Mashit Muhajirin, dacht ik dat ze heet, die voor de visuals zorgt en ook vaak het artwork, fotografie, etc. Hier is Jan, a.k.a. Jan de Vrode.

Van de ene hypercreatieve klankwever naar de andere. We sprongen van Jan de Vroede, a.k.a. Jan, met zijn debuutalbum of recent soloalbum, getiteld Bagali, over naar Katia Sherskova en Le Heron. Dat is de A-kant. Op de B-kant horen we David Maranya, Aremiao. Gaan we voor volgende week wel eens afspelen. Op naar het meest bedwelmende trio van dit soort muziek. En dat is Whitney Johnson, Lia Cole en Macy Stewart. Nog een keer om het af te leren, of het nooit af te leren, liever. Drie fantastische wevers die mooi in elkaar passen, vind ik zelf. Ook leuke labels allemaal. De plaat van Jan de Vroede kwam uit op World of Echo. Brengt tegenwoordig weer op een hoog tempo de ene fantastische obscure plaat uit naar de andere. Gevolgd door Stellage, een Grieks label als ik me niet vergis, waar we deze Katia Sherskova nog op kunnen horen. Gevolgd door International Anthem. Hè. Ze is ondertussen al de spaghetti van de meerwaardezoekers geworden. Hier is Whitney Johnson, Lia Cole en Macy Stewart.

Ja. En zo komt het moment iedere week opnieuw weer om aan een stukje heiligszinnis te doen. En dat betekent heel concreet prachtige stukken muziek op de achtergrond, naar de achtergrond, wegveden voor aankondigingen. Maar kijk, het leek mij het beste moment. De tijd loopt ook op, ook al is er nog een half uur tijd. Voor een drukke pastoor als mezelf is het in een oogwenk gedaan. Nog enkele aankondigingen. En toch te beginnen met de belangrijkste aankondiging. En dat is de officiële teloorgang van Panoply. Death to Panoply. Het weekend evenement van die ene boekenwinkel op de hoek van de straat. Die ook het loodje moet leggen. Helaas opgeslokt en aan de kant geschoven door grotere interesses, economische interesses. En zo gaat de strijd de bloedstrijd voort. Maar ze gaan er natuurlijk niet zomaar in stilte van tussenuit. Ze gaan er een heel weekend een lap op geven. Beginnende vanaf vrijdagmiddag tot en met zondag. Met een hoop performances, concerten, installaties, DJ-sets en heel veel fijn volk. Ik heb de eer om heel het gebeuren in gang te zetten vrijdag. Vanaf 12 uur tot nog een nader te bepalen tijdstip. Het zal hoe dan ook gezellig zijn. Hè? Ja, het loont de moeite om langs te komen. Doorlopend, er zijn geen exacte uren, maar dat is ook minder van belang. We doen het geheel op zijn Antwerps. Even komen kijken en dan weer weg en dan weer terug. Dus aanstaande vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni is het Death to Panoply. Helaas, ja, maar elk einde is ook het begin van een nieuw verhaal, zoals het cliché luidt. We gaan ons niet zomaar gewonnen geven. En daar hoort dus een muziekje bij. Hè. En ook Thomas Bartosik stuurt de groetjes aan alle luisteraars van Radio Centraal, aan iedereen die doorheen de jaren trouw is teruggekeerd naar de ene boekenwinkel. Als het niet voor een boek was, voor een plaat, als het niet voor een plaat was, dan was het voor een gesprek, raadgeving, therapeutische sessie. Het is het soort winkel, een soort third space, zeg maar, die we steeds meer nodig hebben en toch steeds meer zien verdwijnen. Tja, kunnen we natuurlijk niet al te veel aan doen. Maar kom ons vervoegen, dus vanaf deze vrijdag wel gekomen. En we gaan er iets heel moois van maken. Panoply. Rest in

van de Vlaamse primitieven zaliger gaan we over naar Ross Alexander nog een keer. In zijn plaats Memorias Volume 2. Opnames van Sahara Woestijn met elektronica samples, etc. Maar de Vlaamse primitieven dus ook rest in peace. Zij zijn komen te gaan, maar ze zullen afzonderlijk hun eigen weg opgaan en afzonderlijk ook even interessante projecten op de markt smijten. Met de naam ook Jan Boudaert, die zijn soloplaat is nakende. Wordt een pareltje voor het najaar. Misschien nog deze zomer, we zullen zien. Maar in ieder geval, dat was dus de Vlaamse primitieven live at the Droppenhaus in Deurne. Opgenomen door Koen Vijndenhout. En dan nog veel andere credits waar ik nu even niet op kan komen. Hier is ondertussen Ross Alexander. Thank you.

En van de mystiek van Ross Alexander gaan we naar meer aards, ander soort mystiek. Jan Jelinek. Even zien of ik het juist uitspreek. Of het er wel juist heb. Jan Jelinek, kosmische pitch. Stond enkele weken geleden, misschien al 2 maanden geleden, in het bos. Hij gaf daar een verpletterende show met zijn elektronica waar geen normaal mens vanaf weet wat het allemaal doet. Maar gelukkig zijn er zo mensen, ja. Bijna ruimtevaart-experten die met diezelfde ingenuïteit fantastische muziek maken. Voilà. Ondertussen kreeg ik nog een update van Panoply, boekenwinkel / record store. Doen ook de groeten aan Vlaamse Primitieve Zaliger. Ja, de ene, zijn collega ter ziele gegaan entiteiten. Ja, die moeten elkaar ook wel ontmoeten natuurlijk. Zo, en dan zijn er natuurlijk nog aankondigingen die ik ben vergeten. Ja, de Nor is er nog altijd. Dit weekend dacht ik Han Benink, als ik me niet vergis. Of is dat al geweest? In ieder geval op 6 juli speelt Laura de Jong daar. In Double Bill met Thurston Moore. Daar zijn we natuurlijk heel trots op dat ze die grootheid kan optreden. Of is het misschien andersom? Misschien mag Thurston Moore wel heel blij zijn dat hij met zo'n fantastische harpiste de Double Bill kan delen. Het is in ieder geval uitverkocht, heb ik gehoord. Maar ja, misschien ga ik nog wel geheel op zijn Antwerps op de gastenlijst of zo. In ieder geval, hier is Jan Jelinek nog even. En dan ga ik nog zien of ik er eentje bij tussen krijg.

De sprong van Jan Jelinek naar deze wilde antropologische opnames lijkt misschien een brug te ver, maar in mijn hoofd is het, staat het allemaal veel dichter bij elkaar. Jan Jelinek gebruikt het voordeel van de technologische vooruitgang, dezelfde technologie die wordt gebruikt voor raketten naar de maan te sturen, om daarmee dan muziek te maken, enkele duizenden jaren geleden. Honderden jaren geleden, ik zal het minder overdrijven, moesten indigene stemmen het stellen met de instrumenten die werden overgebracht door de kolonisators in combinatie met hun eigen instrumenten om dan tot even wilde muziek te leiden die transverwekkend is, etc. Cora Indian Festive Music, dat is dus muziek uit een specifieke regio, uit Mexico. Een land met heel veel diversiteit, die een beetje natuurlijk verloren gaat door het algemeenisme van het Westers imperium zeker. Ja, het uitwassen van eigen folklore ten voordele van gemeenschappelijke eenheidsworst. Klinkt ons heel bekend in de oren hier in Antwerpen. Voilà. Ondertussen is Inja Supplier gearriveerd en die gaat er nog een lap op geven. 2 uur lang leidt de muziek van de bovenste plank. Ik kan mij geen beter genre inbeelden voor deze temperatuur. Misschien ook nog wel dub en extra trage reggae. Het zou ook nog wel goed passen. Maar in ieder geval, 2 uur Latin van de bovenste plank staat u op te wachten. Als beloning voor 2 uur trouw aan deze zielsvervoerende, maar toch altijd weer zware klankmis, nietwaar? Vergeet niet om even te passeren dit weekend, vrijdag, zaterdag of zondag, of alle 3, of 1 van de 2, of 2 van de 3, in Panoply voor de uitvaart, de muzikale, culturele, jolige uitvaart van alweer een kwaliteitsplek in deze stad. Ja, als we er toch aan gaan, dan kunnen we er maar even goed een feestje van maken. Hier is nog enkele minuten Mexicaanse feestmuziek van weleer. En als alles goed is, zie ik jullie volgende week terug. Volgende week woensdag tussen 10 en 12 hier op Radio Centrale. Hopelijk een beetje minder warm, maar voor mij mag het gerust zo nog blijven. Wees goed voor uzelf en voor de anderen naast u. En tot de volgende week.

Oh!

Ciao, Tomorrow.

Ay, mamá, ven, hermano, que te lo voy a dar un periquito, ven, ¿no?

Goedemiddag, dit is Radio Centraal. Van 12 tot 2 is het Supri Delica Latin Only on Vinyl. En vandaag is het een special 120 minuten met Madame La Lupe, de madame uit New York. De allergrootste van de Latin world.

TPD komt uit het album La Excitante Lupe canta con el maestro Tito Puente. En het nummer TPD, uitgebracht in 1965.

Lo que pasó, pasó. Komt uit het album Pero como va ser, uitgebracht in 1973 op het Tico Record

Este Mambo komt uit het album Mongo y La Lupe, uitgebracht in 1973. Daarvoor, La Lupe is Back, is van het jaartal en de vinyl van...

0: Django, een live nummer van uit het album Tico Allegri All Stars.
1: Hoy es Freddy One, la historia de mi vida. ¡Ay!

Soy, Hijo del Siboney, uit het album Ami Me Llaman La Lupe, uitgebracht in 1966. Pico Records. Dit is het radioprogramma Supri Delica met uitsluitend Latin music en vandaag een special met uitsluitend La Lupe, de madame uit New York.

Esta es mi vida uit het album Única en su clase, La Lupe, uitgebracht in 1977. Dit is ook eveneens La Lupe.

0: Qué bueno, Boogaloo, uit het album Dos Lados de la Lupe, uitgebracht bij Tico Records in het jaar 1968.
1: Groovy, Tito, groovy, man. Groovy, baby, groovy.

Eveneens Boogaloo, Fever, La Lupe. Van 12 tot 2 supplederen met uitsluitend Latin, La Lupe en Vinyl.

de Cualquier Manera uit het album La Lupe in Madrid. Uitgebracht in 1971. Para que se sepa que usted está tocando. Ajay.

Dit was het laatste nummer van Superdelica, een special van La Lupe, 120 minuten lang. Tot volgende week. Het is nu de beurt aan Dirk Rombouts.

De pianist Eddie Palmieri met het nummer Caminando, komt dan het album Vámonos Pa'l Monte. Daarvoor was het Celia Cruz en Johnny Pacheco met het nummer La Sopa en Botella. Uit het album Tremendo Caché. De drie leden van de Fania All-Stars.

De Cubaan Carlos Arado y sus estrellas uit het album Cuban Jam Session, Descargas Cubanas Volume 2 en het nummer Descarga Criolla.

Man uit Puerto Rico, Cortijo. Komt dat het album komt Cortijo Go. Su estilo y su ritmo en het nummer La Timadora. Het ritme is Ritmo Oriza. Uitgebracht in 1963.

De TNT-band uit Spanish Harlem, het nummer El Frisco, komt uit het album Con Sabor a Salsa. Daarvoor was het Señor Rey Barreto met het nummer Rareza en Guajira uit het album El Rey Cristo.

Uit Puerto Rico, señor Herman Rosario met het nummer Que Delito He Cometido, het ritme Llanera. Nog tot 14 uur, of

Welkom, dames en heren, hier op Radio Sant Centraal. Van het ene kabaal gaan we naar het andere op 106.7 FM. Welkom bij Satan is Real, dat klopt nog steeds. Jullie hoeven maar één blik op de gevel van het Antwerpse stadhuis te werpen en de vlag hier tegenaan hangen. En mijn hypothese bevestigt zichzelf. Ja, ja, Satan is real, net als een gefaald stadsbeleid. Maar wie ben ik om jullie op te zadelen met hypotheses? We luisteren het komende uur naar de antithese in de vorm van muziek die enkel ontspruit in een duivelsland als de Verenigde Staten. Welkom bij Satan is Real.

Zoals gewoonlijk de Lovin' Brothers om deze uitzending met te starten. Jawel, altijd met een banger. Nu gaan we luisteren naar de Texaanse singer-songwriter Renegade, meneer Blaze Foley. Jullie misschien wel gekend, zowat het net onder de bekendheid van Towns Van Zandt staat Blaze Foley. De twee mannen kenden elkaar, deden drugs, alcohol en andere onzin met elkaar. Blaze Foley zingt een lied over een populistische leider. Nee, niet onze premier, wel over een Oegandese mensenvreter. Jawel, de one and only Mr. Idi Amin. Springtime in Oeganda.

Springtime in Uganda van meneer Blaze Foley. We gaan zo meteen luisteren naar Stringbean, een Amerikaan geboren in 1915 in Kentucky. Niet onder die naam geboren natuurlijk, geboren onder de naam David Aikman. En zijn levensverhaal is een die enkel op Noord-Amerikaanse bodem had kunnen ontkiemen. Geboren in 1915, dus een hele tijd geleden. En op zijn 12 jaar ruilt hij een paar krielkippen, ook wel dwerghoenen genoemd, in voor zijn eerste bagno. En een krielkip kunnen we zien als een kleine kip, miniatuurkip, die zijn oorsprong kent in de middeleeuwen. De boeren die daar kippen hadden, moesten alle grote eieren afstaan, omdat die eerder geschikt voor de adel waren. En de kleine eieren, die van de krielkip bijvoorbeeld, bleven bij de boer. Waardoor er in deze soort geforceerde vorm van natuurlijke selectie die kleine kip zijn genetisch parcours heeft kunnen afleggen. Tot zover het kippengedeelte. Met de bagno die David Aikman had geruild, won hij een talentenshow en geraakte hij aan

een back als banjo-speler en ook een soort van comedy man op het podium. Wat toen vaak de rol was van de banjo-speler. De banjo-speler in die tijden gebruikte de clawhammer-techniek die eerder als ritmische invulling werd gebruikt. Maar door de soms onterecht toegeschreven komische klank van het instrument moest de banjo-speler ook meend het theatertje opvoeren. En de man kreeg daar zijn bijnaam, Stringbean, naar zijn lange en magere gestalte. Naast Kippenkenner was hij ook amateur baseballspeler. En hij kwam in een nieuwe band terecht aan de hand van een van zijn tegenstanders. En dat was niemand minder dan Bill Monroe, de ook wel eens de father of bluegrass genoemd. Jawel, een van de grootste namen in Amerikaanse country- en bluegrass muziekgeschiedenis. Stringbean werd dus de banjo-speler bij Bill Monroe en his Bluegrass Boys en is te horen op deze opname van Goodbye Old Pal uit 1947. Ik vraag jullie om liefde te hebben voor deze opname die, zoals het jaartal, stoffig is, stoffig klinkt. We luisteren naar Bill Monroe en his Bluegrass Boys, Goodbye Old Pal, met meneer Stringbean op de banjo.

Bill Monroe en his Bluegrass Boys. Goodbye Old Pal met String Bean, eerder op de banjo. Uiteindelijk verliet hij Bill Monroe zijn groep en werd hij vervangen door de grootste banjoman uit de Noord-Amerikaanse geschiedenis, meneer Earl Scruggs, die eigenhandig de rol van de banjo in bluegrass, old-time country muziek relevanter maakte, muzikaler maakte, door met drie vingers aan fingerpicking te doen. En die is de Scruggs-stijl genoemd naar de man. Zelf is vandaag de vaakst voorkomende banjo-stijl die wordt gespeeld of waar dat mensen die het instrument leren toch naartoe reiken. Tegen de jaren 50 was String Bean een volwassen man en een vaste waarde op de grootste country radioshow, de Grand Ole Opry, waar hij muziek met comedy combineerde, comedy die hij tijdens zijn jongere jaren op het podium had leren doen, vaak met in duo met Grandpa Jones, ook een gelijkaardig figuur, ook banjo-speler en comedyman. En zijn clawhammer-spel kreeg toch meer aandacht en zo werd hij toch een van de grote all-time banjo-spelers. We gaan nu luisteren naar een nummer van de man zelf, Suicide Blues, String Bean.

Suicide Blues van String Bean. Goed om te weten dat de man geen zelfmoord heeft gepleegd. Oef. Wel is hij neergeschoten geweest. Ik zei in het begin van mijn chroniek dat zijn leven een van de Noord-Amerika's is. Wel, zijn dood is een... tragisch geval van de klassieke Homestead-invasie, zoals Truman Capote die in zijn bestseller In Cold Blood beschreef. String Bean en zijn vrouw waren modeste mensen die een klein huisje hadden in de bergen van het noorden van de staat Tennessee. En elke enigste bezittingen waren een Cadillac en een kleuren-tv, wat u allemaal niet het graf injaagt. Een kleuren-tv, dames en heren. Maar omdat ze zo bescheiden leefden, ontstond het gerucht dat hij zelf heel veel cash ergens verstopt had. En dat was ook zo, want String Bean heeft door de Great Depression geleefd en leerde daar wat elke Amerikaan in zijn leven is leerd, dat de bank daar niet te vertrouwen is. Of die hier te vertrouwen is, dat moet ik in mijn jonge leven nog achterhalen. Maar String Bean was slimmer en hij had zijn geld thuis liggen. En na een live performance op de Grand Ole Opry keerde hij en zijn vrouw naar huis. En er waren ook twee mannen aan het luisteren en hen in hun woning al aan het opwachten om met geweld die berg geld te vinden. Maar zover is het niet gekomen. Er ontstond een klein gevecht en String Bean werd neergeschoten met een van zijn eigen vuurwapens. En in iets later beviel zijn vrouw hetzelfde lot. Het geld hebben de moordenaars niet gevonden. Ze sloegen op de vlucht in String Bean's en Cadillac met enkel wat vuurwapens en een kettingzaag. De volgende ochtend vond zijn collega Grandpa Jones en ook Bos Buurman hun lichamen. En in de rechtszaak die volgde herkende hij het pistool waarmee zijn vriend aan zijn einde kwam, want hij had String Bean dat ooit cadeau gedaan. Zo zie je maar wat begint als een transactie tussen sierkippen en een bagno, komt aan een einde wanneer je een pistool krijgt als housewarming gift. Rags to riches of zoiets. Toch een grappige noot aan het einde van het verhaal. De berg cash geld is in de jaren 90 gevonden. En er rijdt hier een sirene voorbij. De raam staat hier open. Ik ben ook maar een mens die behoorlijk aan het zweten is. In de jaren 90 bevonden nieuwe eigenaars de berg geld achter een losse baksteen in de schouw van de schoorsteen. Maar door de vele jaren die voorbij zijn gegaan terwijl het geld daar lag, zijn knaagdieren erop afgekomen, zeker in de bossen van noorden van Tennessee, waardoor dat de $20,000 cash die er lag als onbruikbaar werd bevonden. Tot zover het ludieke, maar even tragische verhaal van David Aikman, aka String Bean. We gaan luisteren naar fingerpicking queen Elizabeth Cotton, When I Get Home.

We luisterden naar When I Get Home van Elizabeth Cotton, gevolgd door I Washed My Hands in Muddy Waters van Stonewall Jackson. We gaan nu luisteren naar Pelt, hun lied Up the North Fork. Het is een iets langere zitting deze keer. Het nummer duurt 8 minuten. 8 minuten aan prachtige, texturale, cosmic Americana Airwaves, Belt, sommige, misschien wel gekend onder sommige van jullie, de band van Mike Gangloff, waar dat Jack Rose wel wat platen heeft mee opgenomen, tot hij wegging en kort daarna aan het einde van zijn leven kwam. Up the North Fork van Belt.

Jawel, we luisterden naar Pelts op de North Fork. Die ene bombe waar ik het net over had, de compaan van String Bean. Wel, Grandpa Jones, zijn leven is ook dat een van de Noord-Amerika's. We gaan naar hem luisteren met zijn nummer I'm No Communist, Grandpa Jones.

Yeah, damn right, Grandpa Jones. I believe a man should own his own house and car and cow. Nou, dat is een lied geschreven door een ras-echte American. We gaan nu luisteren naar een golden oldie. Nee. Dat zou impliceren dat het gekend is. Het is niet zo gekend, maar wel een heel graaf nummer. Sin City van Charlie Gore.

0: We luisterden naar Sin City van Charlie Gore, gevolgd door Everything I Do Gonna Be Funky van Southern Soul New Orleans genius Alan Toussaint. We komen in het laatste kwartier van deze uitzending van Satan is Real. En bij deze nodig jullie allemaal uit deze vrijdag in de Nor. Daar vieren we 30 jaar het amusementsbedrijf. Allang vaste waarde hier op Radio Centraal. En nog even over Alan Toussaint. Natuurlijk voor de mega nerds en geïnteresseerden onder jullie. Muziekrecensent en schrijver Barney Hoskins, ook gekend van zijn boek Hotel California. Heeft een boek geschreven over Country Soul in the American South, Say It One Time for the Broken Hearted, waarin hij het over de periode, de eerste helft, vooral de jaren 60, heeft, waarin daar veel soul-artiesten gekend waren, met die uit het zuiden van de Verenigde Staten kwamen, Otis Redding, Al Green, Alan Toussaint, enzovoort en zo verder, en waar hij de mix van het zuiders invloed en natuurlijk ook het gevolg van slavernij, racisme, segregatie, hoe het dat allemaal een rol speelt in een speciale mengeling van witte en gekleurde muziek die tot die Southern Soul is gekomen. Daarin staat een gekende anekdote van Jerry Wexler, een van de grote bonzen bij Atlantic Records, die naar een studio in Alabama belde, de Muscle Shoals Fame Studio, want hij wou dat Aretha Franklin opnam met een band, een heel soulful, funky band. En Jerry Wexler dacht, zei, I want the same black band. Om met Aretha Franklin op te nemen, waarop dat Rick Hall, producent, zei, ja, dat is goed, but they're mighty white. Waar het punt wordt gemaakt dat de grond, de zon, de geschiedenis die er hangt voor heel soulful muziek, ongeacht de huidskleur, zorgt. Zeker een aanrader, soms wel stug, maar ook wel lachen. We trucken nu verder, deze laatste 10 minuten, naar, jawel, naar, hoe moet ik het zeggen, naar Nederland. Ja, toch wel, naar Hilversum zelfs. We gaan zo meteen luisteren naar Gerard de Vries, die in de jaren 60 met zijn band The Rodeo Riders, ook uit Hilversum, een aantal hits had op de Nederlandse populaire radio. Allee, zijn hits, dat is een leugen. Het waren praktisch allemaal Nederlandstalige vertalingen van Amerikaanse country en western nummers. Zijn gekendste lied, Het Spel Kaarten, is gebaseerd op oorspronkelijk Deck of Cards. Jullie misschien wel gekend, of misschien niet, het is wel een beetje echt wel heel oudbollig. Populaire Amerikaanse versie door vele muzikanten, de bekendste van Tex Ritter. En zo heeft hij ook een aantal covers van Amerikaanse artiest Red Sovin, waaronder Giddy Up en Teddy Bear, waar we nu naar gaan luisteren. Zit jullie scherp voor verdomd moraliserende en van de pot gerukte verhalen op wat jingle jungle muziek. De Teddy Bear van Gerard de Vries.
1: Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei, hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer. Ik drukte mijn knop in en zei, je hebt er eentje, Teddy Beer. En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven. Ja, sorry hoor, ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die je kan doen. Ik kan niet lopen. Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak, geen zorgen, we redden het wel. Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer. Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd, eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hé, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar doet er eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn. Zeg Teddy Beer, waar woon je precies? Vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck en daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met, bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye.
0: God bless you and goodbye. Zo treurig en verdomd oudbollig. Gerard de Vries met Teddy Beer. Gerard de Vries kende na zijn muzikale carrière, muzikaal, tussen aanhalingstekens, muzikale carrière in de jaren 60, kende hij nog wel gekendheid als radiopresentator. Dit op Radio Veronica, de eerste piraten... Nee, ik herhaal. De eerste radiozender in Nederland die popmuziek uitzendde. En tegelijkertijd een piratenradio die zelfs tot in Vlaanderen reikte. Ze waren de eerste, maar bleven niet de enigste. En ze kregen concurrentie van andere piratenzenders die ook populaire muziek, anderstalig, Nederlandstalig, bracht. Zoals Radio Noordzee. En ja, jullie gaan dit niet geloven. Ik moest zelf ook twee keer lezen. Maar hun rivaliteit is tot een heus conflict gekomen. Nadat Radio Veronica, waar dat Gerard de Vries met zijn pseudoniem Cowboy Gerard country muziek draaide, western en country muziek draaide. Dat moet ik toch eens misschien herzien wat ik hier aan het doen ben. Radio Veronica, wauw, had het plan Nee, het is zelfs geen plan. Het is in werking getreden. Ze hadden de ex-kapitein van het schip waarop Radio Noordzee hun concurrent uitzende. Ze hadden hem overtuigd met wat geld om een brandbom te plaatsen, zodat het schip naar de haven gesleept moest worden en daar de uitzendapparatuur in beslag zou worden genomen, omdat het nog steeds over piratenradio ging, wat dat toen wettelijk omstreden was. Maar het plan is niet volledig gelukt, want de bemanningsleden zagen nadat de bom was geplaatst de criminelen wegvaren en konden dus snel de politie op de hoogte brengen. En diezelfde nacht werden de daders nog opgepakt, werd het duidelijk dat de opdrachtgever Radio Veronica was om een brandbom aan boord Radio Noordzee te plaatsen. Jawel, dit is hier George W. Bush. 9/11 was an inside job. Jet fuel doesn't melt steel beams. Kind of shit. Maar dan bij onze jolige Noorderburen. En tot zover het piratenverhaal der Nederlandse radio's. Deze uitzending komt ten einde en ik denk dat ik hier alleen in de studio ben. Dus omstreeks 4 uur gaat de nachtschuif aan. Ik herhaal nog eens deze vrijdag het amusementsbedrijf 30 jaar in het jullie welgekende De Nor. Hopelijk tot dan. Ik stuur mezelf naar huis en ik laat jullie thuis achter. Liefst thuis, niet in de auto, want daar is het onhoudbaar heet. Stay cool, stay safe. Ik laat jullie achter met Kiss an Angel Good Morning van de grootste, schoonste, gekleurde country artiest ever, meneer Charlie Pride. Tot over 2 weken.

The Soundbite Machine. A series of great soundbites.

0: This is
1: Soundbites.

0: sound.
1: Bikes.
0: Thank you for listening.

0: Ik weet niet waar je bent, maar ik weet wel waar je zal zijn op 26 juli, namelijk in de
1: Noord. Ja, we moeten hier nog even 30 jaar.
0: Ja,
1: dat is. Moeten we nog een jingletje daarvoor innemen?
0: Ah ja, dat zou wel tof zijn. Ja. Gaan we. Heb jij iets of moet ik iets? Aankondiging 26 juni, feestje van het amusementsbedrijf.
1: 30 jaar bestaan.
0: Maar dus 30 jaar bestaan in de Noord, 26 juni met
1: Foo for the All-Girl Punkband.
0: Ja.
1: Met Plastic Antaboga. En DJ Daniel de Botanicus en DJ Eva Eriksson.
0: Ja, zeker komen op het Antwerpen. 30 jaar amusementsbedrijf. Feestje in de Noord, ja. Zeker erbij zijn.

0: Gelukkig heb ik enkele cool elementen meegebracht. Ijskompres.
1: Momenteel 33,6 graden in de studio. Er is 0,2 graden toegenomen sinds mijn binnenkomen. Dus ik lever ook nog extra warmte.
0: Voorspel. Komt eraan. Voorspel tot 18 uur. Met vandaag de zesde uitzending in de reeks van inderdaad 16 uitzendingen. Ik heb het uitgerekend. 16 uitzendingen van Voorspel met gedichten uit de bundeling Patrick Conrad. Conrad Live on Stage. Gedichten 1963 tot 1973. Bundel verschenen in 1973. Volgende week zevende uitzending. Wat heb ik vandaag bij? Vandaag met filmmuziek van Egisto Macchi voor de film The Assassination of Trotsky uit 1972. Film geregisseerd door Joseph Losey. Wat heb ik nog? Verder muziek van Wendy Carlos uit haar album Tales of Heaven and Hell uit 1998. Artificial Memory Trace hoort u reeds op de achtergrond. Uit de CD Amazone 1, Black Waters uit 2011. Opnames gemaakt in Brazilië. Patrick Conrad is recentelijk, mogen we dat nog zeggen, uitgeweken naar Brazilië. Als permanent verblijf. Ik heb ook bij de soundtrack voor de film Mannen maken plannen. Film van Mark Didden uit 1993. Soundtrack van Roland van Kampenhout. En u hoort ook een stuk uit het album Patrick Conrad, Gelukkig als in het bijzijn van een vrouw uit 1973. Een uitgave toen van Pink Poets Editions. Een samenwerking met voornamelijk Roland van Kampenhout. Dat zijn de ingrediënten van de uitzending vandaag. Ik ga even Artificial Memory Trace naar voren halen. Ja. Manaus.

De heren van Como. S'nachts. In de winter. Gestreeld door de dwalende schaduwende doden. Martelen maanzieke minnaars. Hun bleke, bange maîtresses. Wie luistert, hoort de dames gillen achter het riet. Rooiende heren met hoeden rillen, maar zien ze niet. Jij komt van de aarde en met aarde is mijn mond voor eeuwig gevuld. Samen met een smaakvol opgesmukte, beleefde moeder op jaren had ik ooit in een zalmkleurige Rolls-Royce kleurige zalm. Toast. En geen mens die het merkte. Nog steeds niet verrast door de radeloze rochel, moeizaam ademend op het ritme van mijn misdaden, laat ik ze zingen, laat ik ze vloeken. Deze vrouw is mijn haven en haar schoot.

Ja, ik heb de bundel bij de hand hier. Conrad live on stage. ...1963 tot 1973, dus op heel jonge leeftijd... ...van zijn 18e tot zijn 28e.

Villa de Rose, Marina T. opgedragen, uit 1967. Daar komt dit uit. Ja, er staan sterretjes in het gedicht verwerkt met voetnoten onderaan de pagina. Ik zal die voetnoten lezen op het moment dat er een sterretje verschijnt. En in de tuin, de geweldige rozen naast het grind, geverfd, aria, veel is te veel voor mij. Zo bijvoorbeeld als de huizen gaan scheuren in de mist, of in de motregen de hortensia's en de kerselaars kermen. Dat Louise Brooks, filmografie The Street of Forgotten Men, 1925, The Show Off, 1926, die

American Venus, 1926. Evening Clouds, 1927. Now We Are In The Air, 1927. Gentlemen of Paris, 1927. The City Gone Wild, 1928. A Girl in Every Port, Howard Hawks, 1928. Roller Stocking, Harold Rosson, 1928. Beggars of Life, William Wellman, 1928. Too Many Women, 1928. The Canary Murder Case, Malcolm St. Clair, 1929. Die Büsche der Pandora, Lulu, G.W. Pabst, 1929. Das Tagebuch einer Verlorenen, G.W. Pabst, 1929. Love 'em and Leave 'em, 1929. Prix de Beauté, Augusto Genina, 1930. Windy Riley Goes to Hollywood, 1930. It Pays to Advertise, 1930. Enemies of the Public, 1931. God's Gift to Women, 1931. In 1936 vertolkte zij een kleine rol in Hollywood Boulevard van Robert Florey. Ik herneem het gedicht. Dat Louise rond 1929 dit huis, namelijk de Villa des Roses in Marne-la-Coquette, Parijs, Frankrijk, zou bewoond hebben, is desnoods eenvoudig te bewijzen. Muzikaal intermezzo. The Assassination of Trotsky. Verwijs naar Lev Trotsky of Leon Trotsky. De moord op Trotsky ging door in 1940 in Mexico-stad. De film The Assassination of Trotsky ontstond in 1972. Hij werd geregisseerd door Joseph Losey. Muziek Egisto Macchi. En Egisto Macchi componeerde de soundtrack voor de tweede langspeelfilm van Patrick Conrad, Mascara, eind jaren 80.

handen. Ditmaal gaat het echter om de handen van Eleonora Duse. Haar handen zo verschrikkelijk mooi, als bedekt door haast onzichtbare warme wonden, hebben haperend deze wenende gevel gestreeld. Zoals de enige en ware schande schoonheid is. Herinner je, wiegende weduwe tussen de kruinen en tastend de dwalende, wuivende wolken achterna. O, wankelende, melaatse pop met pokken. O, schuldig gelaat vol mieren en planten. Wendy Carlos, Tales of Heaven and Hell, musical drama by Wendy Carlos uit 1998. Een fragment uit Transitional komt er nu aan. Openingstrack.

Bij mijn aankomst tijdens dit onweer zag ik hoe de dageraad zich in bleke repen waagde tussen stam en standbeeld en hoe de tuin de tijd niet vond zoveel water te verstaan en te onthouden. Werd ik niet gekwetst door ieder ondoorgrondelijk voorwerp, door iedere ondoorgrondelijke vrouw? Nooit zou ik zo hevig kunnen reizen in deze tuin. Nooit zou ik ontroostbaar zacht kunnen zingen, zodat ik verplicht ben deze traan te ontwijken.

Roland van Campenhout met Who, Where, Why, What and When uit zijn soundtrack voor de film Mannen maken plannen uit 1993. Daarvoor Wendy Carlos, daarvoor Egisto Macchi. En ze komen terug in de andere volgorde. Zometeen Egisto Macchi, dan Wendy Carlos. En ik zie hier ook nog Egisto Macchi staan en Wendy Carlos. Ja, bon, maar ik heb nog een gedicht nu bij de hand. Uit Met Sappho op de sofa, 1968-1969. Bundel van Patrick Conrad. Daaruit het woord vooraf. Van onder de langzame lakens galmt en walmt de gele geur van bussels, billen en benen, van een wakende wonde zonder bloed. Door weeën en zangen aangekondigd, plots betreedt dit elektrisch theater, tel de oorlogen, en wordt nog steeds onthaald uit angst, uit schaamte. Zoals een boom geen boom is voor het 50ste jaar. Nu schik mijn helende letters tot ik word een woord, een naam, een huiverende held met een pruik op de tong. Nu dagelijks per trein ook verlaat het huis met in het gelaat het verre gevoel van een gevel waarvan vrouwen de vensters vullen. En ziek reeds van het denken, denk wie tussen de bomen der bossen onze graven graven zal. En zo dralend is geen droom, zo regelmatig, zo gelogen, geen vers, geen leugen.

Ik heb nu de aankondiging van de voorspel volgende week bij de hand. Volgende week de 7e uitzending in de reeks van 16 uitzendingen met gedichten uit de bundeling Conrad Live on Stage, gedichten 1963 tot 1973, Patrick Conrad, verschenen in 1973. Ik lees volgende week 4 gedichten voor uit de cyclus Ode aan een Amerikaanse roos uit 1968. Er is ook de stem van Patrick Conrad zelf, een track uit het album Patrick Conrad, Gelukkig als in het bijzijn van een vrouw uit 1973, een samenwerking met voornamelijk Roland van Campenhout. Er is verder muziek uit het album van Roland van Campenhout, Newfound Sacred Ground uit 2013, geproduceerd door Mauro Pavlovski, die ook een deel van het compositorische werk op de cd aanbracht. Veel instrumenten bespeeld, dus ruime samenwerking. Verder muziek uit de soundtrack van de film Touch of Evil uit 1958, geregisseerd door Orson Welles. Muziek Henry Mancini. En Artificial Memory Trace, een deel van het in Antwerpen gerealiseerde album Artificial Memory Trace volume 5. Allity Abstract uit 1995. Dat is voorspel volgende week. Ik wil ook een beetje vooruitlopen. 8 juli, de week daarna, breng ik de 2 gedichten die ik van Matty Browns alias Martin Pulaski, die ik bracht tijdens het evenement De Kortste Nacht van Radio Centraal. Ik deed dat toen met geluidsbijdragen door Daniel, maker van het programma. De programma's De Gebraden Zwaan Zingt en Oikos. En in voorspel 8 juli zal ik ook muziek van Daniel erbij halen. Cassis Cornuta. Zo onder die naam brengt Daniel ook muziek uit. Cassis Cornuta Recordings 1974 tot 1999. Daar wat uit. En ook uit een album, fragmenten uit een cd van Girl Talk. Feed the Animals uit 2008. Een mash-up album. Dat is een term die ik wel kan toepassen. Dat is dus voor 8 juli. Nu zometeen de aankondiging van Thuisreis Morgen. Ik heb een stukje nog klaarstaan van Augustie. Even kijken op mijn lijstje, als ik het juiste lijstje mag raadplegen. Gisto Macchi uit The Assassination of Trotsky. Il Giardino di Trotsky.

De aankondiging van Thuisreis Morgen. Thuisreis elke donderdag voormiddag van 9 tot 12 op Radio Centraal. Het morgen Thuisreis naar Vergeten Straat. Vergeten Straat is een roman van Louis-Paul Boon, gepubliceerd in 1946, geschreven tijdens de Tweede Wereldoorlog, 1944 wordt aangegeven. Gesitueerd in Brussel, dat wel niet met naam wordt genoemd in het boek, maar een centraal thema is de aanleg van de Noord-Zuidverbinding tussen de treinstations Noord en Zuid in Brussel. Een verbinding waar vele jaren aan gewerkt werd, ook tijdens de Tweede Wereldoorlog. De verbinding werd uiteindelijk ingehuldigd in 1952. In door de werken afgesloten straat werd de Vergeten Straat. In Thuisreis door mijn boekenkast in het derde uur lees ik enkele fragmenten voor uit Vergeten Straat van Louis-Paul Boon. Ik breng in de loop van de uitzending muziek uit de soundtrack van de film Vergeten Straat uit 1999, geïnspireerd door de roman Vergeten Straat, geregisseerd door Luc Pien, muziek Adriano Cominotto en ook liederen van Jan de Wilde en T.C. Matic zijn er morgen bij. Verder muziek uit het Brusselse in de uitzending uit volgende cd's van Neven Cocola uit 1998, van Stefan Dunkelman Rizomes uit 2002, van Urawa, The Most Boring Thousand Years of My Life uit 2001. Zes liederen van Urbanus van Anus, verspreid door de uitzending uit zijn eerste twee albums, verschenen in de jaren 70. Urbanus van Anus Levend uit 1974 en Urbanus van Anus in de Weide op de Vijver uit 1975. Verder muziek van het vijftal Phil Minton plus Audrey Chen plus Guy Segers plus Peter Jacquemin plus Teun Verbruggen uit hun cd Quintet uit 2010. Muziek van Todor Todorov van een samenwerkingsproject van Marie-Jo Lafontaine, kunstenares en fotografe, en componist Todor Todorov, een project uit 1996 met als titel, en dan moet ik even Duits spreken, het komt uit een gedicht van Rainer Maria Rilke, Wern wenn ich schrie, hörte mich den aus der Engel Ordnungen. De eerste regel van de bundel Duineser Elegieën van Rainer Maria Rilke uit 1923. En Marie-Jo Lafontaine overleed onlangs. Ze werd 75, ja. Er is ook filmnieuws in het eerste uur. Ik zal twee films bespreken. Backrooms, geregisseerd door Kane Parsons, en Omaha, geregisseerd door Cole Webley. De tentoonstellingsrubriek in het tweede uur. Een fototentoonstelling in Lier. Foto-expo Bruno Beekman, Tussen puin en hoop, in Galerie Artichok. Er is oorlogsverslaggever Bruno Beekman, die de oorlog in Oekraïne volgt sinds het begin daar, de invasie in 2022. En het gaat over foto's gemaakt in de periode 2022 tot 2025 in Oekraïne. De tentoonstelling is nog te zien tot 2 augustus in Lier, Galerie Artichok. Zo, ik heb nu een werk klaarstaan van Wendy Carlos. City of Temptation. Zo, we kijken 4 minuten. En dan Artificial Memory Trace. Scene 13. Uit het album dat ik vandaag bij heb van Artificial Memory Trace. Amazone 1 Black Waters. Uit 2011. Die cd. Oké, ja.

0: Nee, ik weet niet waar je bent, maar ik weet wel waar je zal zijn. 26 juli?
1: Namelijk aan de
0: door. Ja,
2: ten 31 jaar. Moeten we nog een jingletje daarvan?
0: Ja, dat zou wel.

0: 26 juli, feestje.
1: Dan heb ik mensen 30 jaar hier staan. Maar dus 30 jaar bestaan, inderdaad 26 juli met Foo for the All Girl Punk Band.
0: Ja.
1: Met Plastic and Taboo. En DJ Daniel de Botanicus en DJ Eva Eriksson.
0: Ja,
1: zeker ook.
0: 30 jaar hebben ze een feestje in de Nord.
1: Ja.
0: Zeker erbij.

Welkom terug in Bottleneck, tweede week zandbak, tweede week vol parels hier in het hete zand. Niks dan zwoele blues, niks dan plezier. Beginnen doen we met een man die we vorige week niet meer konden draaien wegens tijdsgebrek. Deze man heeft een hele coole naam, zoals we er vorige week ook al heel wat lieten passeren. Hij heeft een weekje verlof gekregen, dus helemaal terecht. I got a break.

En we zijn vertrokken. Een T-Bone Walker, een man die zo'n stilistisch Django Reinhardt snorretje had. En ook even mooi gitaar kon spelen. Hij hield zijn gitaar trouwens heel vreemd vast. Die gitaar lag zo een beetje horizontaal. Het leek wel alsof ze op een onzichtbare tafel lag. Heel vreemd. Hij liep vooral in Chicago rond. Daar kwam ook een Sonny Boy Williamson aan. Een man met handen als sneeuwschoppen, waarin een ogenschijnlijk piepklein mondharmonica lag. Misschien was het door een gebrek aan tanden dat hij dat zo goed kon bespelen, of deed hij het uitstekend, net omdat hij maar een half gebit had. Maakt allemaal niet uit. Het resultaat was prachtige muziek, zoals dit. Your funeral is my trial.

0: Your Funeral and My Trial, met het zinnetje dat ik vaak tegen mijn leerlingen in de klas gebruik. Cut off that off-the-wall jive. Stop met dat gezever. Sonny Boy Williamson was dat. The Second heet hij ook wel. Sonny Boy Williamson the Second. Blijkbaar was er al eentje toen hij in Chicago aankwam. Een succesvolle bovendien. Een man die in verdachte omstandigheden is omgekomen trouwens. Een roofmoord, als ik me niet vergis. En Mr. Second, Sonny Boy Williamson the Second, was in het echte leven Rice Miller. Een lepe duivel die gewoonweg de naam aannam van een populaire figuur om het publiek te misleiden. En dat lukte nog ook, tot grote woede van de eerste Sonny Boy Williamson uiteraard. Later zou de tweede trouwens veel bekender worden dan de eerste. Rechtvaardigheid bestaat niet, zeker niet in de blues. Gelukkig is er Randy Newman, altijd weer deze goedheilig man, dit goedheilig man, om alles recht te zetten. Hij heeft in zijn nummer Sonny Boy eerherstel gegeven aan die eerste original Sonny Boy. Hier is dus even een kort intermezzo uit de hedendaagse tijd zowaar. En meteen daarna draaien we de eerste Sonny Boy met een nummer dat later door CCR werd herschreven. Suzy Q. Maar eerst dus Randy Newman.
1: Coming at you.

Voilà, niks dan Sunny Boys hier in de Zandbak. Het is er weer voor. Het is die eerste Sunny Boy waarover we het hadden in 1939. Suzy Q, zoals zoveel bluesnummers, daarna omgevormd tot een wereldhit door een of andere blege bluesband. Kan je trouwens nog iets groters maken dan een wereldhit? Jawel. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA stuurde in 1977 de Voyager de ruimte in. Een capsule die zich alsmaar verder van de aarde verwijdert. En in die ruimtesonde zit een plaat met allerlei geluiden en ook met twee muziekstukken, met als bedoeling toch een boodschap te geven aan eventueel buitenaards leven. Eén van die nummers is van Ludwig van Beethoven en één is van Blind Willie Johnson. De eerste man, Beethoven, was doof en de tweede, Blind Willie Johnson, is duidelijk blind aan zijn naam te horen. Van Beethoven werd een stuk strijkkwartet gekozen. En van Blind Willie Johnson werd Dark Was the Night, Cold Was the Ground gekozen. Beide nummers zouden diep menselijke gevoelens uitdrukken. Het nummer van Johnson bevat alvast geen woorden. Nogal rauw en puur materiaal is het. Die beide nummers zijn op een gouden plaat gegraveerd. En er werd een soort van platenspeler meegestuurd uiteraard. Als ook een handleiding met printjes hoe je die platenspeler moet opzetten. Dat alles voor buitenaardse wezens. Zie je het al gebeuren, die mental picture? Zo'n groene of blauwe kwalachtige, 36 planeten verder met een hoofdtelefoon op die naar Blind Willie Johnson zitten te luisteren. Op een gouden plaat, God betert. Het kan zelfs al gebeurd zijn, wie weet. In ieder geval hier de boodschap die die aliens gaan krijgen. En het is geen positieve. Dark was the night, cold was the ground.

Prachtige oerkreten en universele gitaargeluiden. Zou zomaar uit Afrika kunnen komen, denk ik ook. Blind Willie Johnson was dat. Familie Johnson, dat is zo'n beetje de familie Janssens van Mississippi. Hier nog een andere uit die familie, Lonnie Johnson, met een iets vrolijker nummer over Winnie the Wailer.

De Mississippi Sheiks waren dat na Lonnie Johnson. Die Sheiks, die ik vroeger altijd uitsprak als Sheiks trouwens, waren een legendarische band die bestond voornamelijk uit leden van de Chapman Family. Typisch vioolgeluid maakte hun muziek heel herkenbaar. Het is een soort mix van verschillende stijlen, maar toch vooral heel bluesy. Hier hun bekendste, maar misschien zelfs niet hun beste nummer. Sitting on top of the world, speciaal voor Carmen en Sammy. Als ik me niet vergis, dan beweert Sam Chapman ergens op een opname van muzikoloog Alan Lomax dat hij het nummer zelf geschreven heeft. Kan je in de archieven allemaal terugvinden. Hij nam voor Lomax ook volgend nummer ook op, het prachtige That's Alright.

That's Alright door de stokoude Sam Chapman, die eerder bij de Mississippi Chic speelde. Hij heeft hetzelfde nummer, maar dan wat trager, ook omgevormd met een andere tekst erop. Die heet Last Time Shaken in Bed with Me. In dat nummer komt hij thuis en is de afwas niet gedaan, waarna hij zijn vrouw meedeelt dat het gedaan is met smossen en dat hij een andere vrouw gaat zoeken. Allemaal redelijk anti-woke. Wel, een prachtige cd waar op dat materiaal staat. Blues at Home heet hij. En die naam zegt dat ze hebben hem in zijn living ook gewoonweg een microfoon onder zijn neus geduwd. Levert echt wel parels op. Dat is trouwens een reeks, die Blues at Home. We zullen zo dadelijk nog een ander album uit die reeks opzetten. Eerst even luisteren naar goed advies voor de vrouw onvriendelijke Sam Chapman van zijn collega John Lee Hooker. Hij vraagt zijn vrouw beleefd: Baby, please don't go. Turn your lamp down low. Wat zoveel betekent als: zijn hij kalm, schat?

John Lee Hooker met een bluesklassieker van je welste, die ook prachtig werd gecoverd door Muddy Waters en vele anderen trouwens. Maar zoals beloofd, nog eentje uit de reeks Blues at Home. Hier Sleepy John Est, een man die net zoals veel bluesmuzikanten blind was, zoals daarnet Blind Willie Johnson ook. Sleepy John Est was blind aan één oog, als ik me niet vergis, door een baseballongeval in zijn geval. Mensen die blind waren, konden niet werken en zochten een alternatief bestaan in de muziek, gelukkig maar. Vandaar dus al die blinden in de blues. Moet ook wel zijn dat je als blinde anders naar muziek luistert en een diepere manier muziek kan maken. Een beetje zoals Beethoven, als een dove anders over muziek heeft gedacht en dus andere symfonieën maakte. Sleepy John Est schreef ook enkele nummers die later weer via andere bekendheid kregen. Bob Dylan heeft bijvoorbeeld Someday Baby van hem gecoverd. Hier horen we hem over zijn T-Model Ford.

0: worry, get over your fear.
1: Wat een zwoel nummer hier op deze smoorhete dag. Niet moeilijk om jezelf te verplaatsen naar Mississippi, opletten voor slangen wel. Wat deze opnames van Blues at Home, want we zaten net ook in de living van Sleepy John Est, ook zo heerlijk maken, is dat je op de achtergrond af en toe nog iemand hoort hoesten of de tafel hoort afruimen of iets dergelijks. Of gewoonweg iemand hoort zeggen dat hij moet stoppen met die vervelende gitaar. Echt heerlijk. Later nog meer uit die reeks. We gaan nu het tempo een beetje opdrijven en dat doen we met Roy Milton en zijn Big Fat Mama.

Wow, dat is Blues op zijn Radio Minerva's. Roy Milton heeft zijn vrouwen graag mooi rond. Big Fat Mama was dat. Vooraleer we hier gepensioneerd zijn, snel overschakelen naar wat ruwer materiaal met de heer Howlin' Wolf. How many more years, vraagt hij zich af. Een vraag die mensen met een slechte relatie zich vaak stellen en zelden beantwoorden.

Voor wie het graag een beetje afgelikter heeft, een beetje gladder, Etta James met deze classic geschreven door Willie Dixon, Spoonful. Je vraagt je misschien wel af waar die Spoonful voor staat. Wel, die lepel komt vaak terug in het bluesgenre. In dit geval gaat het over een ernstige drang naar seksuele activiteiten. Je zou de lepelinhoud misschien wel kunnen linken aan de gemiddelde hoeveelheid zaadlozing bij de man. Later heeft de band 10cc daar uiteraard haar naam van gemaakt. Al is het in sommige nummers, sommige bluesnummers, ook een verwijzing naar drugs uiteraard. Hier niet, hier nog een gezonde verslaving van Etta James. En nu we toch in de vrouwenafdeling zijn beland en ook in de modernere blues, hier nog een pareltje, een nummer dat we in het Nederlands kennen onder de titel Als je wint heb je vrienden. In het Engels heet dat omgekeerd Nobody knows you when you're down and out.

Nobody Knows You When You're Down and Out. Ruth Brown was dat. Prachtig nummer. Tijd om af te ronden. Het is onze laatste zandbaksessie al. Volgende keer zullen we te beluisteren zijn op zaterdag voormiddag om 9:30. En dat is voor de eerste keer op 11 juli de Vlaamse feestdag, God bedert. Afronden doen we vandaag met Trixie Smith. Zij brengt nog Freight Train Blues.

Assad Curry. Uit de recent uitgebrachte Electronic Touches Bellydance. En dat was oorspronkelijk uitgegeven op het Biblos label Libanon Beirut in 1978. De Syrische toetsenist en accordeonist Assad Curry. U hoorde Al Gaba. En ik speelde nog eentje Yashadil Alhan.

Le Diable Dégoûtant. Het album Du Formol Organol, net uitgekomen op Fougère Muziek uit Millevaches in Frankrijk. De hoes is gezeefdrukt, elk stuk is uniek en er komt een sculptuur bij. We luisteren naar Soliflore en we gaan verder met Le Vin Circulaire.

Dat was Poise. Met een 7-inch of een klein cassetje. Iron Foot. In mei uitgekomen op Human Future Records. De cassette en op Discos Infermos Records. 7-inch.

Het elektronisch duo uit San Francisco, Bernd en Schmidt. Met een onlangs uitgebracht album, Cloud Machines. Uitgekomen op Trill Jockey Records uit Chicago. Bernd Schmidt. U hoorde Trigger Effect en het volgende heet 3000.

Legends.

Dat was die morde. Met een laatste schijf. A Pestilence, nummer Diversity. Die morde, dat is het duo Cédric Dampin en Yannick Frank. Vorige week uitgekomen op het Brusselse Antibody label. Over naar de laatste uitgave van Disc de la Spirale.

We luisteren naar het tweede album van Parasite Jazz, getiteld Een koppel extra noten. Dit was Blue Moon. En zoals reeds vermeld, uitgekomen op het Franse disc De La Spirale. We gaan verder met Choir Culture.

Dat was Non-Euclidean Giovanni uit de split met Potato, genoemd Bleeding Out on the Beach. De titel van het liedje was Machine Gun Fire. Potato klinkt als volgt. We gaan luisteren naar Galvanoscinator. 2 weken geleden uitgekomen op Tish is Kicks in Houston. Potato.

Ishan Almunzer, Armeense buikdansmuziek. 1980 uitgekomen op Voice of Stars, Libanees label van Daniel Der Sahakian, die er ook een platenwinkel had. Ishan Almunzer is een Libanees componist, arrangeur en werkt ook wel onder de naam Sonny Monzer voor zijn Engelstalig repertoire. Dit was Carmen Orif. We gaan verder met Virgin Goragi.

Seacal, de Iraanse band actief vanuit Canada, Toronto. Onlangs uitgekomen op Static Shock Records, label uit Londen. Het volgende, Gum, is uitgekomen op het Berlijnse label, Flinnen. We gaan luisteren naar Trauma Prison uit het album volume 2.

Rare Spam, een EP Method of Revelation, uitgekomen op Mangel, Berlijns label. Rare Spam is een eenmans echtsporen cassette recorder project. We hoorden To've Been Green. Het volgende is Paranoid Suit.

We luisteren naar de Ditmoriax. In haar Bruidirect disc en dansproces met Blason. Blason is de studioversie van hun live concert op Non-Jazz uit Le Générateur in Gentilly, 30 september 2022. In de Ditmoriax luisteren we naar het album Un Théâtre aux yeux clos. U hoorde net Bifurcation concentrique, de troisième illusion. En zo dadelijk gaan we verder met intrigue excentrique.

Yo. Game.

0: everybody.
1: Moet ik praten? Ik moet niet praten. Jij moet praten. Ik zie het.
2: Test.
1: Oké, jij hebt een mooie, hè?
2: Ja.
3: Goedenavond. Test. Hoort iemand mij?
4: Wacht. Ik denk het wel. Ik hoor mezelf.
3: Hoor jij mij?
4: Ja, ik hoor jou ook.
3: Yes.
4: Wow.
3: Goedenavond, dames en heren. Welkom.
5: Ik wil volgens mij hier praten. Ja!
3: Prachtig.
5: Hallo.
3: We zijn de knopjes nog aan het zoeken, maar we geraken er helemaal. Maar welkom, iedereen, op Lokaal Metaal op Radio Centraal. Vanavond niet enkel metaal, dus het wordt kabaal in plaats van enkel metaal. Waarom? We komen wat promo maken voor het komende weekend. Fort Fiesta Festival. Hier een delegatie aanwezig zijn. Momenteel is het de delegatie Brecht. Welkom.
4: Dankjewel. Mijn collega komt ook binnen enkele minuten binnen normaal.
3: Ja, die was onderweg en was mij al aan het bellen, maar heeft geen slot voor zijn fiets. Dus dat gaan we straks oplossen. Dus, Fort Fiesta, wat is dat? Wij gaan het Fort van Wommelgem overpakken dit weekend. Collaboratie tussen veiligheid... Die daar veel het komt boeken. Dead metal, black metal, speed metal. S'nachts dan DJ's. En Brecht, ik krijg constant de vraag. Die wilde kind DJ's. Wat voor genre is dat eigenlijk?
4: Dat is eigenlijk een heel goede vraag. Want ik denk dat we een hele mooie melange zijn van allemaal verschillende genres. Ik denk dat we de grenzen wat aftasten. Maar we richten ons een beetje meer op de experimentele dansmuziek. Maar dat kan techno zijn, jungle zijn, hardcore zijn. Heel veel jaren 90 dinges.
3: Maar Gullah heeft wel best een reputatie. Dat is niet voor de softies. Want gisteren zei ik tegen iemand, ja, elektronische muziek. Maar die man houdt van dub en dat soort dingen. En dan denk ik, ja, misschien is het... Niet helemaal voor u, of gaan we dat ook horen?
4: Er komt zelfs één dubact, de zondag.
3: Aha.
4: Ik zie de zondag een beetje gelijk de zonnige dag en de zaterdag een beetje als een donkere dag.
3: Ja, de donkere dag, ja. Zaterdag wordt heavy, maar dat is ook bij jullie line-up zo, dat zaterdag ietsje heftiger is.
4: Ja, ja, heel donker en hard, de zaterdag.
3: Bert is gearriveerd, yes.
4: Alright. Buiten in de tweede zaal is het een beetje meer electro en techno en house. Maar op de mainstage is het zaterdag zeker wat donkerder en harder en dansbaarder. Hey Bert.
3: Ja, dan gaan wij al eens misschien een muzieksknop opzetten, hè, terwijl we de Bert hier installeren en dat probleem met de fiets gaan oplossen. Wat gaan we doen? Beginnen bij het begin, een vuile geiten, bandje opzetten. Misschien Blade Crusher, dat stond klaar.
5: Ja, dat staat hier klaar. Met Obey the Reaper.
3: Ah, wel, absoluut. Ik heb er zin in.

0: Heavy shit.
1: Wow, amai. Distortion. Pas perfect bij Blade Crusher, want dat was fucking machtig.
2: Yes, die gaan dus... staan mijn micro aan?
3: Ja, zeker.
2: Oké, okay, ja. Dan hoor ik het zelf niet, maar dat maakt niet uit. Gewoon hoort mij, dat is het belangrijkste. Die gaan dus de zaterdag, is dat de subheadliner. Daarna komt Nocturnal. Een beetje de butcher van Duitsland die daar komt afsluiten. Het is wat speciaal. Die komen, de afsluiter van de band op zaterdag is al om 8 uur. Want om 9 uur begint er wat anders. Onder leiding van onder andere de Bert, die ondertussen is aangekomen. Welkom.
1: Hallo Bert.
4: Hallo.
2: Welkom in de studio.
4: Goeiedag.
2: Goeiedag. Bert, leg eens uit. Wat is Wilde Kind? Wat doe jij?
4: Wij. We zijn eigenlijk begonnen een kleine 15 jaar geleden. Met vooral acid en techno en early hardcore. Maar zijn uiteindelijk met een tijd verbreed naar eigenlijk alles wat valt onder niet commercieel. Dus dat,
2: maar wel elektronisch.
4: Nee, ook bands. Ook,
2: ah ja, dat is waar, hè? Want met het feest in de Smoutpot begon het ook al, hè? Met lokale metal bands.
0: Ik denk de laatste 5 jaar doen wij toch altijd wel bands. In het begin was er zo 1 of 2 bands en nu is het toch al helft.
4: Ja, ja.
2: En hoe komt dat veiligheid er ineens bij is gekomen, eigenlijk?
1: Ik vind dat een goede vraag.
4: Ja, omdat ik dan toch al 1 job minder aan.
1: En, vind je dat een goede reden, Bert?
4: Jullie organiseert wel meer showcases. En als wij dat doen, wij doen meer een beetje zoeken in België, zal ik zeggen. Omdat wij niet al die touring informatie en die dingen heb ik niet. En ja, ons publiek is ook wel grotendeels elektronisch gericht. Dus dan is het ook soms dat er mensen zijn en, ja, en wanneer begint een bonk
2: en daarvan dat een bonk dus begint om 9 uur, waardoor dat een tijl, mijn makker van vuiligheid, al op zijn achterste poten stond van alleen een headliner, kun je toch niet om 8 uur zitten. Maar anders worden alle fans zenuwachtig.
0: Wat ik zelf eigenlijk heel mooi vind, is het feit dat wij inderdaad nog niet zo heel veel publiek hadden voor die rock and roll. En dat ze inderdaad vaak wachten op de elektronische muziek. Maar nu dat wij jullie hebben uitgenodigd, kan jullie volk een beetje onze muziek leren kennen. En dan ook vice versa.
2: Ja, wat kruisbestuiving, hè. Ja. Want ik mis dat wel. Ik weet nog vroeger... ging er zoveel volk nog door? Waarom? Gaat er een metal, gaat er een punk, gaat er een drum and bass, dubstep, acid, techno, alles was daar bijeen. En de laatste tijd is dat
0: tot
2: zo wel
0: tot Live Nation kwam.
2: Ja, dat is echt erg, want de mensen missen dat wel. En heel veel festivals gaan in hun genre blijven. Terwijl ik denk dat deze wel kan marcheren. Overdag keivitte bands en s'nachts keivitte DJ's tot... Ja, tot wat duur. Dat blijft een mysterie. We gaan tot diep in de nacht voort. Als je wilt weten tot hoe laat, dan zullen we gewoon moeten afkomen.
4: Ja.
2: We beginnen om 3:30 beginnen de bands, maar daarvoor is er al een DJ bezig. 3:30 's middags.
4: Om 2:30 beginnen wij in het kleinzaaltje met Vanitas. Dat is zo een beetje heel speciale muziek.
2: Oei.
1: Ik ben benieuwd.
4: Slushwave of zo?
2: Slushwave.
4: Vaporwave.
2: Okay. Ik denk dat meer mensen verward geraken nu dan verheldering krijgen.
0: Het is heel wavy met wat Aziatische tinten, denk ik.
4: Dus eigenlijk allemaal muziek dat al bestaat, gepakt en dan heel neig vertraagd.
0: Maar hij doet toch meer als enkel die samples pakken?
4: Ja, en dan het aan elkaar zetten. Maar allee, het is een hele grote naam in het genre. Maar het is ook zo een niche-genre. Ja.
2: Maar je staat dan toch vroeg overdag voor zo'n grote naam te zijn.
4: Ja, daar kan je direct wat vriendjes mee pakken. Ja, dat wil ik allemaal zien. En we willen een beetje opbouwen, dus ja, dat is voilà, het traagste. Dus dat begint.
2: Dus je versnelt eigenlijk altijd. Ja. En tegen een uur of drie 's nachts is het hier allemaal bonken en knallen.
0: Vollenbak. Maar dus de mensen die nog altijd een klein beetje schrik hebben van de gitaarkens, er is dus al van half vier kunnen
2: gaat er doorlopen die
0: sludge waven voor een uurtje.
4: Half drie al.
0: Ah, half drie al zelfs.
1: Ik was hier even gaan opzoeken, hè? Vaporwave. Hè? Voor de mensen die het dan niet kennen. Musically, vaporwave relies heavily on plunderphonics and sampling. Artists take existing elevator music, smooth jazz and 80s R&B tracks and manipulate them using techniques like chopped and screwed, slowing the tempo and lowering the pitch.
4: Dat is vrij goed uitgelegd.
1: Ja, wel.
2: Allee, mooi. Ik kom kijken.
4: Ja, dat kan. Kunt u misschien eens een stukje van horen? Van,
2: dat gaan we eens zien, hè.
1: Ik zal eens een beat opzetten.
2: Maar we hebben ook iets klaarstaan van de headliner van zaterdag voor alle. Is dat, zaterdag is dat In The Mix of Mindustries dat komt?
0: Zaterdag is dat Mindustries.
2: Wat is Mindustries?
0: Dat is een heel bekende naam dat ook al 20 jaar speelt, denk ik. Die heeft op podiums als Thunderdome gestaan, Harmony of Hardcore, Decibel. Ik denk alle grote hardcore namen. Maar die was er van het begin bij, van de industrial hardcore. Dat is zo, ik denk het eerste alternatieve hardcore genre. Met iets minder vrolijke melodieën en iets gedistortere kicks en iets trager. En die zit op labels als Enzyme Records, heeft bij grote namen gewerkt als Ophidian, Outside Agency. Ik denk. Sowieso de mensen in het genre kennen het en ik denk zelfs mensen die niet zoveel hardcore luisteren, dat zal hun wel wat zeggen. Maar speciaal voor ons gaat hij een jaren 90
2: set draaien, of ja, wat? Maar, amai, bangelijk.
0: Dus, maar geen een happy hardcore, echt wel trage rave.
2: Dat is van 2 tot 3. Dat je speelt.
0: Ik weet het niet van buiten. Ik denk van 1:30 tot 2 eigenlijk.
2: Ah ja, oké. Okay. Bangelijk. Dan is onze shift dan toch gedaan, PC.
1: En dan ga ik mij kapot dansen op Other Dimensions.
0: Ja, een goed idee.
1: Ik zal je ineens opzweren, hè. Oeh. Dat helpt.

0: Ciao voor ons, dat heb ik er juist niet gezegd, denk ik. Komt die een vinyl set doen? Meestal is dat enkel CD's op van die hardcore festivals. Maar voor ons komt hem speciaal een vinyl set doen. En trouwens, alle DJ's die komen vinyl draaien bij ons buiten de live act.
1: En waarom? Altijd? Is dat een keuze dat je bewust maakt?
2: Ja.
1: En waarom?
2: Omdat gewoon dat is betere kwaliteit dan USB. En ja. Wij zorgen er dan voor dat je een mixer hebt dat ook analoog of semi-analoog is. En dan krijg je beter geluid. Als je een digitale mixer hebt en je speelt met platen, dan komt dat geluid er nog altijd digitaal uit.
1: Maar mag ik nou eerlijk vragen, zo'n voorvolk dat er komt knallen tot een kot in de nacht, zijn die veel bezig met geluidskwaliteit?
0: Ik denk, ja, eigenlijk, dat is zo wat, ook de hype, denk ik, er rond. Om altijd het properste, mooiste geluid te hebben.
1: Maar nu hoorde, dus, dat is niet de properste, mooiste muziek, hè? Dat is vettig hard knallen. De bands overdag zijn van velligheid. Dus
0: dat is subjectief, vind ik.
2: Ja, maar ja, in een dag komt er ook schone muziek. En
1: dank u, dank u.
3: Allee. Dat is ook niet digitaal, hè, die live dingen.
0: Nee. Ik vind ook met vinyl, dat je, voordat je een vinyl uitbrengt, moet je daar geld en moeite en tijd in steken. Dus mensen die vinyl draaien, die hebben meestal ook iets kwalitatievere setlists. En die mensen, het is ook niet zo makkelijk om met vinyl te draaien. Dus
1: eigenlijk is dat een inherent kwaliteitslabel, gewoon omdat je dat product kunt gebruiken.
2: Iedereen, als je één nacht op een CD ligt te kloten, kun je ermee draaien. Maar er is een verschil tussen kunnen. Gewoon.
1: Dus je kiest voor kwaliteit eigenlijk, voor die feestjes te doen.
2: Dat is ook het eerlijkste. Als jij zelf op een feestje moet spelen en je hebt misschien, ik weet niet, lang achter een plaat gezocht en er, ik weet niet, veel geld voor betaald. En iemand vooral legt die plaat op slechte kwaliteit, op een USB-stick. Dan is dat ook zuur.
1: Ja.
2: Want dan kun jij ze niet meer spelen.
1: Oké, en na Mindustries komt er een andere DJ? Volgens mij zit hij nef in mij, klopt dat?
3: Aha.
1: Ah. Hij wordt ineens heel stil. Ja.
0: Ik wou vooral mezelf niet aankondigen eigenlijk.
1: Ah, voilà, ik heb het voor u gedaan. Wat is uw stage name?
0: Maniac 47.
1: Maniac 47, dat heb ik al zien passeren op al die grave posters die over heel de stad hangen.
3: En in het Nederlands, zo. Maniac 47.
0: Ja, dat is voor een vrije invulling eigenlijk, vind ik. Nee, misschien hebben ze mij al veel op flyers zien staan, omdat ik eigenlijk altijd bij Wilde Kind gewoon speel.
1: En jij bent terug te vinden op Bandcamp, Spotify ook, of niet?
0: Liever Spotify niet. Wegens, ik weet niet.
1: Ideologische redenen.
0: Ideologische redenen. Ja. We hoeven het er niet per se wat over hebben, maar de mensen, weet denk ik, wel, weten het wel. Ja, support Bandcamp. Heel veel geld van.
1: Wordt een Bertse sigaretje rollen.
3: Op de radio.
1: Hey, jongens.
2: Legaal, het CBD.
1: Allee, dat is goed. Nee, dus op Bandcamp, Maniac 47.
0: Ja, en ik denk dat heel veel van de inkomsten naar de artiest gaan. Ik denk dat dat bij andere platformen niet zo is. Voor de rest, ik denk 10 jaar geleden heb ik ook wel wat in Duitsland en in Tsjechië in clubs mogen spelen. Tegenwoordig heb ik iets andere prioriteiten. De smaken veranderen ook, de hypes. Dus,
1: hoe zou je stijl beschrijven op dit moment? Of van toch wat dat je hebt klaarstaan voor nu?
0: Ik denk dat we een track van ook van 15 jaar geleden gaan spelen. Eigenlijk rond het begin van Wilde Kind.
3: Ja, 2014 studeer, release date.
0: Ik maak vooral muziek met analoge synthesizers. Dat is ook eigenlijk donkere jaren 90 hardcore. Dat ik een beetje in een modern jasje probeer te steken.
1: En ga je dit soort genre draaien ook dit weekend?
0: Vollenbak.
1: Oké.
3: Mag ik het opzetten? Ja,
1: absoluut.
3: Hier gaan we dan.

0: we zijn terug.
1: Maniac 47.
2: Of Maniac 47. Yeah.
1: Waarschijnlijk het hoogtepunt van zaterdagnacht. Buiten Mindless Freeze misschien.
2: Ja, en dan moet je dat ook nog zien door serieus geluid. Dan komt hij natuurlijk ook extra binnen.
1: Ja, in het Fort van Wommelgem, je ziet daar ook echt al in een gravenruimte. Hè.
3: Lekker
1: en
3: fris.
1: Natuurlijk, ja, we kunnen niet om de hitte heen. Dus dat fort, dat gaat waarschijnlijk wel wat verkoeling kunnen bieden. Dus voor iedereen dat van de hitte wilt gaan vluchten, dit weekend, Fort Fiesta Festival in de grotten van het Fort van Wommelgem, in de Wommel. Misschien moeten we ook eens zeggen, de ticketprijs voor één dag is €20. We doen geen combi-tickets, dus 2 dagen is apart kopen, maar dat zou toch ongeveer hetzelfde uitkomen. Maar voor de mensen die vroeg komen, tot het einde van de eerste band, die start om 3:30 en speelt tot 3:45, is het €15.
2: Op zaterdag.
1: Op zaterdag.
2: En dus op zondag is het ook €15 slechts.
1: Is dat?
2: Ja.
1: Dat zal je
3: dat
1: zien.
3: Dat is zo afgesproken.
1: Aan de kassa.
2: Nee, dat is €15.
1: En dat brengt ons dan aan zondag. Hè. Zondag is niet vuiligheid bands, maar Green Cult. Gaan we meer de stoner doom kant op. En daar mochten ik en de Sasha dan ons goesting mee doen. Maar gaan we dan toch een paar suggesties, waaronder Mosquito Memory. Waarom moest Mosquito Memory erbij?
3: Mag ik eerst even zeggen, €15 is eigenlijk echt niks voor wat wij bieden, hè, man.
1: Dat is 5 bands.
3: Dus
1: en hoeveel
3: komen.
1: DJ's? Per nacht? 8
3: nee,
1: of zo?
3: Meer dan 10, hè, want we hebben 2 zalen.
2: Ja, ik denk...
1: Niet sukkelen.
2: Ik heb, hier, ik heb dat hier staan.
1: Mosquito Memory.
3: Maar dus inderdaad, Mosquito Memory zijn we al heel lang fan van. Die hebben ook al op onze solo feestjes gespeeld, zal ik zeggen. Aangezien dat wij vroeger ook... illegale feesten hebben we gedaan. Dat zouden we nu nooit meer doen. Maar,
1: nee, illegale dingen doen wij absoluut
3: niet.
1: Meer.
3: Maar wij zijn daar in onze jonge wilde jaren daar die mannen van Mosquito Memory tegengekomen. En,
1: er zijn banden gesmeed.
3: Er zijn banden gesmeed. Die hebben ons psychedelische gitaarwerk leren kennen. En we waren helemaal gekocht en hebben ze dan iets geboekt en dat was fantastisch.
1: Hoe zou het genre omschrijven, in uw eigen woorden?
3: Ik weet niet, psychedelische sludge, doom, zoiets.
0: Klinkt goed.
2: En
1: ja, klinkt
2: er zit
1: absoluut
2: ook wel een rock and roll gehalte nog in.
1: Absoluut.
3: Rollback.
1: Dus die komen dan zondag, hè, want zondag gaan we dan met de band toch iets meer de stoner vibes op, de desert rock, wat wel past bij de temperaturen. Speel de bands ook tot 8:00 en om 9:00 beginnen daar terug DJ-sets. Maar we zullen dan misschien beginnen met Mosquito Memory eens op te zetten. DJ, ben jij klaar?
0: Altijd.
1: Wauw, indrukwekkend.

0: Yes, en we zijn terug met Brecht en Max en Bert komen ook terug binnen.
1: En wie ben jij, DJ?
0: Ik ben PC en ik speel ook soms in een groep.
1: Echt waar?
2: Ja. Wow. Toxic motherfucking shock.
0: Woehoe! Oh, wow. Distortion, dat was eigenlijk perfect.
1: Dat was een
3: dat is geen toeval.
1: We hebben niet besproken wat we hierna gaan draaien.
0: Ah, maar jawel, jawel. Wel gefixt, hè?
1: Net al gefixt.
3: Ja, toen dat jullie nog rustig aan het roken waren, dachten we een beetje dieper in te gaan op heel dat vinylconcept dat wij toepassen en de genres dat we spelen. Zoals we zeiden, zaterdag wordt iets donkerder en trager, 90s, en zondag wordt iets psychedelischer en techno. Maar aangezien dat er maar twee producers spelen en er is DJ's zijn, dacht ik zo een algemeen nummer op te zetten om een idee te geven wat voor genre dat er zaterdag gespeeld zal worden.
1: Ah, wel, ik ben zelf curieus eigenlijk, want ik zei het er juist ook al, hey, ik organiseer het daarmee en mensen vragen mij, wat zijn al die DJ's? En elke keer blijf ik het antwoord een beetje schuldig. Ik zie altijd wat doomcore, techno, inderdaad, dat soort dingen. In de Mix en Mind the Streets zijn dat wel heel bekende namen, blijkbaar.
3: Ja, ik zie de Mix is zeker heel bekend. Zij is eigenlijk een beetje de pionier, zeker van de vrouwen in de techno-scene van de UK. Ik denk dat nu techno heel hard in een vakje is gestoken, zoals veel genres. Maar wat we met Wilde Kind proberen te doen, is een beetje naar de bron van de muziek te zoeken, toen er nog niet echt regels rond de genres bestonden.
1: Gelijk in het begin, toen de feestjes illegaal waren.
3: Misschien kunnen we toch dan X in de Mix opzetten.
0: Ja, wel. Ik heb dat hier ook klaarstaan.
3: Oh, amai.
0: Yes.
1: Ik vind dat een goed idee. Dus dat is eigenlijk de headliner van zondagnacht.
4: Spiral Tribe, hè.
1: En rond dat uur gaan we die horen. Ook rond een uur of één.
4: Van 10 tot 12 s'avonds.
1: Ah, oké. Okay. Dus dat is goed.
4: Al heel vroeg.
1: Want maandag moeten we gaan werken.
4: Een dagje ouder.
3: Verlof pakken.
1: Ja, verlof pakken.
0: En naar Iron Maiden gaan zien s'avonds.
1: Ja, de tickets vliegen daar de deur uit.
3: Nee, dat is Nick Cave dan.
1: Nee, zondag is Nick Cave, maandag is Iron Maiden. En ik en PC gaan daar alles in zitten. Ik pak de Sasha ook mee. Maar daar zijn we nu geen reclame voor aan het maken.
0: Nee, want wij gaan naar X in de Mix.
1: En onze tickets zijn toch wel €150 goedkoper als die. Dus ik denk dat die keuze makkelijk gemaakt is. X in de Mix, zondag van 10 tot 12 in het fort van Wommelgem.
3: Live.
0: Here we go.
4: Live, 2 uur.

0: Yes.
1: Dat wordt plezante zondag.
0: Ja, dat wordt pijnlijk. Alles kapot dansen.
2: Ja, dat contrast. Ik zei net tegen een Bert. De zaterdag kun je helemaal kapot dansen. En je kunt gewoon zondag super chill terugkomen. Want het is dan heel funky en groovy.
1: Ja, ja, ik ga het dus nog eens herhalen. Dus dat is over komend weekend dat we het hebben. Fort Fiesta Festival in het fort van Wommelgem. €20 voor een dag. Zaterdag zijn dat 5 bands. We eindigen met Nocturnal. 6 bands. Oh, we hebben veel te veel geboekt, man. Nocturnal, we gaan Blade Crusher krijgen uit Nederland. Assur, Antwerpse grindcore legende. Spellkeeper, yeah. Sap of Nella. En als beginner Speed Dozer, de band van ons eigenste Dante.
3: Overdozer baby.
1: Oh, ik heb al veel
2: Distortion.
1: Van.
3: Ja, ja, weer al.
1: Ja, voilà, terecht, terecht. Overdozer. Dus ook een nieuw project. En zolang dat Overdozer speelt, van 3:30 tot 4:15, krijg je €5 korting aan de inkom. Dus kom gewoon vroeg, check alle bands en dan 's nachts lekker feesten. Ja, en dan zondag hetzelfde, maar ietsje chiller. Het is ietsje vroeger gedaan.
4: Ja, dat hangt ervan af. Als er volk is, dan blijven we lopen.
1: Dan blijven we gaan, totdat we moeten stoppen.
2: We hebben het eigenlijk nog niet gehad over de tweede headline. Oei, Distortion. Nog niet gehad over de tweede headliner van zondag. Hè?
1: De Freak.
4: Ja, dan hebben we de Freak. De Freak, dat is de Freak with double E.
1: Maar toch met AE geschreven.
2: Van Z-Bomb Sound System, de eerste sound system in Nederland. Dus weer al zeer experimentele muziek tegen de overheid. Doe wat je wilt. Dat is een beetje de spirit, denk ik.
4: En hij heeft vroeger heel veel heel bekende techno-schijven gemaakt. Maar dat gaat hij nu een beetje vanaf. Nu doet hij vooral live sets. En is het meer zo wat vage acid.
2: Techno zo.
4: En, maar voor Wildekind gaat hij toch nog eens in zijn bak rommelen en gaat hij voor de laatste keer nog eens een vinylset spelen.
1: Echt? Hoe heb je dat geregeld?
4: Ja, blijven we vragen.
3: Dat is de magic trick.
2: Wat wij ook vaak doen, is wij boeken een artiest en wij laten die nadien nog eens terugkomen. Ja. Allee, eigenlijk vragen ze zelf om te komen, want ze vinden het concept altijd heel leuk dat niet... Ze zien echt aan onze feesten dat we het niet voor het geld doen. En
1: ja, je voelt dat, hè? Dat is eigenlijk nog een echte underground. Echt gewoon vrienden die in hun vrije tijd zeggen, ik ga feestjes boeken, ik ga shows boeken. En ik denk als artiest, je voelt dat als je binnenkomt.
2: Bij jullie is dat ook zo, hè?
1: Ja, voilà. Je krijgt niet de hospitality dat je bij een grotere venue krijgt of bij een grotere boeker of een festival. Oké, je krijgt misschien wat minder bieren, wat minder luxe, maar gevoeld, dat is puur, denk ik.
4: Wij betalen wat minder geld en goed soigneren.
1: Ja.
4: Dat is altijd mijn...
1: Maar die zien dat je komt binnen en je wordt keihartelijk ontvangen en je wordt echt in de watten gelegd eigenlijk als artiest, denk ik. En dat voelt op die feestjes. Die sfeer straalt uit naar het publiek. Dat is gezellig, dat is familiair.
2: We hebben allemaal hetzelfde doel, denk ik.
4: Ja.
1: Have a good time.
4: En het moet geen geld meer verdiend worden.
1: Ja. Dat zou mooi zijn. Voilà. Dus, Freek met dubbel E.
4: Ja, dat is hem.
2: Let's go.
3: Hier gaan we dan.
2: Dat is wel.

0: Ja, hallo, hallo, hallo.
1: We zijn terug. Lekker, hè? Dat was goed.
2: Ja, dat is die acid, dus dat gaat goed zijn.
1: Klapt eens tegen jouw micro, Bert.
2: Dat gaat goed zijn.
1: We hebben hier ineens ook nog een fijne cadeau bedacht voor iedereen dat aan het luisteren is en denkt van, godverdomme, die 15 of 20 euro is me toch net te veel. Als je dit weekend aan het Fort van Wommelgem aankomt met een foto van uw bommen, dan mogen jij gratis binnen.
2: De eerste, hè?
1: De eerste. Als je nou allemaal met een foto van de bommen komt, dan helaas. Maar misschien dat we wel iets verzinnen. Ah, wel, dan krijg je een ijscream.
3: En voor de echte oldschool wilde kinders, die dat zich nog herinneren, aangezien dat onze feesten vroeger zelfs nog goedkoper waren, 5 euro vaak, of niks.
2: Vrije bijdrage.
3: Hadden wij inderdaad een vrije bijdrage pot, wat er altijd bij stond, voor de bomma, met een schilderij van de bomma.
1: Dus een ode aan de bomma. Neem een foto mee van je bomma, ook al is dat een doodsprintje, dat is allemaal
3: shout-out.
1: Kei-okay. Pak het mee en kom gratis binnen. Maar dus, we waren hier nog aan het overleggen. Hoe beschrijven we nou eigenlijk wat we deze weekend allemaal hebben gepland? Maar ik denk dat we gewoon een lijst kunnen opnoemen. Want er is een marktje. Er gaat een tattooartiest zijn. We hebben hamburgers, ijscreme. We hebben ja, DJ's.
2: Juwelen. Zelfgemokte kleren. Zo een beetje DIY allemaal. Hè.
1: We gaan funky DJ's hebben. We gaan doomy DJ's hebben.
2: Ja.
1: Ja. Aanvullingen?
2: Dus de zaterdag ga ik het in de grote zaal bij ons vooral van meer doomcorner, hardcorner, gabber uiteindelijk, zeg ik het juist.
4: Zeker.
2: En dan in de kleine zaal beginnen we al heel vroeg met dan die vaporwave. Dan gaan we over naar AM. Dat is meer Space House, Liquid Brother van Gent. Dat is ook heel god van alles in. Dus dan gaan we eigenlijk over naar meer electro. Dan Schwarzkopf, een heel gekende DJ uit Antwerpen. Die gaat dan meer funky, italo disco. Breakbeat, dat was een van de pioniers van in de jaren 90 van in de Fuse. Die gaat Jungle spelen.
4: Jungle is massive.
2: De Raphael.
1: Dat is allemaal zaterdag
2: in de kleine zaal.
1: Maar de kleine zaal, dat is tijdens de bands.
2: Tijdens de bands.
1: Dus ik kan helemaal niet komen luisteren naar al die dingen.
2: Dat is ook s'nachts. S'nachts zijn er twee zalen ook.
1: Cool.
2: De Raphael, dat is ook een heel bekende Antwerpse DJ. Dat weet je nooit wat dat gaat zijn. Dat gaat een mix zijn van acid, electro en jazz.
1: Oh, wauw.
3: Ja, die zijn elektroplaten, die heb ik al gehoord. Die zijn echt heel erg.
2: En dan de Gonzo, dat is eigenlijk onze inspiratie geweest. Dat zijn de mannen van Acid Call, waardoor dat wij eigenlijk de acid weg zijn uitgeslagen een beetje. En dan verbreed zijn, dus dat is voor de zaterdag bij ons.
1: Hoe krijg je elk jaar zo'n line-up vol, man? Want ik hoor je dat nu opnoemen en ik denk, wauw, wat een bangelijke set namen bijeen. Maar Galle doet hij al hoeveel jaar?
2: Ja,
4: 14 jaar heb ik er juist gehoord.
1: Dat Galle de Fort Fiesta doen. Nee.
4: Oké. Nee.
1: Fort Fiesta is toch een andere magnitude dan...
2: De derde keer Fort Fiesta.
1: Ja.
3: Eigenlijk hebben we een OG gehad.
1: Die een beetje uit de hand is gelopen.
3: 7-8 jaar. Ja, het was gewoon heel... Het was gewoon heel... Oh, sorry. Distortion.
4: Ja, dat wordt hier allemaal...
3: Wow. Dat is hier al kei-plezant, inderdaad. Dat was
1: het feestje was te goed, eigenlijk.
3: Ja,
1: het feestje
3: inderdaad.
1: Was te goed. En de venue kreeg ook wat vragen van... Oei, dat is misschien effectief te goed. Na vorig jaar een soft opening precies. Toch wel terug een goed feest, maar... Dat ik het juist begreep, niet zoveel reclame durven maken, omdat je vreesde dat de geschiedenis zich zou herhalen. En dit jaar terug vol een bak.
3: Vorig jaar was zeker erop. Ook heel leuk, maar ja. Nu gaan we nog een leveltje verder. Hè.
1: Yes.
3: 2 dagen, man. 15 en 20 euro.
1: Gaan we nog die wavy, vage toestand opzetten, dat zaterdag opent?
2: Dat kan, ja. Want dat is ook een heel...
1: Wat was dat?
4: Ik weet die...
2: Vanitas.
4: Yes, ik ga die opzetten en ik ga nog even de micro's laten opstaan.
3: Dat is inderdaad een mooie outro, denk ik.
4: Ja.
1: Oké, dus komende zaterdag of zondag pakt een foto van uw bomma mee en kom naar het Fort van Wommelgem en vier mij als mede Fort Fiesta in het lekker koele fort.
4: En waar is je nu uw bomma mee pakt?
2: Dat mag ook.
1: Oh, ja, de bomma.
3: Dan mag die ook gratis
4: doen. Ja, de bomma. Oh, hij is weer al dit soort. Zie.
2: Als de bomma in levende lijven mee is... dan mag je ze allebei gratis
4: spelen. Ja, jongen, ja, dat is goed. Dus neemt al die bomma's maar mee.
1: Dat gaat goed.
3: Zijn. Nee, één bomma.
4: Eén bomma.
1: Pak ze toch maar mee.
2: Eén bomma per persoon.
1: Eén bomma.
2: En alleen

senhor. Com sua licença, meu senhor. Acostou.

0: Ja!
1: Het is 8 uur hier op de Ernest van Dijk Kaai. Normaal gesproken uitzone. Dit is een vervangprogramma. Dit is de hoge emissiezone. Een uur lang de beste worldwide news op vinyl. Van dienst DJ's Tom Travolta en

0: Nee, waar je bent, maar ik weet wel waar je zal zijn op 26 juli,
1: namelijk in de Noor.
2: Ja, ten eerste nog 30 jaar. Moeten wij nog een jingletje daarvoor innemen?
0: Ah ja, dat zou wel tof zijn. Ja. Gaan we... Heb jij iets of moet ik iets? Aankondiging 26 juni, feestje van het amusementsbedrijf.
2: 30 jaar bestaan.
0: Maar dus 30 jaar bestaan in de Noor, 26 juni met
2: Foo for the All Girl Punk Band.
0: Ja.
2: Met Plastic and Taboo. En DJ Daniel de Botanicus en DJ Eva Eriksson.
0: Ja, zeker komen. Plezant werk. 30 jaar amusementsbedrijf. Feestje in de Noord, ja. Zeker erbij.

Radio Centraal 106.7, Megahertz FM Stereo, Centraal op DAB Plus met Digitale Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Woensdagavond 11:30, tijd voor de gebruikersbelangstelling.

Chum using a Neumann TLM-103 microphone.

0: Belgische radio. Radio. Belgische radio. In Vlaanderen. Belgische radio. Radio. Belgische radio. In Vlaanderen. Belgische radio. Radio. Belgische radio. In Vlaanderen. Belgische radio. Belgische. Belgische radio.
1: Neemt dat nog eens op. Op de neemt dat nog eens op. Op de neemt dat nog eens op. De verwandelde vrouw de andere uitgevoerd.

0: Je luistert naar In de Lucht, een programma van de radioklasse van Academie Borgerhout.
1: Welkom bij deze zomerse editie van In de Lucht. Ik ben Saar. Normaal gezien ben ik hier live in de studio samen met mijn radio- en podcastleerlingen. Maar aangezien de zomervakantie voor de deur staat, zijn wij druk bezig met onze eindwerken. En kozen wij ervoor om deze keer wat werk te laten horen dat we afgelopen jaar gemaakt hebben. Het eerste werk dat je vandaag gaat horen is van Jessie. Dag Jessie.
2: Hallo.
1: Waarover heb jij een reportage gemaakt?
2: We kregen de opdracht om een kunstenaar in zijn atelier te gaan interviewen. En daarvoor ben ik gaan aankloppen bij Jintal Ventose. Die was toen bezig aan haar eindwerk van de Modeacademie in Sint-Niklaas. En voor dat eindwerk was ze een studie aan toen rond bioplastics.
1: Oké. En wat heb je daar kunnen opnemen in het atelier?
2: Ik was er op het moment dat ze een scoby ging oogsten. Zo'n paddenstoel waar ze kombucha mee maken.
1: Oké.
2: Okay. Dus dat was vies en leuk tegelijk.
1: Wat vond je het meest indrukwekkende aan zo jouw allereerste reportage maken? Wat is je daarvan bijgebleven?
2: Dat het allemaal heel snel ging en moest. En achteraf heb ik mij heel veel voor mijn hoofd geslagen. Omdat het geluid niet altijd even perfect opgenomen was.
1: Ja. Ja. Dus dat was al onmiddellijk een heel leerrijke ervaring.
2: Super, ja.
1: Oké, okay, goed.
2: Heel veel geëdit.
1: Top, dan gaan we eens luisteren naar Jintal en de Scoby.
3: Dit is de Scoby.
4: Oeh.
3: Ja, vies, hè?
4: Ziet er levend uit.
3: Dat leeft ook.
2: We zijn in het atelier van modeontwerper Jintal Ventose. Het atelier staat vol experimenten, want in deze collectie ligt de focus op bioplastics. Ik zie verschillende platen en schalen waarin stukjes stof van maïzena en agar-agar liggen te drogen. Dunne velletjes in felle kleuren, maar ook grillige vormen in donkerrood liggen verspreid op krukjes en op spiegels, op schalen en op stoelen. Vandaag gaan we een scoby oogsten en zal Jintal me laten zien hoe ze er leer van zal maken.
3: Waarvoor staat scoby nu weer? Iets van een synthetisch symbiotisch organisme van gisten en bacteriën.
4: Dat is een soort champignon?
3: Ja, het is geen schimmel. Het is bacteriën en gisten. Maar eigenlijk, de scoby zelf, dus wat ik droog, die zitten daar ook nog wel in, die bacteriën en die gisten, maar het product dat die maken is cellulose, dus hetzelfde als papier. Dus eigenlijk, dat scobyleer is cellulose, gewoon ja, niet zoals papier gemaakt. Maar je kunt er ook wel een soort textiel van maken.
4: En wat gaan we nu doen?
3: Ik ga de scoby ga ik eruit halen, want dat is eigenlijk, ik oogst scoby en niet de kombucha. En nu zijn we juist aan een fase dat we gaan opschalen, dus hij gaat van... Oh, ik weet de afmetingen niet juist, maar een bak van ongeveer pakt 40 op 24 of zo. Nee, zoveel zal het niet zijn. Maar het dubbele daarvan. Daarmee heb ik ook echt 8 liter thee bereid. Om die een bak ook genoeg te kunnen vullen.
4: Vandaar al de theepotten hier.
3: En ja.
4: Kookpotten vol thee.
3: Kookpotten vol thee, ja. Inderdaad.
2: In de keuken van het atelier staan grote rechthoekige plastic bakken waar een dikke laag scoby op is gegroeid. Een rubberachtige substantie drijft op groenig theewater. Jintal trekt handschoenen aan om de scoby niet te beschadigen, klaar om nog grotere vellen leer te maken.
3: Ik ga die er nu uithalen en dan ga ik die wassen, zodat die zo min mogelijk van die geur heeft, want dat stinkt anders wel echt een beetje. Ik haal de oude er ook af. Dat is eigenlijk de moeder die erin blijft.
4: Dat is de moeder, die kleine.
3: Die heeft alle scoby er al geproduceerd.
4: Wauw.
3: Ik ving dat ook een beetje uit, want ja, dat zit vol met de goede bacteriën en gisten dat ik nodig heb om verder te kunnen kweken.
4: En hoeveel heb je in totaal nodig?
3: Hoe bedoel je?
4: Hoeveel van dat scobie leer?
3: Wil ik maken? Mm-hmm. Ik heb eigenlijk nog niks ontworpen waarin dat het zit. Dus ik weet of waar het zeker in zit. Dus het is een beetje zien. Ik ga proberen al eerst grote stukken te maken. Want met zo'n klein deze oppervlakte kan ik eigenlijk alleen maar accessoires maken. Dus tot nu toe heb ik gewoon dingen om misschien één handtas mee te maken.
4: Ah ja, dus de moeder gaat nu in de grotere bak.
3: Ja.
4: En dan de vocht erbij.
3: Ja, alles van de kombucha dat er is, gebruik ik gewoon opnieuw. Want ja, ik ben het niet aan het maken voor de kombucha, maar juist voor het leer.
4: En een thee komt hier dan ook nog bij?
3: Ja, de thee ga je daar nu ook nog bij gieten. En dan die terug zo snel mogelijk afdekken dat er geen fruitvliegen of zo in komen. Want ik heb één scobie die gestorven is omdat er fruitvliegen in zaten en in waren beginnen kweken. Heel vies. Echt heel vies.
4: Ja.
3: Als ik deze nu ook mooi plat laat drogen, dan heb ik een soort van echt transparant vel.
4: Ja.
3: Ziet er een beetje uit als een placenta. Nee?
4: Ja. Een placenta, inderdaad. Met zo'n adertjes erin, precies.
3: Ja. Deze heeft wel een interessante textuur nu. Met hier af te halen.
4: Ja.
3: Zo bijna kippen.
4: Boppelig.
3: Ja, zo kippenvelachtig.
4: Ja. Er komt eigenlijk een soort dikke laag van boven erop, die er wat rubberachtig uitziet.
3: Dus daarmee dat ik hem ook aan het opschalen ben naar grotere en grotere oppervlakte, want die gaat eigenlijk alleen die oppervlakte vullen. Ik vind, als je het, je zult dat ze biedt zien, als we die hebben afgespoeld, dan lijkt dat eigenlijk heel hard op gewoon menselijk vel. Dat is heel vies. Dat is echt heel vies. Maar dat, als het droogt, krijgt het dus zo wat die donker, okergele, bruine, leerachtige kleur. Wat uiteindelijk ook fel is, dus.
4: Ook fel, ja.
3: Ja, leer is fel, dus. Dat is niet zo gek.
4: Dat is waar, eigenlijk. Een droming voor een betere mode-industrie die ecologisch is?
3: Dat heeft er altijd in gezeten en ik vind dat ook... Ik heb dat altijd moeilijk gevonden, want ik werk eigenlijk heel veel met synthetische stoffen. Ik werk heel veel met tulle, omdat ik dat gewoon een heel fijn materiaal vind, omdat dat zoveel volume geeft. En daar wou ik eigenlijk een beetje van afstappen. Dat gaat mij nu nog niet lukken. Maar ja, ik hoop eigenlijk... Idealiter, als het echt kon, dat gaat nu onmogelijk zijn om dat op een jaar klaar te krijgen. Maar zou ik dat helemaal biologisch afbreekbaar hebben willen maken? Maar bijvoorbeeld een katoen of zo, op zich is ook biologisch afbreekbaar. Maar nu gaat er ook gewoon nog ander materiaal tussen zitten.
4: En het is allemaal zo een klein beetje... Het heeft ook allemaal zoiets een beetje vies.
3: Ja, dat is de bedoeling.
4: Ja.
3: Dat is keihard de bedoeling. Het zou niet iets van mij kunnen zijn, moest er geen... eerie kantje aan zitten. Dit jaar zou het de bedoeling zijn dat het echt iets heel mooi wordt met bloemen en weet ik veel wat, maar er moet anderzijds ook wel echt verwelken en verderf en ja, de
4: ontbinding.
3: De ontbinding moet erin zitten.
4: Ja.
3: Exact. En die ga ik nu buiten laten drogen. Gaat waarschijnlijk wat trager gaan.
4: Omdat het kouder is.
3: Omdat het koud is en omdat het vocht is.
4: En gewoon op een droogrek of hoe?
3: Nee. Wilt jij misschien even de deur voor mij open doen?
4: Want dat wil ik doen.
3: Dan moet ik mijn handschoenen niet uitdoen. Het zou kunnen dat die vast is. Ja.
4: Dat is genoeg.
3: Dus ik ga die gewoon hier opleggen, daarmee dat ik dat er juist met kaas was. En dan moet ik daar elke dag op komen checken. Dan moet die elke dag even gemasseerd worden, zo. Echt gewoon wrijven, zodat die niet helemaal opkrult.
4: Dan blijft die mooi plat.
3: Dan blijft die mooi plat en dan droogt dat als echt een goede vel dat ik kan gebruiken om mee te stikken. En nu moet ik die even afdekken en dan kan ik de andere gezellig gaan verwerken.
4: Oké.
2: De scobie is geoogst en ligt te drogen op een schaal op het terras. Ik werp een laatste blik op alle groeiende en levende experimenten in het atelier en kan al niet wachten op de modeshow.
1: Het tweede stuk, de tweede reportage waar we vandaag aan gaan luisteren, is van Koen. Dag Koen.
5: Hallo.
1: Koen, de opdracht die je meekreeg, of de suggestieopdracht, was kunstenaar in zijn atelier. Wist jij toen onmiddellijk, ja, ik ga voor deze mensen, of hoe ben je daar mee aan de slag gegaan?
5: Ja, het was toch wel de keuze voor iets te doen rond de muziekwinkel Sugar Pie was toch wel een van de dingen die ik echt wel graag wilde doen. Het zijn ook wel kunstenaars. Hè. Jan Weijgers is lang actief geweest als muzikant. Die daarna die platenwinkel heeft geopend. Ja, en ik persoonlijk vind muziek dan wel de belangrijkste kunstvorm. Hè. Dat lijkt... Dat is denk ik heel gewaagd om zoiets te zeggen, maar voor mezelf is dat wel zo.
1: Ja, je bent sowieso een grote muziekliefhebber.
5: Ja, muziek is echt alomtegenwoordig altijd eigenlijk. Ja.
1: Oké, okay. Wat vond jij de grootste uitdaging? Want dit was het eerste werk dat je hebt gemaakt.
5: Uh-huh.
1: Wat was de grootste uitdaging in dat maakproces?
5: Ja, toch wel het technische, denk ik. Het opnemen niet zozeer, maar wel het monteren.
1: Oké. Okay. Goed, dan gaan we luisteren naar het resultaat. Dit is Sugar Pie.
6: Live and direct

0: Hey, ik ben Koen en ik sta dus voor Sugar Pie. Dat is een muziekwinkel recht in het hart van Antwerpen. Ik ga daar vandaag eigenaars Jan en Hans interviewen. Maar als ik eerst eens naar het uitstalraam kijk, dan zie ik platenhoezen hangen met bekende namen zoals Stevie Nicks en Lindsey Buckingham. Maar ook veel mysterieuzere zoals Okinawa Pops en Cult Sounds. Ben eens benieuwd of het binnen ook zo plezant is. Ik was hier vorige week vrijdag in jullie platenzaak. En toen was het hier echt heel leuk. Hè? Hier ging echt een hele leuke sfeer. Is dat een beetje zoals het er altijd aan toe gaat?
1: De beste dagen, ja, dat is natuurlijk vrijdag, zaterdag. En zondag is een hele leuke dag.
0: Waarom?
1: Dat is geen full-time dag. Dan is alles al verwerkt, zal ik zeggen. Dan gaat het er ietsje relaxer aan toe. Dan is er niet die stress van, er staan hier 10 dozen. Dat moet allemaal nog verwerkt worden. Alles moet geprijsd worden. Klantenorders moeten eruit gefilterd worden. Ja, dat is iets gemoedelijker dan.
0: Het wordt me duidelijk. Een muziekwinkel runnen, dat is werken. Want al die platen, die vragen zorg en aandacht. Maar waarom in godsnaam zou je nu naar die grote, onhandige dingen luisteren, terwijl je zowat alle muziek ter wereld kan streamen?

0: vinyl klinkt gewoon veel beter. Nee, dat is zo cliché. Hè? Vinyl klinkt beter. Het hangt er allemaal een beetje vanaf. Het klinkt in ieder geval warmer. CD's kunnen ook heel goed klinken als je een goede CD-speler hebt. Hetzelfde voor vinylplaten. Maar waarom? Het is niet alleen naar dat luisteren op, hè, maar het is ook de handeling. Je doet een beetje moeite. Je hebt een klein kunstwerkje in je pollen. Klinkt ook heel cliché, maar het is wel zo. Hoes speelt ook een rol. Liner notes. Voor die iets oudere kinderen onder ons is dat wat makkelijker leesbaar. Die letters zijn wat groter dan op een cd'ken of zoiets. Spotify is iets vluchtig, iets dat verdwijnt. Iets dat kan gevangen worden, dat ergens weet ik veel waar in een cloud zweeft. Onpersoonlijk ook, vind ik. Je gaat dat niet snel met iemand delen. Je krijgt iemand op bezoek. Je kunt zeggen, hey, ik ga nu deze plaat eens laten horen. Je geeft die hoes aan uw bezoeker in zijn handen of zo. En die kan dat bekijken. Je kunt er samen wat over leuteren. Dat is veel, veel fijner.
1: Die ene van Ahmad Jamal Trio.
2: Ja.
1: Heb je die ook een gerust liedje?
2: Dat is niet meer te krijgen.
1: Nee?
2: Ik kan even dubbel checken.
1: Dat is goed.
2: Dat is al even, hè. Dat dat niet meer... Dat was een heel schone versie ook van, dat ik daar een schone versie van zijn.
1: Ik heb ooit eens hier de kassa meegenomen, maar ik had juist niet toe kwam. De budget zet en die teruglicht. Maar
2: dan moet ik volk tegen mij zeggen. Dan zitten we aan de kant.
0: We kennen ondertussen onze klanten, dus we weten wat we aan welke persoon moeten aanraden. Mm-hmm. Ik zou bijvoorbeeld nu aan u de nieuwe Tortoise aanraden, maar het schijnt dat je hem al besteld hebt.

0: En op Jan en Hans, rijk met favoriete muziek, liggen nu
1: 3 nieuwe jazz reissues op een nieuw label. Time Traveler.
2: Ja.
1: Bijvoorbeeld. Dat is nu vorige week binnen. Dat is fantastisch. De nieuwe Sven Wunder is fantastisch.
2: Heel, heel goed.
1: We hebben de Maxi van Tortoise. En dus we hopen dat de nieuwe fantastisch gaat zijn. En waarschijnlijk gaat dat ook te gek zijn.

0: Als ik in de winkel rondloop, zie ik natuurlijk ook de posters van John Coltrane en horrorfilm De Blob. Maar het zijn vooral de bakken, massa's bakken, vol met platen, heel veel platen, die mijn aandacht trekken. En daarbij valt het op dat die muziek vaak geordend is per platenmaatschappij. Namen zoals Habibi Funk, Mississippi Records, Black Truffle springen er bij het oog. Maar waarom verkopen Hans en Jan nu het vinyl van het ene label niet en van het andere dan weer wel?
1: We moeten het in de eerste plaats ook zelf goed vinden, er volledig zelf kunnen achterstaan. Dat wil niet zeggen dat alle releases op die labels dat wij best oké vinden, allemaal goed zijn van A tot Z. Dat kan ook niet. Hè? Mm-hmm. Of dat dat volledig uw dada is. Nee. Je moet ook aan uw klanten denken. Maar wij zijn ook niet de mainstream winkel. We willen ook dat soort labels supporten, aanbieden, waar dat we voeling mee hebben. Hè. We moeten het zelf kunnen voelen en dan kunnen wij het ook uitademen naar onze klanten toe.
2: Ja, en wij vinden het ook plezant van nieuwe ontdekkingen te doen en nieuwe muziek te ontdekken. Meestal is dat dan een klein labeltjes dat nog niemand niet kent. En van, maar je moet deze toch ook eens checken. Van, je vindt dat goed, dan moet je thuis checken. Dat is fantastisch. Kleine oplages, weet ik veel. Voor het moment labels dat ik op de voet volg. Batov. Dat volg ik wel wat op de voet en daar hebben ook heel veel mensen verwarming gekregen. Dat gaan we volgens mij ook niet in andere winkels in Antwerpen vinden.
1: Forager is een tof label, gespecialiseerd in fijne compilaties van zo AOR, softrock, yachtrock releases.
2: One-hit wonders die dat geen one-hit wonders zijn eigenlijk. Mensen die ooit een één liedje hebben gemaakt. Ja. Nooit een hit geweest, nooit iets. Obscure mooie muziek. En dingen ook, Hans, Sam Records.

0: fantastisch jazzlabel brengt allemaal bijna opnames die in een tijd in Parijs gemaakt zijn. Terug beschikbaar, of voor de eerste keer beschikbaar. Met veel aandacht voor kwaliteit. De beste perserij te kiezen om hun platen op de markt te brengen. Prachtig artwork, tip-on sleeves, flip-back sleeves, noem maar op. Echt super.
1: Natuurlijk moeten ze een boterham daarmee verdienen. Maar één ding staat vast. Voor dit tweetal is liefde voor muziek altijd belangrijker dan winstbejag.
0: We zijn zelf ook twee enthousiastelingen wat dat muziek betreft. We zijn zelf twee verzamelaars, liefhebbers, noem maar op. Ja, dat is fantastisch om dat te delen met mensen die een beetje gelijkgestemd zijn en die ook dat stapje verder willen gaan en mee op diezelfde boot durven stappen en mee die richting uitvaren.
1: Goed, dan dank ik jullie hartelijk voor dit gesprek. En,
0: graag gedaan, Koen.
1: Nog veel mooie platen verkopen, hè.
0: Fantastisch, dank u, zeker, Lee. Lukken, dank je.

0: aan het einde van elk radiojaar, als je les volgt, dan mag je een vrije opdracht doen. En Jitte, vorig jaar heb jij gekozen om een hoorspel te maken. Waarom heb je die keuze gemaakt?
1: Ik heb die keuze gemaakt omdat ik omdat ik deze opleiding radio en podcast maken ben beginnen volgen, omdat ik heel graag een hoorspel wilde maken. Dus ik dacht, kom aan, daar gaan we voor.
0: Yes. En dan ben je op zoek gegaan naar een verhaal?
1: Ja, in mijn achterhoofd, ik had Er was weer Roodkapje al eens een keer gelezen. Dat had mij geraakt, het onderwerp, de speelsheid. Dus ja, dan was de keuze snel gemaakt.
0: Oké. Als je daar nu op terugkijkt, we zijn ondertussen meer dan een jaar verder. Hoe was die ervaring van de eerste keer een hoorspel maken?
1: Heel leuk. En omdat het boek eigenlijk zo leuk geschreven was en de onderwerpen voor het doelpubliek, jongeren en kinderen, eigenlijk zo dichtbij lagen, sta ik er nog altijd achter en zou ik dat terug opnieuw doen. En waarschijnlijk met meer kennis en dus anders. Maar ik kijk er nog altijd heel warm op terug.
0: Oké, dan gaan we luisteren naar Er was weer Roodkapje, gemaakt door Jitte Smets en geschreven door
1: Astrid van der Schuren.
0: Voilà.
2: Er was eens. Zo, lieve luisteraars, beginnen de meeste sprookjes. Er gebeurt dan van alles en ze leefden nog lang en gelukkig. Althans, dat wordt ons aan het eind van menig sprookje verteld. Maar wat als het verhaal nog niet is afgelopen? Hoe zou het dan verder gaan met ons favoriete sprookjesfiguur? Wel, ik vroeg mij af hoe het nu eigenlijk verder gaat met Roodkapje. Jullie kennen Roodkapje wel. Dat meisje met haar rode jasje, gekregen van haar oma. Ze was er doof en ze droeg het altijd. En daarom werd het meisje door iedereen Roodkapje genoemd. Op een dag moest ons Roodkapje door het bos, want ze woonde aan de rand van een bos, naar haar zieke oma toe met een mandje vol lekkers. En in het bos kwam ze de wolf tegen en die wolf wilde een spel met haar spelen. Namelijk wie als eerste bij het huisje van grootmoeder was. En omdat de wolf het bos door en door in de wond, de wolf kwam die als eerste bij het huisje van grootmoeder aan, slok de oma in één keer op, deed haar nachtpom aan en kroop in haar bed. En toen Roodkapje een beetje later naast het ziektebed van oma stond en zich daarop afvroeg waarom oma plots zo'n grote mond gekregen had, antwoordde de wolf om je beter te kunnen opeten en slokte ook Roodkapje in één keer op. Hij viel door die zware maaltijd in een diepe slaap. Een beetje verderop hoorde de jager het vreemde, huidige snurk in het huisje van oma, snelde er naartoe en zag daar de wolf met een dikke buik. Hij sneed die buik open, waarna oma en Roodkapje er heel huis uitsprongen. In sprookjes kan dat. Ze stopte de buik van de wolf vol met stenen en maaide die voorzichtig dicht. En toen de wolf een beetje later wakker werd, had hij hele harde dorst. Ja, droge stenen, dat is behoorlijk droge kost. Dus hij waggelde naar het meertje, boog voorover om te drinken. En niemand heeft die wolf daarna ooit nog teruggezien. Alhoewel, in het Waasland is hij wel eens gesignaleerd. Maar dat kan natuurlijk een fabeltje zijn. Maar was ons verhaal van Roodkapje daarmee afgerond? Was de wolf wel echt verdronken? En huppelde Roodkapje nog steeds in haar rode jasje vrolijk rond? Dat vertel ik jullie in deel 2 van Roodkapje. Want er was weer Roodkapje. En Roodkapje had zich voorgenomen geen dier meer te vertrouwen. En ze wilde ook geen spel meer spelen of mandjes met lekkers naar haar oma door het bos heen sjouwen. Nooit nog zou ze huppelen door bos, beek en bron. En ze geloofde voor geen meter oma's in een nachtjapon. En dus bleef Roodkapje thuis, het rode jasje aan de haak. Als een aardappeltje zat zij in de zetel en ze at ijs in elke smaak. Mama was ten einde raad. En oma die miste haar lieve snoet. Maar Roodkapje verzette geen been. Die zorgde niet voor zichzelf. Die verving zelfs niet haar ondergoed.
3: Io, grazie.
2: Maar op een dag kwam er een briefje, speciaal gericht aan haar. Van wie? Want ze had helemaal geen vriendjes, dus dat was een beetje raar. Oma heeft je nodig. Je moet snel naar haar toe. Ze heeft geen eten meer in huis en ze is voortdurend moe. Dus moest Roodkapje wel op stap, met een mandje vol en een hartje klein, door het donkere enge woud. Ze deed echt heel hard haar best om flink te zijn. En met inie-minie-nazestapjes sloop Roodkapje over het pad. Tot ze iets vlijmscherps voelde prikken in haar teen. Wat was dat? Een domme kippenkoeienziekte? Oh, met een baard die heel erg prikte? Hallo? Zo riep heel hard een egeltje echt. Piep, klein. Die wou haar wel beschermen en dat vond Roodkapje reuze fijn. Zo gingen ze samen verder op weg naar oma's huis. Tot ze boehoe geroep hoorden. Oh, dat klonk helemaal niet pluis. Een spook met een vreemde griep? Of een spook dat windje slaat? Een spook met grootheidswaanzin of een spook vol kattenkwaad? Boehoe, boehoe. Zo klonk het boven in de boom. Ja, daar zat een uil. En die wilde hen de weg wel tonen voor wat gezelligheid in ruil. En zo gingen ze samen verder. Drie vriendjes bij elkaar. Tot ze een grote schaduw zagen. Wachtte daar het groot gevaar? Een boze reus met reuzenhonger? Of een nijlpaard dat de weg kwijt is? Een totempaal vol enge monsters of een bruine beer met parodontitis? Dat is een ontsteking van het tandvlees. Dat is echt geen lachertje. Leek een klein pluizig konijn. Dat groot leek in het maanlicht. Maar dat vooral heel graag een vriendje wilde zijn. En zo gingen ze samen verder door bos en beek en bron. Roodkapje voelde zich nu veel sterker dan toen ze aan haar pad begon. Onderweg had ze verteld over hoe bang ze wel niet was. Ze had haar haartje kunnen luchten en ze hadden geknuffeld in het gras. En dat was niet makkelijk, want een egeltje, weet je wel? Maar dan hoorde ze verderop iets of iemand grommen. De boze bolle die leefde nog voor... Dorie? In slechts één seconde tijd zette het egeltje zijn stekels op, knaagde het konijn aan wolvenenkels en pikte de uil haren uit zijn kop. Maar Roodkapje riep plots stop, stop, stop, want ze hoorden een vreemd geluid. Ze hoorden gesnik, gesnotter, gejank, gekreun en gesnuit. De wolf, die ooit zo boos was, die leek nu bang en klein. Hij zat te bibberen en te beven voor een egel, een uil en een konijn. Want die ene maaltijd die bleek hem fout, zo vertelde hij bedeesd. Van al dat mensenvlees, of waren het de stenen, was hij bovendien erg ziek geweest. En daarom had de wolf zich voorgenomen geen mens of dier meer op te slokken. Hij was nu vegetariër en hij at alleen nog groentebrokken. Dus gingen ze samen verder. Het werd al bijna nacht. Dat zelfs wolven wel eens bang waren, dat had Roodkapje niet verwacht. En bij het huisje aangekomen hoorden ze luide muziek. Wat was daar gaande bij die oma?

mondkapje, die raakte weer in paniek. Een oma met een hoorprobleem of een oma met boeven op bezoek of een oma met stevige knaldrang. Een oma zo zot als een pannenkoek. Roodkapje klopte zachtjes aan. En toen? Nog eens met veel meer drama. Tot oma de voordeur opendeed in een knalgele pyjama. En er hingen slingers op in het huis. Er stond popcorn op het vuur. Er waren ijsjes, chips, snoep, zoet, zoeter, superzuur. En voor iedereen een nachtjapon in vol gaatjes. Konijn zijn staartje bloot. En die van uil en wolf pimpelpaars. En die van ons rood kapje rozerood. Oma had een list bedacht. Zij had die brief geschreven. Want zij wilde Roodkapje een duwtje geven. Een avontuur laten beleven. En plots ging er een lampje aan. Roodkapje wist nu heel beslist hoe het leven in elkaar zat. En wat ze had gemist. Iedereen heeft vrienden nodig. Iedereen heeft nood aan hulp. Voor een lief gebaar, voor troost, daarvoor moet je uit je stulp. Want wanneer je altijd bang bent van wat nog komen moet, gebeurt er helemaal niets. Niets slechts, maar ook niets goeds. En natuurlijk leefde Roodkapje lang en meestal vrij gelukkig. Al was ze, net als iedereen, nog wel eens bang en soms behoorlijk nukkig.

0: de moraal van het verhaal is je angsten overwinnen. Hè? Dat het loont om uit je comfortzone te komen. Een heel belangrijke les die ik als kind ook graag had gehad, want ik merk als volwassene dat ook wel iets is waar dat ik zelf mee struggle, hè? Waar dat misschien ook wel te weinig over gepraat wordt. We zijn allemaal wel eens bang. Zelfs toen ik dit boek schreef, want ik wou lang een kinderboek schrijven, ik ben zelf journalist, ik schrijf veel. En ik dacht, ja, leuk, ik ga eens een kinderboek maken, maar ik ben mezelf toen ook wel tegengekomen. Dus het is eigenlijk een dubbele betekenis, hè, want het boek gaat erover uit je comfortzone komen, je angsten overwinnen. En dat heb ik zeker zelf ook gedaan met dit boek. Ik dacht, op een bepaald moment dacht ik, oei, ik kan dit helemaal niet. Een kinderboek maken. Het was moeilijker dan ik dacht. Een verhaal verzinnen. Ik ben zo gewoon om de verhalen van andere mensen neer te pennen. Maar zo zelf een verhaal verzinnen was echt wel iets apart. En ik ben heel blij dat ik die angst heb overwonnen. Dat ik uit die comfortzone ben gekomen. Dat ik dat heb afgemaakt. En dat ik trots ook ben op het resultaat. En ik denk dat ik dat met dat boek ook wil meegeven. Het loont om uit die comfortzone te komen. Ook al is dat heel gezellig en knus. En door succesverhalen te behalen, krijg je alleen maar meer zelfvertrouwen. En dat is wel een les die ik aan mijn eigen kinderen wil meegeven. En waarvan ik hoop dat ook andere kinderen en hun ouders veel aan hebben. Ja.
1: Dank u wel.
0: Alsjeblieft.
1: En dat het een succesverhaal was, daar kan ik van meepraten, want ik heb heel hard van uw boek genoten.
0: Ah, oh, dat is leuk.
1: Dank je wel, Astrid van der Schuur. Sammy Winters, die de mooie tekeningen van jouw boek maakte.
0: Absoluut, absoluut. Het is zeker een duo-job geweest. Ja.
1: Dank je wel.
0: Alsjeblieft.

0: Dag Anne.
1: Dag Saar.
0: Jij hebt een documentaire gemaakt over een onderwerp dat we nog een beetje geheim houden. Maar het is iets dat heel belangrijk voor jouzelf is. Toch?
1: Jazeker. Ik vind het heel plezant. Het geeft mij heel veel mogelijkheden in dingen die ik niet kan doen tijdens mijn dagelijks leven. Dus ja, dat geeft ergens een heel superieur gevoel. Zo van, wauw, nu kan ik dat.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat maakt het zo prettig. Hè.
0: En het is dus ook wel een stuk persoonlijk over jou. Hè. We maken ook vaak stukken over andere mensen. We gaan andere mensen interviewen. Maar dit heeft ook echt voor jezelf een groot deel van jouw eigen leven. Hoe was het om dat persoonlijke erin te verwerken in jouw stuk?
1: Dat vond ik helemaal niet zo gemakkelijk. Omdat ik enerzijds, je wilt dat persoonlijke wel vertellen, maar anderzijds wilde dat ook heel goed doen. En in het overbrengen. En ik vond dat helemaal niet zo gemakkelijk. Enfin, het was een heel aparte ervaring om dat te mogen doen.
0: Mm-hmm. Oké, dan gaan we de luisteraars niet langer in spanning houden. En dan gaan we luisteren naar jouw stuk.
2: Op uw plaatsen. Klaar. Start.

0: Met wielen.
1: Oh, wat?
2: Vreemdelingen.
3: Dat kind.
0: Nee.
4: Nog nooit van gehoord. Ik zou vreemrennen. Een soort loop?
3: Lopen met de rolstoel.
5: Ik ben aan het twijfelen of het een computerterm is of een sportterm.
6: Framing, ik denk dat dat een heel slechte manier is van omgaan met andere mensen. Frame running, wat moet ik mij daarbij voorstellen?
7: Ik denk dat dat iets te maken heeft met lopen. En iets met een kadering of een kant.
5: Oei. Frame runner.
8: Ik heb echt geen idee. Misschien op stijl te lopen of zo.
3: Ik ben Anne, rolstoelgebruiker in het dagelijks leven en ik hou van framerunnen. Zoals je net hoorde, is framerunnen voor velen onbekend. Framerunnen komt van het Engelse woord frame running. Een framerunner is een loophulpmiddel waarmee mensen met een beperkte beenfunctie kunnen hardlopen. Het is een driewieler zonder pedalen met een borststeun. Tijdens de atletiekmeeting Memorial Marieke Vervoort in Lier kon ik een paar jaar geleden het framerunnen uitproberen. Ik vond framerunnen meteen plezant omdat ik niet zelfstandig en ver kan stappen met een ander hulpmiddel. In onze ontoegankelijke samenleving ervaar ik het niet kunnen stappen vaak als een groot gemis. Door de ondersteuning van de framerunner heb ik geen druk op mijn knieën en heupen, waardoor ik langer kan stappen. En wie weet, grenzen verleggen. Het geeft mij alleszins een goed gevoel. Nu rij ik, wanneer ik kan, 2 keer per week naar de atletiekpiste in Brasschaat om te trainen met trainer Stefan en of andere sporters. Ik geniet van het samen trainen met z'n allen en de leuke babbels tijdens het stappen samen met de ouders van jonge atleten. Daarnaast is het prettig om de evolutie van andere sporters te zien. Het is mijn doel om mijn conditie op te bouwen en een beperkte beenfunctie te behouden. Van het groepje van 5 framerunners ben ik de oudste, de enige vrouw en de enige die stapt en niet rent met de framerunner. Stefan heeft het framerunnen op de kaart gezet binnen de VZ2 Wapper, een sportvereniging in het Antwerpse voor G-sporten. Hij wilde dat Jarno, zijn zoon, en andere sportievelingen het framerunnen als sport konden uitoefenen. Hij kon hiervoor rekenen op de steun en de hulp van Paul, een vriend van hem. Paul is aanwezig bij de trainingen. VZ2 Wapper zorgde voor de loopfietsen. Voordien werd het loophulpmiddel enkel gebruikt voor revalidatie. Stefan mocht zeker niet ontbreken in deze podcast. Ik maakte een wandeling met hem om te vragen wat hij zo waardeert aan framerunnen.
0: Stefan, wat houdt framerunnen precies in?
9: Framerunning, dat is eigenlijk een atletiek onderdeel voor de G-sporters. En dankzij een framerunner kunnen de G-sporters zelfstandig aan de sport doen.
0: In principe zou die dan kunnen meelopen met de lopers?
9: Ja, ja. Dat is eigenlijk het mooie ervan eigenlijk. Het is vooral het zelfstandig aan sport kunnen doen. En dan te samen eventueel met de valide samen kunnen sporten.
0: Op welke termijn zie je dat gebeuren?
9: In het begin is het eigenlijk een beetje vooral gewinning. Als er iemand nieuw komt uit tussen de framerunners, is het vooral even het gewaar worden. De beenbeweging en de steun waar je dat ervan krijgt. En gaandeweg, op gemak kan eigenlijk alles opbouwen. En dat kan zijn de eerste training misschien 100 meter. En gaandeweg gaan we zo nog 1 toerken op de atletiekpiste. En er zijn er nu bij die net zelfs, er is een dame bijvoorbeeld, En als je

0: Ik ben 20 jaar. Ik ben heel sportief, moet ik zeggen.
1: Weet je dan nog wanneer je voor de eerste keer hebt geframerund? Uw allereerste keer?
0: We zijn in de sporthal begonnen met framerunnen. Echt 10 meter, 20 meter met 3 man.
1: En wat vind je zo leuk aan het framerunnen?
0: Ik vind dat voor mij een uitgroot club. Omdat ik hoop heel graag, maar ik kan niet zonder de framerunnen lopen.
1: Jij doet vooral marathons en de 10 miles?
0: Vooral nog maar 2 keer gedaan.
1: Dat is toch al een heel prestatie, hè? 2 keer de marathon.
0: Ja.
1: Maar de 10 miles heb je al een paar keren gedaan, denk ik.
0: 5.
1: En is dat hetgeen dat je graag doet?
0: Ja, ik hoop graag straten lopen en afstanden. Geen sprint, maar lang.
1: Waar train jij zoal?
0: Ik train 1 keer in Breschot, bij Wapper. 1 keer hier bij Ave in Wilrijk. En 1 keer op mijn eigen. En ga ik een toer van 15 kilometer lopen. Tot de schelle aardsloren zo terug. Samen met papa of alleen. Parcours is veilig genoeg om met framerunner ook alleen te doen.
1: Waarom kies je voor lange afstanden?
0: Het zit wel in de genen. Papa is ook beter in lang lopen. En daar heb ik zo wat, ja, moet ik zeggen, zo wat over gekregen. Ja.
1: Wanneer heb je het gevoel dat je goed getraind hebt?
0: Ja, zoals je zei, loop ik in Breschot dikwijls met Lore. Omdat hij een tempo loopt dat voor mij ook een training is. Hetzelfde neer in Wilrijk.
1: Daar lopen die mensen ook zo hard als jij?
0: Ja. Ah, ja. Om mijn snelheid en om mijn longcapaciteit te verbeteren.
1: En ben je soms ook sneller dan de papa?
0: Ja.
1: Oei, en hoe lossen jullie dat dan op?
0: Soms vertraag ik totdat papa terug bij mij is. Of als ik echt voor mijn taart wil binnenstaan, dan zeg ik al, kom op, papa. Maar zo vaak gebeurt dat niet zo.
1: En heb je nog dromen wat sportiviteit betreft? Of misschien ook andere dromen?
0: Ik hoop nog lang de marathon te kunnen lopen.
2: Come on, Dan.

Het was voor mij aangrijpend om de vreugde en de blijdschap te ervaren vandaan om lange afstanden te kunnen hardlopen. Zijn snelheid wordt sterk beïnvloed door de route, de ondergrond en het aantal deelnemers. Denk hierbij aan tramsporen of kasseien waarin een wiel gemakkelijk om vast te zetten. En inhalen met een framerunner is moeilijker bij veel deelnemers. Hoe dan ook, hij loopt meer dan 10 km per uur of een marathon binnen de 4 uur. Niet elke framerunner kiest voor lange afstanden. Wedstrijden lopen voor een korte

0: afstand kan ook. Voor wedstrijden worden deelnemers ingedeeld in klassen, op basis van hun kunnen. Sinds de zomer van 2018 is framerunning een Paralympische discipline en onderdeel van de atletiek. Stefan zegt iets over de verschillende afstanden en de groei van deze sport in België.
1: En heb je een idee in Vlaanderen hoeveel atletiek clubs openstaan voor mensen die met een trainrenner zouden willen doen?
2: Op zich is dat wel eigenlijk het grootste probleem in Vlaanderen. Framerunning is nou vooral onbekend. Het tweede probleem is natuurlijk ook, als club moet je de framerunner aanschaffen en dat is niet zo goedkoop. En elke sporter heeft een framerunner nodig. Dus de financiële bijdrage van de club is wel een groot bedrag.
1: Ja. En denkt dat als de sporter zelf een framerunner zou hebben, dat hij daar gemakkelijker mag doen?
2: Als die mogelijkheid er is, dan wel. Het enigste nadeel is dan ook weer natuurlijk, de sporter moet het ook volledig zelf bekostigen.
1: En wat was uw motivatie om daarmee te beginnen?
2: De grootste motivatie was eigenlijk vooral de doelgroep van de G-sporters. Als ze iets aan sport deden, wat dan ook of zo, was altijd een begeleider die mee vasthield voor te lopen, voor te wandelen, om sport te beoefenen. En dankzij de framerunner kunnen die dat zelfstandig doen. En die een boost van wat ze zelf krijgen, het mentale, ja, dat is enorm. Ik weet nog, de eerste wedstrijd dat we deden in België was in het Koning Boudewijnstadion, het Belgisch kampioenschap. Alleen die sfeer daar, samen met al die andere atletiekers, daar je wedstrijd kunnen lopen, is ongelooflijk. En hier bij Wapper zitten we met goede kampioenen eigenlijk, want ik denk, zeker bij de mannen hebben we al de Belgische records in de club.
1: Wil je nog graag iets vertellen over de wedstrijden?
2: Het leuke ervan is, eerst testen ze eigenlijk allemaal recreatief. En een paar hebben dan eventueel de uitdaging voor een stapje meer te zetten. Dat de uitdaging er is voor aan wedstrijden deel te nemen. En gaandeweg hier in België komen er jaarlijks meer en meer wedstrijden aan bod. Nu zitten we vooral met de 100, de 200 meter. En we zijn het een beetje aan het uitbreiden eigenlijk. Nu komt er de 27e juni de 5000 meter erbij. En zo gaan we stilletjes aan opbouwen in België.
0: 100 meter legt Runne af in 24 seconden. Op dat moment haalt hij een snelheid van 15 km per uur. Naast het plezier van trainingen en wedstrijden, geniet hij volop van de sociale contacten tijdens het sporten. Nu luister je naar Runne die vertelt over zijn sporten en zijn belevenissen samen met zijn vriend Jarno.
3: Runne, kan je jezelf even voorstellen?
4: Ik ben Runne, ik ben 19 jaar.
3: Wanneer heb je het framerunnen leren kennen?
4: Ja, ongeveer 8 jaar geleden. De trainer, de Stefan, die heb ik al eerder leren kennen, omdat mijn beste vriend bij mij op school zit. Ik heb vroeger eerst in het andere begin ook nog een bewegingsschool gedaan. En dan ben ik beginnen trainen op zaterdag. Allemaal heel plezant wel.
3: Wat vind je zo fijn aan het framerunnen?
4: De beweging die je dan hebt. Ik doe dat ook samen met de Jarno. Dus ook, ik soms eens kan babbelen, is ook plezant. En ook de buitenlucht.
3: Hoeveel keren train je?
4: Ik train 1 keer per week, omdat meestal zitten met, dat is op woensdag naar avond. En dan zitten meestal ook met school en zo. Dat is wat druk voor mij.
3: En kies je voor lange of korte afstanden?
4: Korte afstand is meer mijn ding dan langere afstanden.
3: En als je spreekt over korte afstanden, over hoeveel meter spreek je dan?
4: Goh, de 100 meter, de 200 meter. De 400 meter behoort voor mij tot de langere afstanden. Dus 100 en 200 meter behoorden voor mij echt wel tot de kortere afstanden.
3: En wat vind je vooral heel leuk aan wedstrijden doen?
4: Vooral het plezier dat je dan hebt, dat je ook voor jezelf hebt. Ja, dat je voor jezelf ook echt een doel stelt. Van, bijvoorbeeld een bronzen medaille, dat je dat echt wil halen. En dat is meestal ook gelukt, dus ja. Maar als ik in de toekomst nog wedstrijden ga lopen, ga ik sowieso eerst brons pakken. Eerst de bronzen medaille en dan zal ik eens aan zien of ik kan opbouwen.
3: Dus als ik het goed begrijp, heb je tot hiertoe al elke keer een bronzen medaille gehaald?
4: Pak toch twee keer een zilveren, toch? Nee, één keer, excuseer. Eén keer.
3: Begrijp ik dat goed, dat je eigenlijk al altijd een medaille hebt gehaald?
4: Ja.
3: Dat is wel erg knap, hè?
4: Ja.
3: Ja. En dat is ook meestal samen met Jarno?
4: Ja, meestal wel. Ja, ik weet natuurlijk niet wat dat de komende jaren met hem gaat geven.

Alright, dan gaan we straight into part 3. Want de volgende programmatie is nog niet komen opdagen. Dus dat wil zeggen dat wij nog een extra cut kunnen spelen. Here we go.

En ik kan er zelf nog eentje achteraan gooien om mee af te sluiten. Ik heb hier nog The Maytones, Who Can't Hear Must Feel, om mee af te ronden vanuit de Dubwave. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het luisteren. Ook de ongetwijfeld honderden mensen die ondertussen in de Scheldenbocht voor de Soundsystem aan het meeluisteren zijn. Wij komen eraan, wij komen er daar. Ik zou zeggen, allen daarheen in de Scheldenbocht waar Slagfest plaatsvindt. Ik heb nog één version hierna om mee af te sluiten. We hebben nog een Black Eyed Cool die daar Positive Loving hierop brengt. Daarmee nogmaals bedankt voor het luisteren. Peace, love en tot volgende week. This one dedicated to my black African sister. So you got to know yourself and know your culture.

Namaste, tweewekelijks volkmuziek en zo verder op wereldschaal en op Radio Centraal 106.7, tweewekelijks op zondag tussen 3 en 4. Namaste.

Bij Namaste op Radio Centraal zijn we weer al eens in de Cajun muziek beland. U hoort nu Eddie Lejeune en daarvoor hoorde u de Balfa Brothers. Namaste, twee wekelijks Radio Centraal. Namaste.